0: luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
1: Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Er was een persmoment en doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, zei daar dat hij het een goede zaak vindt dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
2: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen. Druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
1: En straks is er al de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Vannacht minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook warm, maximaal tot 31 graden. Ook het weekend wordt zonnig en nog enkele graden warmer dan tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Super Solder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten. 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Het Vlaams parlement heeft woensdag het nieuwe radiodecreet goedgekeurd. Dat zijn de spelregels voor wie radio wil maken en uitzenden in Vlaanderen. De nieuwe regels gaan ook over digitale radio-uitzendingen via DAB+. Zo komen er ook voor digitale radio duidelijke procedures om frequenties toe te wijzen en krijgen ze net als bij FM een erkenning van 9 jaar. En ook lokale radiozenders krijgen nu de mogelijkheid om op DAB+ uit te zenden. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een politiecontrole en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president Sheinbaum is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden.

We bereiden maatregelen voor, klonk het. Maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. De serie Hacks, die bij ons te zien is op Canvas, heeft 24 nominaties voor de Emmy Awards binnengehaald. En ook de ziekenhuisserie The Pitt is 25 keer genomineerd. De Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. Ook bekende sterren als Steve Carell voor zijn rol in Rooster, Jamie Lee Curtis in The Bear en Michelle Pfeiffer voor haar rol in Margo's Got Money kunnen een Emmy binnenhalen. Nog een bijzondere nominatie is er ook voor de 100-jarige David Attenborough. Hij maakt kans met A Gorilla Story en Ocean. Vannacht minima rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we dan veel zon met wat stapelwolken. En het wordt opnieuw erg warm. Tot 31 graden. Ook vrijdag in het weekend wordt het zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
2: I've heard people say that too much of anything is

0: 2, 3, rak! Niemand gaat naar huis, dicht maar uit.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten zijn er explosies en luchtalarmen. Dat is het geval in de golfstaten Bahrein en Kuwait. Mogelijk gaat het om Iraanse aanvallen. Het land kondigde aan hard te zullen terugslaan als reactie op Amerikaanse aanvallen op doelwitten in Iran. Van een staakt het vuren in de regio lijkt geen sprake meer te zijn. Begin deze week waren er meerdere Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. De VS voerde gisteren nacht en ook deze nacht vergeldingsaanvallen uit. En nu zijn er dus ook mogelijk opnieuw Iraanse raket- en drone-aanvallen. Doelwitten zijn wellicht Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een controle en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het. Maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. Het WK voetbal dan. Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het alvast een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
1: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor morgen. Straks vanavond is er de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Minima rond 18 graden de komende uren. En straks krijgen we dan opnieuw veel zon met wat stapelwolken. En het wordt warm tot 31 graden. En ook de dagen nadien blijft het zonnig.

En het kan nog enkele graden warmer worden, tot 33 graden in het weekend. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00, goedemorgen VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder melding gemaakt van explosies in de hoofdstad Manama en Kuwait zei dat ze raketten en drones hadden onderschept. Er is nog geen melding gemaakt van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in Iran gisteravond. Het is opletten voor wie naar de luchthaven van Zaventem moet. Op de ring rond Brussel beginnen vandaag werkzaamheden aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen. En dan kom je wel op je bestemming.
0: Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Het begrotingstekort is opgelopen tot 2,2 miljard euro. En dat komt onder meer door de stijgende inflatie. Die zou volgend jaar wel gecompenseerd worden door hogere dotaties van de federale regering. De Vlaamse regering gaat pas vanaf volgend jaar weer streven naar een begrotingsevenwicht. Morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Een speciale wedstrijd voor doelman Thibaut Courtois, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont in Spanje. Maar dat zal geen rol spelen tijdens de wedstrijd tegen de Spanjaarden, zegt hij.
2: Ik woon er al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk blijf ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook 2 kinderen die meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk, morgen is er niks België dat telt.
0: Vanavond is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur bedroeg 20,74 graden, ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf tekenden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit op. Wereldwijd was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. De hoge temperaturen zijn mee het gevolg van hoge temperaturen in de oceanen. En dat komt dan weer door het weerfenomeen El Niño. En het weer bij ons. We krijgen opnieuw veel zon en we gaan weer over de 30 graden. De komende dagen nog warmer, tot 33 graden in het weekend. Meer op vrtnieuws.be.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ans in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Hey Sophie, alles goed?
10: Ja hoor.
9: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
10: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
9: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
10: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen summerdeals.
1: Ketnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
11: Shopping. De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van...
1: Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.

0: plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Ketnet stelt voor het gloednieuwe Like Me-assortiment.
2: Wow!
1: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi!
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me-spullen in huis?
2: Dankjewel voor de tip! Want ik ben
1: Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Ja, hele goeiemorgen. Altijd benieuwd naar waar de radio al opstaat en wie ik al gezelschap mag houden op dit vroege uur.
5: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
4: Laat maar van je horen in de Radio 2-app.
6: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ziet geen reden om de borstkankerscreening uit te breiden. Nu worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Een uitbreiding naar jongere of oudere leeftijdsgroepen of een extra echografie leveren volgens onderzoekster Rose Leroy niet genoeg voordelen op.
7: Een recente, zeer degelijk uitgevoerde studie heeft aangetoond dat dat eigenlijk niet leidt tot minder overlijdens te gevolgen van borstkanker. Maar het leidt wel tot veel meer vals positieve resultaten. Dus veel meer vrouwen voor wie de screening leidt tot een vals alarm en dus ongerustheid, angst en stress. Vrouwen die daardoor dus nodeloos worden ook blootgesteld aan bijkomende onderzoeken.
6: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
8: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken, dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
6: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder explosies gemeld in de hoofdstad Manama en Kuwait zegt dat ze raketten en drones hebben onderschept. Er is nog geen melding van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in het zuiden van Iran. De VS heeft tientallen bombardementen gedaan, onder meer op luchtafweersystemen en raket- en drone-opslagplaatsen. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
9: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
6: En vanavond om 10 uur is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Charlotte.

0: Ik denk dat ze daarna niet echt nog een hit hebben gehad. Maar 20 jaar geleden was dit heel erg populair. De Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. De wereld wordt wakker. Dat is duidelijk. En de zon ook. Eddie Lecoq die geniet van de zonsopgang in Landen. Hij zegt, wat een mooie zonsopgang. Ja, hier boven Brussel ook. Als ik naar buiten kijk, zie ik onze VRT-toren. Je kan het ook meekijken op VRT Canvas trouwens. In een stralende ochtendzon staan. Prachtig is dat. Mooi begin van de dag. Elsje Verdegem die kan straks de werkplaat aanvragen als ze dat wil. Want ze zegt, goedemorgen, ik ben op weg naar het werk. Dus altijd met Radio 2. En Christian Wex uit Mol. Die gaat zo meteen al beginnen met het onkruid uit te trekken. Ze zegt dat groeit nu ongelooflijk snel. Ja, en de temperaturen die gaan alleen maar hoger klimmen vandaag. Dus het is het moment om dat te doen. Christian, nu al even boven, voordat het echt heel warm wordt. En nog een berichtje van Julia Caputo. Die zegt, wij zijn allemaal aan het kijken en aan het luisteren. Groetjes vanuit Zonhoven en dikke knuffels voor jullie allemaal. Dikke knuffel terug, die krijg je nu van K3.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zon. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: van elke dag een feestje maken. Dat kunnen wij goed hier bij Radio 2. En K3 die helpt daar een klein beetje mee. Met de zomer van Oya Lele. Ja, veel goed nieuws trouwens hè, bij K3. Want niet alleen Marten, maar ook Hanne is zwanger. En ze zijn dan ook nog eens genomineerd met dit nummer voor VRT Zomerhit. Niet vergeten te stemmen hè, op jouw favoriet. Dat kan op VRT Max. Daarbij kanalen voor Radio 2 kiezen. En ja, dan vind je het gewoon vanzelf. En over Zomerhit mag ik straks trouwens nog leuk nieuws vertellen. Daar kijk ik nu al naar uit. Dus voilà, blijf nog lekker even hangen bij ons. Wat weer betreft is de zomer wel standvastig. Dat is iets wat we zeker kunnen zeggen. We hebben al heel veel mooi weer gehad. Vandaag ook alweer een warme dag. 29 graden. En dat is allemaal oké, zolang het 's nachts afkoelt. En dat doet het voorlopig ook. Dus dan is dat echt wel fijn. En als je verkoeling zoekt, kom dan maar gewoon naar onze studio aan de Pier in Blankenbergen. Daar is het frisser dan in het binnenland. En de sfeer is daar altijd goed. Met straks om 3:30 een nieuw optreden op ons dak. Aan onze Radio 2-studio van DJ Licious en Milo. En om 7:30 is het aan Hollies. Ik weet niet of je Hollies kent. De naam zegt je nu misschien niet meteen iets. Maar dat is gewoon Christophe Verhol. Een fantastische zanger, heeft een hele goede stem. Dus allee, dat wordt weer een prachtige dag. Een prachtige dag waar Bart Bloemen al heel vroeg aan begonnen is. Bart, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen, buschauffeur Bart, zo mogen we jou noemen. Om hoe laat stond jouw wekker deze ochtend, Bart?
1: Die stond deze ochtend, deze nacht, zullen we maar zeggen, om 3:00.
0: Om 3:00, Bart. Amai, dat is vroeg, hè.
1: Dat is heel vroeg, maar dat wil zeggen dat we deze namiddag heel goed kunnen genieten van het prachtige weer.
0: Ja, want jij bent nu al aan het werk, hè? Met welke bus rijd je?
1: Ik ben nu in Limburg aan het rijden, ja.
0: Oké, super. Is er al veel volk op de been of nog niet?
1: Ofwel zijn ze nog wakker, ofwel zijn ze al wakker, maar ik heb er twee vriendelijke mensen bij.
0: Ah, fijn. Kijk, met een grote glimlach aan de dag beginnen, dat maakt het voor iedereen fijner. Hè? Dat is altijd leuk. Hey Bart, voor jou ook nog een hele mooie donderdag vandaag.
1: Voor jullie ook allemaal.
0: Doetjes.
1: Bye.

0: Dire Straits en The Walk of Life. Er wordt al op veel plekken geluisterd naar Radio 2. Dat doet mij plezier. Vanuit Hoogleden, vanuit Brugge komen er berichtjes, vanuit Mazeik of hij. Iedereen is mee aan het luisteren. Misschien zelfs wel van op een mooie vakantieplek. Dat zou ook kunnen. Maar ik ben niet jaloers, want wij gaan zo meteen ook weer samen op muzikale wereldreis. En dat is leuk, want het is altijd een verrassing waar ons vliegtuig zal landen. Wil je mee? Dan mag je nu wereldreis sturen in de Radio 2-app.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath
2: you take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
2: 2, relax. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Deze zondag extra open.
1: Radio 2. Radio 2.
11: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en nooduitgang. Ja, hopelijk hebben we die niet nodig zometeen, want jij en ik, wij gaan vliegen. Maar waar gaat onze muzikale wereldreis deze ochtend naartoe?
1: Sta op met Radio 2.
0: Dat is de vraag natuurlijk. Ineke Buijt uit Antwerpen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Radio 2.
0: Goedemorgen. Waar zou jij vandaag graag terechtkomen, Ineke, als je nu even mag dromen?
2: Wel, op mijn bucketlist staat nog Peru.
0: Wauw. Ja, dat is denk ik ook wel een prachtig land. Is het dan de natuur die je zo aantrekt of wat precies?
2: Ja, en vooral ik heb in Azië heel veel gereisd en ik ken eigenlijk niks van Zuid-Amerika.
0: Oké, okay, ja. Snap ik helemaal dat je daar dan graag nog eens...
2: En die kleuren, ja, want als ik foto's zie, die kleuren van... Ja,
0: ja, ja, veel pracht en praal daar, hè? Dat is zeker en vast zo. Ja. Zeg, en heb je nog echte vakantieplannen deze zomer ook?
2: Nee.
0: Niet meer. Oké, okay. Dan kunnen we even doen alsof we op reis gaan. Ineke, dat is ook wel zo plezant. Voor alle duidelijkheid, dus wij gaan niet echt op reis. Je kan ook geen echte reis winnen, maar we maken een muzikale wereldreis. En die reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of dat je in dat land blijft. Wij kunnen maximaal 3 bestemmingen en dus 3 liedjes verreizen en je kan niet terug. Dat is de bedoeling. Ben je er klaar voor, Ineke?
2: Oké, ik ben er klaar voor.
0: Oké, hier komt ons eerste land.

0: Dat lijkt me eigenlijk geen slecht begin. We zitten in Italië.
1: Nee, ik zit meteen te twijfelen, want ik vind Italië ook heel mooi.
0: Heel mooi land, lekker eten.
1: Ja.
0: Knappe mannen ook, Anneke, laat ons eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Dus wat denk je? Wil je blijven of ga je toch verder?
1: Ik ga toch verder.
0: Oké. Okay. Ja, veel mensen beseffen dit misschien niet, maar dit is Belgisch. Technotronic en Pump Up The Jam. Vakantie in eigen land of ga je toch verder reizen?
1: Nee, daar ga ik verder.
0: Oké, prima. Dan wordt het dit voor jou. Ook niet slecht, hè? Toch? Laat ons eerlijk zijn. Ben je daar gelukkig mee, vraag ik mij dan af.
1: Ja, heel gelukkig.
0: Ja? Oké, super. Ja, ben heel blij dat jij gelukkig bent. Dat is het belangrijkste. Ineke, het is niet Peru, maar ik denk dat je hier toch ook moeilijk over kan klagen. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, wel, voilà. Wat brengt de dag vandaag nog voor jou?
1: Ik maak er een luie dag van met die
0: hitte. Heerlijk. Ja, zo een dag van niks moet.
1: Ik hoef niet te werken, dus betalen.
0: Geweldig. Geniet er dan maar keihard van. En ook van Australië natuurlijk, met My Network en Down Under. Hele fijne dag nog, Ineke.
1: Ja, dankjewel. Radio 2. Sta op met Radio 2.

0: Staat ook nog op mijn bucketlist, hoor. Ooit ga ik naar Australië. Wanneer, dat weet ik nog niet, maar dat zien we dan wel weer. Eddy Michiels die stuurt ons een hele goede morgen vanuit Bonheide. Hij zegt, de zon breekt hier prachtig door en we gaan nu even de zonnebloemen besproeien. Wat een mooi begin van de dag. Klinkt bijna idyllisch. Zalig, zeg. Om 5 uur deze ochtend is er een man en die heeft zijn zwembroek aangetrokken. En die man die gaat iets heel zots doen. Daarover vertel ik je straks nog meer.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: En zo wordt het 6:30. Hier is het 14 in Zuid-Vlaams, Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. De burgemeester van Pajottenhem vreest voor de lokale economie nu muziekfestival Gooikoorts dreigt te verdwijnen. De organisatie van het volkfestival Muziek Mosaïek krijgt vanaf volgend jaar geen subsidies meer van Vlaams cultuurminister Caroline Genee. Daardoor zal ze activiteiten zoals Gooikoorts, maar ook de vele volkstages in Gooik moeten stopzetten. En dat is slecht nieuws voor het Pajottenland, zegt burgemeester Chris Poelaert.
4: Ja, die waren ontzettend belangrijk. Er zijn meer dan 5000 festivalhangers per jaar. Er zijn meer dan 600 deelnemers aan de stages. En er is zelfs nog een wachtlijst van meer dan 200 deelnemers. Dat is zeer succesvol en dat brengt mensen van 7 tot 77 in onze gemeente logeren, eten en drinken. Ja, de impact is meer dan alleen maar zo een subsidie te gaan schrappen.
3: De werken aan het knooppunt van de Brusselse Ring en de luchthaven van Zaventem zijn vanmorgen een nieuwe fase ingegaan. Daardoor ligt de afrit naar de luchthaven nu op een andere plaats. Even opletten dus, zegt Marijn Struijf van de werkvennootschap.
5: Wel, er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Maar wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
3: In Kortenberg is gisteravond een tractor met een lading stro in brand gevlogen. De bestuurder kon zich op tijd uit de voeten maken en de hulpdiensten bellen. Niemand raakte gewond. Brandweer moest wel lang nablussen door de grote hoeveelheid hooi die moest worden uit elkaar gehaald. In Sint-Truiden is een dief opgepakt die mogelijk koperen kruisen en andere grafversieringen heeft gestolen op de begraafplaatsen van Zoutleeuw, Lande en Linter. Bij de man thuis vond de speurders zo'n 50 van die grafversieringen. De politie vraagt aan slachtoffers om zich te melden en online de foto's van de teruggevonden grafversieringen te bekijken. En de restauratie van de kerk op de Grote Markt van Diest is afgerond. De werken hebben 1,5 jaar geduurd. Het gebouw bestaat uit ijzerzandsteen en daar is een specifieke aanpak voor nodig, zegt schepen Jeroen Overmeer.
6: Elke steen letterlijk is dus van kop tot teen bekeken eigenlijk en aangepakt waar herstellingswerken nodig waren. Ook de voegen tussen de stenen, maar ook bepaalde kleine torentjes, kleine beeldhouwwerkjes. Dus alles is tot in detail grondig gerestaureerd. Dat is in het diepste ijzerzandsteen, hè, dus want het is een kerk die echt de Demergotiek kenmerkt. Het is een van onze mooiste monumenten in de stad Diest, dus we zijn er ook trots op. Dat trekt ook heel veel toeristen, maar dan moet je er ook natuurlijk in investeren natuurlijk. De
3: renovatie heeft €900.000 gekost. Veel zon vandaag met na de middag wat stapelwolken bij zo'n 29 graden. Morgen ook tijdens het weekend volop zon en maxima van 30 graden of meer. Updates in de app van 14 Nieuws.
0: Zet even de televisie op VRT Canvas, dan zie je niet alleen de zon buiten, maar ook de zon binnen. Stralende Mona. Goedemorgen, Mona.
7: Dankjewel, Sharon. Goedemorgen.
0: Ja, die kleur staat jou ook goed. Ik ga dat nu gewoon even zeggen, ik wou dat daarnet al zeggen, maar het is heel mooi dat blauw bij
7: jou. Dankjewel. Ja, het is zo heel veel blauw, hè.
0: Ja, het is mooi. Het is goed gekozen.
7: Dank u.
0: Maar goed, de weg.
7: Ja, op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten en dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas sta je 15 minuten in de file en dat is aan de werken in Hammen.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KVC, beweegt met je mee.
11: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
12: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
13: Deze week bij HEMA.
12: alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

Jan van Linden die is punten aan het scoren hoor, in de Radio 2-app. Hij stuurt, goedemorgen Sharon, het lijkt daar wel een soort van spiegelpaleis, want ik zag twee zonnetjes staan daar. Kijk, vind ik dus echt lief, hè. Echt Jan, dat is super sympathiek van jou, maakt mijn dag weer al goed. Kijk, lekker mee op VRT Canvas en ja, dan zie je het alweer. En ik weet het echt niet meer wat er nu allemaal aan de hand is hier, maar als je meekijkt, dan zie je dus achter mij weer een nummer staan. Ik kijk even, 19.944. Ah, maar wacht eens, de vorige keer was dat toch was minder, geloof ik. Kijk even naar mijn collega. Ja, toch, hè? Ja, ze knikt van ja, nu is het... ja, meer. Hoeveel meer, dat weet ik nu ook niet. Maar het verschijnt hier nu te pas en te onpas. De tweede keer deze week al dat dat gebeurt. Maar nu heb ik wel het idee dat dat iets is dat ja, optelt of zo. Want een paar dagen geleden ja, stond die teller toch niet zo hoog. Wat is er nu echt waar in godsnaam hier allemaal aan de hand? Als je een idee hebt, denk even mee of zo. Hè. Als je weet van ah, het zou dat mogelijk kunnen zijn, laat het dan vooral weten in de Radio 2-app. Want er gebeuren hier zeer vreemde dingen als je het mij vraagt.

Mega populair bij mijn kinderen. Het komt natuurlijk omdat het de soundtrack is van de film Zootropolis. En morgen is het trouwens weer vrijdag. Als je al geluisterd hebt hier in de zomer, dan weet je dat je hier tussen 6 en 9 uur 's ochtends weer elk uur met 8 filmtickets kan gaan lopen. Morgen in het Radio 2 Filmfestival, als je de filmmuziek herkent. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dus voilà, weer een reden extra om morgen te luisteren naar Radio 2. En ik heb zo het gevoel dat vrijdag echt een soort van windag wordt, want postbode Nancy uit Thuis heeft 5 prijzen verstopt in 5 b-boxen. Die staan verspreid over heel Vlaanderen. Alleen om in die b-box te geraken, ja, moet jij wel de code kraken. Het enige wat je daarvoor moet doen, is even gaan kijken naar Radio 2 op VRT Max. Dan klik je op de foto van Nancy en op die manier kan je de code te weten proberen komen. En dan probeer je morgen tussen 9 en 12 uur, dat is een beetje de bedoeling, jouw code uit aan de b-box en misschien ga je dan wel lopen gewoon met zo'n fantastische prijs. Wat zit er onder andere in? Zal ik het even vertellen? Dan weet je dat ook. Wel, je kan daar onder andere gratis mee naar Cirque du Soleil of een weekendje weg naar recreatiedomein Warredal. Geef toe. Geen slechte prijzen, toch?

0: voor David and Words. Intussen staat dat getal nog altijd achter mij. 19.944. En heb ik nog altijd geen flauw idee wat dat nu eigenlijk wil zeggen. Maar jullie gokken, of jullie proberen toch te helpen, ben ik heel blij mee. Jan Goubert die zegt, Sharon, misschien is dat het aantal bezoekers al aan de pier in Blankenbergen tijdens de optredens. Dat vind ik eigenlijk geen slechte gok. Dat zou het natuurlijk wel kunnen zijn, dat er een soort van teller is met hoeveel jullie daar al geweest zijn. Misschien is het dat wel. Emmanuel van Hazendonk die zegt dan weer iets helemaal anders. Zij zegt, ja, misschien is het iets met het voetbal. De postcode waar ze spelen, de Verenigde Staten. Ik heb daar ook al op gegoogeld op dat getal, maar ik vind daar bijzonder weinig over terug. Enfin, laat ons hopen dat het snel duidelijk wordt, want ja, toch wel heel nieuwsgierig. Radio 2. Goed, wij gaan naar zee. En dan bedoel ik eigenlijk op zee, want daar zwemt sinds 5 uur deze ochtend een Nederlander de hele Belgische kustlijn af. En als het lukt om dat te doen, dan zal Gert-Jan Nieuwenkamp de eerste Nederlander zijn die de volledige Belgische kustlijn afzwemt. Nu, Gert-Jan is op dit moment natuurlijk druk bezig met zwemmen. Die kunnen we niet bellen, maar Marieke Blomme die kan wel even met ons praten. Marieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen. Jij zit in een van die boten om Gert-Jan te volgen vandaag. Jullie zijn al vroeg vertrokken, hè?
1: Ja, dat klopt. De wekker stond om 3 uur.
0: Ja, dat kan tellen. En dan zijn jullie om 5 uur vertrokken aan de Franse grens. Waar zitten jullie op dit moment? Of waar zit Gert-Jan op dit moment?
1: Ter hoogte van Kokzijde, momenteel.
0: Oké. Okay. Is dat een beetje volgens het schema?
1: Ja, zelfs een beetje voor op schema.
0: Ah ja. Oké, okay, dus heeft dat te maken met het enthousiasme of zwemt hij gewoon sneller dan verwacht?
1: Ja, hij is zeker heel enthousiast gestart. En mm-hmm. Het zijn ook goede omstandigheden, dus dat helpt zeker ook.
0: Kijk, maar dat vraag ik mij dan af. Zijn dat echt goede omstandigheden? Want het is toch bijvoorbeeld... Allee, nu valt het nog mee, maar het wordt straks toch heel erg warm in dat water. Je kan je daar bijvoorbeeld toch niet insmeren en zo.
1: Nee, klopt. Nu, het is denk ik beter in het water dan voor jullie aan de kant. Mm-hmm. Dat is één iets. En de temperatuur blijft in het water ook wel vrij stabiel. Maar het zal inderdaad wel vrij warm worden voor ons ook op de boot.
0: Ja, ja, want jij hebt voor alle duidelijkheid die opdracht, of die Belgische kustlijn die Gert-Jan nu aan het zwemmen is, ook al is afgezwommen helemaal in 18 uur en 45 minuten. Dan, jij weet eigenlijk echt hoe lastig dat is, hè?
1: Ja, klopt. Ik weet niet wat het is om op de boot te zitten zo lang. Dat zal ik pas vanavond weten.
0: Ja, maar kan je bijvoorbeeld zeggen waar jij tegenaan liep op het moment dat jij die uitdaging aanging? Wat was voor jou het moeilijkst?
1: Ja, na verloop van tijd verlies je een beetje de connectie met de boot. En je hebt eigenlijk geen idee meer van de tijd. Dus het wordt op den duur wordt het allemaal een beetje wazig.
0: Oh ja.
1: Je wordt moe en rond Zeebrugge was dat vooral heel lastig toen.
0: Ja. Ja, want ook eten bijvoorbeeld. Ja, hoe eet je? Gert-Jan, moet hij dan eten in het water en zo? En...
1: Ja, het is een beetje eten gooien bijna. Hè. Dus een drinkbus met een touwtje aan en dan, ja.
0: Alsof je naar de pinguïns of naar de vissen iets aan het gooien bent eigenlijk.
1: Ja,
0: maar daar heeft hij veronderstel ik dan toch wel wat op geoefend, kan ik mij voorstellen.
1: Ja. Hij heeft al heel veel tochten, Engels kanaal ook overgezwommen, dus heeft veel ervaring.
0: Ja. Marieke, je weet het of je weet het niet, maar wij zitten met Radio 2 ook aan het zeetje in Blankenbergen. Hoe laat passeren jullie daar?
1: Ja, ik weet het niet van buiten. Ik denk dat het vanavond rond 8:30 is.
0: Oké. Okay. Oh ja,
1: als alles goed gaat.
0: Tenzij, want hij ligt al voor op schema, dan zou het misschien wel wat vroeger kunnen zijn, hè? Toch?
1: Ja, dat kan, ja.
0: Wel, als hij snel is, om 19:30 deze avond, treedt Hollis daar op. Is er daar een optreden aan onze studio? Wie weet, kan hij het nog een beetje meemaken van op een afstand. Zou heel fijn zijn.
1: We zullen het hem doorgeven.
0: Voilà, en wij zullen in ieder geval zwaaien. Hè. Het zal wel zijn. Ik weet niet of je met hem kan praten, maar wens hem van ons allemaal heel veel succes. We duimen.
1: Ja, dat zal ik zeker doen. Bedankt.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

hij is ook bij de gelukkige, hè? Genomineerd voor VRT Zomerhit, Stan van Samang en Hotshot. Ik heb trouwens nog leuk nieuws over de VRT Zomerhit-shows. Ja, en dat nieuws dat mag ik nog voor 9 uur bekendmaken. Dus nergens naartoe lopen, hè? Trouwens, ondertussen een bericht in de Radio 2-app van Peter Wouters. Die woont in Australië en de groetjes doet aan zijn ouders in Capelle. Zo tof. Wil jij ook de groetjes doen aan iemand? Laat het dan even weten in de Radio 2-app, want zometeen krijg je daar de kans toe op de radio.

0: Dit is nostalgie voor mij hoor. The Spice Girls en Who Do You Think You Are?
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
7: Serieus?
6: Ja, ja. En het is weer nee.
8: Nee tegen BTW?
6: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
7: Nee, nee.
6: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Gelijk wij.
6: Wat gaan we doen?
9: We gaan gaan, hè.
6: En wat mogen we niet vergeten?
8: Ons kortingkaart van 5%.
7: Voilà.
10: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat past binnen jullie budget?
11: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Ah, slim.
11: Prachtige keuken, hè.
12: Ja.
13: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
14: Ego Keukens.
13: Nu solde tot 30% korting.
15: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt...
11: We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Ah, slim.
11: Prachtige keuken, hè?
12: Ja.
13: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
14: Ego Keukens.
13: Nu solde tot 30% korting.

0: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van Welzijns- en Preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6 procentpunt tegenover 2 jaar geleden. En dat ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven net verplicht om langdurig zieken weer naar het werk te helpen. Vooral in kleine KMO's is het moeilijk om aangepast werk te voorzien, zegt Bart Teuben van Mensura.
1: Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepaste werk te gaan vinden. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven. Het tweede, denk ik, wat belangrijk is, als we naar reïntegratie kijken, dan denken we automatisch en direct aan terug naar eigen werk. En ik denk dat we ook moeten normaliseren dat terug naar een andere werkplek bij een andere werkgever ook een goede oplossing kan zijn.
0: Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidsvoordeel op, volgens het Kenniscentrum. De beperkte voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt Roos Leroy.
2: Het grootste nadeel, dat zijn de vals positieve resultaten. Concreet gaat het op 10.000 vrouwen om 255 vrouwen die na de screening een bericht krijgen dat er aanvullend onderzoek nodig is. En dat aanvullend onderzoek wijst dan uit dat het eigenlijk gaat om vals alarm. Maar een even belangrijk nadeel van screening is de kans op overdiagnose.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Bart van Opstal van de Notaris Federatie ziet 2 redenen voor die stijging.
3: Op de eerste plaats zie je dat het aantal alleenstaanden neemt toe en een alleenstaande koopt nu eenmaal gemakkelijker een appartement dan een woning. En op de tweede plaats zie je dat jongeren marktaandeel bij hebben gewonnen. En voor jongeren is natuurlijk het kopen van een appartement toegankelijker dan het kopen van een huis.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, integendeel, want het is nu al de 2e dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks het akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hadden gesloten. En deze aanvallen waren eigenlijk nog groter en nog uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn ook zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt, omdat de voorbije dagen Iran schepen heeft aangevallen in die straat. Maar Iran vindt dat dat mag, omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopig akkoord dat ze gesloten hebben allebei anders.
0: Dus dat belooft niet veel goeds voor verdere onderhandelingen?
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. Daarin zouden ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz, maar de onderhandelingen zijn voorlopig opgeschort. Waren dat voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag en het is nu dus afwachten of de gesprekken daarna zullen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline. En morgen spelen de Rode Duivels hun

0: kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België nu geen favoriet is in die wedstrijd.
1: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens Welzijns- en Preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrt-nieuws.be.
2: Dankjewel om ons bij te praten, Charlotte. En kijk eens naar buiten, wat een prachtige zon. Geniet van dat mooie weer. Gooi de gordijnen open, de ramen en de deuren. En op de weg gebeurt er ook al van alles, Mona.
3: Ja, want richting Brussel schuif je wat aan op de A12 tussen Londerzeel en de Werken in Meissen. Zo'n 10 minuten bij. Ook traag rijden op de E19 bij de Werken in Mechelen-Noord richting Brussel. En op de E429 is dat hetzelfde vanaf Halle tot de ring rond Brussel. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de N41 van Dendermonde richting Sint-Niklaas, zo'n 15 minuten bij door te werken in Hammen.
4: Sta op met Radio 2.
5: Sta op met Radio 2.
4: Sharon Slegers.
2: En zo is het alweer 6 over 7 geworden. Goedemorgen.

0: De dag opstarten met Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Zeg, hangt die Belgische vlag al buiten? Ligt jouw rood, geel-zwarte outfit al klaar? Want wij zijn allemaal aan het uitkijken naar morgen. Naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje op het WK in de kwartfinale. Gisteravond gaven de Rode Duivels een persconferentie. En daar was volk. Maar echt zoveel volk. En dat ging dan nog niet eens over Belgische journalisten. Want die waren eigenlijk in de minderheid. Het waren vooral de Spaanse journalisten. En dat kwam door onze keeper, door Thibaut Courtois. Die speelt natuurlijk bij Real Madrid. En hij kreeg de vraag in hoeverre hij al een Spanjaard is geworden. Waarop hij antwoordde, ik leef een beetje later. Onder meer bij het eten, wat natuurlijk typisch Spaans is. Hij geniet ook graag van het goede weer en zegt ook dat Spanje zijn tweede thuis is geworden. Dat hij daarna zijn carrière wellicht zal blijven wonen. En hij zegt ook dat zijn twee kinderen meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar straks telt enkel België. Zo sloot hij af. Kijk, en daar kijken wij echt naar uit, naar die match morgenavond om 9:00. Laat maar weten waar jij gaat kijken, hè. Sta op met Radio 2. De zonnegroet. Caroline Bekkers uit Schoten die kijkt morgen in Italië, want daar is ze naar onderweg. Caroline, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Kijken in Italië vind ik wel heel ver gezocht. Waarom ga je daar naartoe?
1: In Italië woont sinds 10 jaar onze oudste zoon met zijn vrouw en inmiddels klein van Luca.
0: Oké. En jullie zijn daar nu naar onderweg?
1: Wij zijn daar naar onderweg, ja. Wij gingen daar naar op vakantie en we zouden eerder eigenlijk een omwegje maken langs Frankrijk langs de kust van Italië gaan. Maar toen België van de week scoorde en doorging en vrijdag moeten spelen, heeft mijn man beslissen wat eerder vertrekken en rechtstreeks naar hun rijden.
0: Maar zo leuk, zo kunnen jullie ook samen genieten van die wedstrijd natuurlijk. Wanneer kom je aan?
1: Wij gaan vannacht nog een nachtje langs de kust in Italië overnachten. En we rijden morgen vroeg rijden we door naar de kinderen.
0: Oké, dus dat is nog best een lange rit. Maar ja, goed, het voelt als vakantie. Hè. Dat is dan ook weer fijn. Je hebt een berichtje gestuurd in de app, omdat je ook graag de groetjes wil doen aan iemand. Dat doen wij elke ochtend. Hè. Dan mag een luisteraar de groetjes doen aan iemand die belangrijk is. Aan wie wil jij graag de groetjes doen?
1: Ja, aan mijn chauffeur, aan mijn man, Patrick. Die zit hier naast me. En ik kwam eigenlijk verrassen met een berichtje.
0: Maar
1: natuurlijk gewoon...
0: Ah, ja. Hij heeft het al gehoord.
1: Nee, hij weet niet. Of... Ja, nu wel. Ja, omdat jullie belden. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, die krijgt dan alvast de groetjes. Is misschien ook aan de zoon dan, toch ook, Caroline?
1: Ja, aan de kinderen. Ja. En... De oudste zoon heb ik niet meer kunnen verwittigen, maar die oudste zoon is wel thuis. Ja. Ik ben thuis in België.
0: Oké, okay, ja. Zalig. Hoe lang blijven jullie daar nog?
1: 7 weken.
0: Oh, dat klinkt als een heerlijke zomervakantie. Met veel quality time met het gezin. Dat is fantastisch, hè. Geniet van Italië.
1: Absoluut.
0: Van jouw zoon, schoondochter en vooral van de kleinzoon. En ook van de winst van de Rode Duivels morgen, hè. Want laat ons eerlijk zijn, dat is wat er gaat gebeuren.
1: We hopen het. Dat zou leuk te zijn, hè.
2: De zonnegroet.

0: Nederlandse Antoon en de enige. Als jij er morgen ook graag de groetjes aan iemand wil doen, net zoals Caroline daarnet deed, laat het dan vooral weten in de Radio 2-app, want je krijgt hier elke ochtend die kans zo rond 7:10. Zometeen naar het weer.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
7: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
6: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
7: Oké. Okay.
6: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
8: Enagreen.
6: Energie rebellie.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
10: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
10: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...
8: VRT Zomerhit.
11: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
12: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
2: Van mijn familie.
13: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
8: Radio 2.
1: Radio 2.

0: Ik zou mij al insmeren als ik van jou was. Want je hoort het, de zomer en de zon straalt met deze muziek ook uit je radio. En dat is niet zonder risico's volgens mij. Jennifer Lopez en Let's Get Loud was dat. Trouwens, straks nog veel meer van dat. Ja, leuk hè, dat soort muziek. Word je toch vrolijk van, niet Bram?
1: Ja, zeker wel. Ik kan erbij meepikken in ieder geval.
0: Ah, wel, en dan nog zo'n mooie zon als je naar buiten kijkt. Het wordt volgens mij een stralende dag, maar wat weet ik ervan?
1: Wel, het wordt een stralende dag. Het weer van de komende dagen is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Vooral heel veel zon. Een paar hoge sluierwolken in de top van de dag. Een paar stapelwolkjes misschien ook. Maar dus vooral die zon. En ja, het gaat wat warmer worden. Hè. We gaan naar 29 graden in het binnenland. In het uiterste zuiden van het land, daar zelfs tot 31 graden. Daar zitten ze in de net wat warmere lucht. En aan zee ook daar zomers warm, 25 graden met een meestal matige wind uit het noorden tot het noordoosten. Dus die zorgt wel voor een beetje ventilatie, voor een beetje verfrissing.
0: Ja.
1: Vanavond en vannacht rustig weer, zacht weer ook, minima tussen 16 en 18 graden, maar dat is wel voldoende om de ramen dan open te zetten. Bij mij staan ze op dit moment trouwens ook open.
0: Nu kan dat nog, hè?
1: De koelte nog wat binnen te laten, doe dat maar, want het zal nodig zijn, want eens de warmte in het huis zit, ja, krijg je er niet makkelijk meer uit. Hè. En de komende dagen gaat de temperatuur alsmaar hoger klimmen. Morgen bijvoorbeeld 29 of 30 graden dan in het binnenland. 25 graden aan de kust. Met wat hoge wolkenvelden, maar vooral heel veel zon. En dan wordt het in het weekend nog wat warmer. Hè. 1 of 32 graden met heel veel zon. Gelukkig ook wel wat wind. Matige wind uit het noordoosten. En dan de piek van de hittegolf. Die is voor zondag en maandag. Dan halen we 2 of 33 graden. Ja, misschien hier en daar tot een 34, bij een nog altijd die goed voelbare wind uit het noordoosten, die dan het hittegevoel toch wel wat zal temperen. Het is pas in het midden van volgende week ergens dat de wisselvalligheid wat gaat toenemen. Dus de kans op een paar buien neemt dan toe, wordt wat groter.
0: Ja. En wat ik ook altijd goed vind, nu is het nog verdragen. Nu ga ik het nog verdragen, omdat het 's nachts echt nog afkoelt, hè Bram. Maar dat wordt binnenkort dan terug wat minder? Of
1: ja, de nachten worden inderdaad ook wel wat warmer. Zeker vanaf zaterdagnacht op zondag komen we in de buurt van 18, 19 graden 's nachts. Dat begint dan toch al wat minder fijn te zijn. En zeker ook de nacht van maandag en dinsdag zou het op vele plaatsen rond de 20 graden ergens kunnen zitten. Dus dat is minder draaglijk.
0: Voilà, dus nu inderdaad. Zoals je zei, alle ramen en alle deuren open en genieten van die frisse lucht. Dankjewel, Bram.
1: Fijne dag.
2: Energie Rebellie.

0: krijg altijd zin om mijn benen te beginnen scheren als ik dit nummer hoor. Het is toch zo lang reclame geweest voor een of ander scheermesje ding, Shocking Blue en Venus. Ja zeg, al een hele mooie ochtend gehad. Met veel zon, met veel leuke verhalen. We zijn al op wereldreis geweest naar Australië. We hadden daar straks Caroline aan de lijn die de groetjes heeft gedaan. Ja, aan haar kinderen die in Italië wonen. Fantastisch, een hele fijne ochtend. En die ochtend die wordt nog leuker. Want die begint straks met leuk nieuws over de zomerhitshows.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Dat is voor straks, maar nu eerst het nieuws uit jouw buurt.
2: Want het is 7:30, hier is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. De burgemeester van Pajottenchem waarschuwt voor de negatieve impact op de lokale economie nu folkfestival Gooikoorts dreigt te verdwijnen. Muziek Mozaïek, de organisator van het festival, krijgt namelijk vanaf volgend jaar geen subsidies meer van Vlaams cultuurminister Caroline Gené. Daardoor zullen activiteiten zoals Gooikoorts, maar ook de vele volkstages in Gooik niet langer kunnen doorgaan. En dat is slecht nieuws voor het Pajottenland, zegt burgemeester Chris Poelaert.
3: Het is een stukje van onze identiteit en een kenmerkend voor onze gemeente. Er komen elk jaar meer dan 5000 festivalhangers naar Gooik. Er zijn stages met meer dan 600 participanten en een wachtlijst van meer dan 200 mogelijke deelnemers. Zoveel festivalhangers die naar onze regio komen, logeren, iets eten, iets drinken. Ja, een slag in het gezicht van onze gemeente toch wel.
2: Spectaculaire ongeval gisteravond in Elsenen. Een man is daar met zijn auto tegen een elektriciteitspaal en verschillende geparkeerde auto's gebotst. De klap was zo hevig dat ook de gevels van enkele huizen in de buurt beschadigd zijn. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Kortenberg is gisteravond dan weer een tractor met een lading stro in brand gevlogen. De bestuurder kon zich op tijd uit de voeten maken en de hulpdiensten bellen. Niemand raakte gewond. De brandweer moest wel lang nablussen door de grote hoeveelheid hooi die moest worden uit elkaar gehaald. De werken aan het knooppunt van de Brusselse ring met de luchthaven van Zaventem zijn vanmorgen een nieuwe fase ingegaan. Daardoor ligt de afrit naar Brussels Airport nu op een andere plaats. Even opletten dus, zegt Marijn Struijf van de werkvernootschap.
4: Wel, er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Maar wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
2: En organisatoren van evenementen passen volop hun programmatie aan nu de Rode Duivels vrijdagavond hun volgende match spelen op het WK voetbal. Ze gaan ervan uit dat veel bezoekers zullen thuis blijven als er geen groot scherm staat om de wedstrijd te volgen. En dus voorzien ze in extremis nog zo'n LED-scherm. Maar organisatoren verschuiven ook volop optredens. Zo begint het optreden van Gene Thomas voor de Vlaamse feestdag in Sint-Stevens-Woluwe. Nu vrijdag al om 6:00. En ook het Vlaams feest in Haagd wordt vervroegd. Gunter Neefs treedt 1,5 uur vroeger op en begint om 7:30 in plaats van om 9:00. Want dan spelen dus de Rode Duivels. Veel zon vandaag, met na de middag wat stapelwolken bij zo'n 29 graden. Morgen en ook tijdens het weekend volop zon en maxima van alweer 30 graden of meer. Blijf het nieuws uit Vlaams-Brabant volgen in de app van VRT Nieuws.
0: Vertel eens Mona, waar staan we aan te schuiven?
5: Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nu zo'n 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Richting Brussel, hinder op de A12, dat is tussen Londerzeel en de Werken in Meissen. 10 minuten schuif je daar aan. En op de E429 hetzelfde, tussen Halle en de ring rond Brussel. En tot slot op de E19 Brussel-Antwerpen, daar verlies je in beide richtingen 10 minuten aan de Werken in Mechelen-Noord.
6: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Ze zijn terug.
8: Ken je tekstje nog?
7: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog. Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
8: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
7: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Ritchie, Krevel.
13: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
12: Krevel, leef beter.
14: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Muziek die wel lijkt te komen uit, laat ons eerlijk zijn, een soort van goeie oude tijd van toen. Brengt ons terug naar daar, dat is de Fixkes. En ja, ik vraag het aan. Radio 2. Heb je misschien plannen om binnenkort op vakantie te vertrekken? Het zou kunnen, dan mag je uiteraard niet vergeten om propere onderbroeken in je valies te steken. En, ook leuk, vergeet niet om al een lijstje te maken van leuke podcasts voor onderweg. Dat maakt de rit of de vlucht altijd een beetje leuker. En met die onderbroeken, ja, daar kan ik niet mee helpen, maar met de podcast gelukkig wel. Want ik heb nog een tip voor jou. Ja, je weet het intussen wel, op VRT Max vind je heel wat leuke podcasts. En de laatste nieuwe van Mens Erger Je Niet bijvoorbeeld is ook een echt heel tofke, want daarin komt Radio 2-collega Margot van de regio langs bij Xavier Taverne en Shema Saisai om haar ergernissen te delen. En vanaf vandaag is er ook een nieuwe aflevering te beluisteren van Peter van de Veire en de Zandloper. En daarin praat hij met Camille over het leven. Over, ja, laat ons wel eerlijk zijn, de succesvolle carrière die ze heeft. En niet alleen in muziek, maar ook op televisie. En weet je dat nog? Dat begon allemaal, ondertussen al een hele tijd geleden, met de Ketnet-serie Like Me. En daarna had ze ook haar eigen telenovelle op VTM Milo. En bij die laatste is, ja, voor Camille, is ze heel ver voor gegaan. Lange draaidagen, weinig tijd. En daarover vertelt ze dat dat toch wel echt zijn tol geëist heeft.
1: Ik heb heel veel gehuild, hoor, die periode. Gewoon omdat ik oververmoeid was, denk ik. Dus alle huilscènes in Milo, die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan. ik heb dat ook beleefd in een Waas. Ik weet daar eigenlijk niet meer zo heel veel van. Omdat dat zodanig... Ja, dat was heel pittig. Dat was gewoon heel pittig.
0: Ja, Camille praat in die nieuwe aflevering van Peter van den Veire en de Zandloper ook vol liefde over haar oma, die helaas tijdens de COVID-periode overleden is. En dat heeft een enorme impact op haar gehad. De hele aflevering die staat nu op VRT Max en is zondag ook te zien op televisie na het journaal Laat op VRT 1.

bijen en nu dat je weg bent. Ja, het is zomer. Bijen en wespen, die horen er dan eigenlijk gewoon bij. Laat ons eerlijk zijn, als je eens op een terrasje zit en je bent iets aan het drinken of aan het eten, dan verwacht je al bijna dat ze er gewoon bij komen zitten. En sinds enkele jaren hebben we natuurlijk ook de hoornaars. Ik mag hopen dat je er daar nog niet te veel mee hebt te maken gekregen, want het zijn toch serieuze beesten. Maar goed nieuws, want wat blijkt nu? Er zouden er een pak minder zijn. Toch volgens imker Nicky Torbeins. Die ga ik daar zo meteen eens over bellen. Naar de Simple Minds en dit fantastische nummer.

0: Dit soort muziek, dat maken ze toch niet meer. Terug naar de jaren 80, de Simple Minds en Someone Somewhere in Summertime. We gaan even naar Ieper, naar West-Vlaanderen. Maar toch wel een bijzonder verhaal, want Marianne Dijgers die heeft daar een nest Aziatische hoornaars ontdekt. Ja, dat gebeurt wel vaker, maar bij Marianne zaten die toch op een bijzondere plek. Ze zaten in een oude radio, een radio van zo'n 70 jaar oud. Je weet wel, zo'n pronkstuk dat je zeker niet wil weggooien. En die stond bij haar op het overdekt terras aan haar huis.
1: Zondag. Ik werd frisjes wakker hier buiten in ons cafeetje. Een beetje nostalgisch met een oude radio. En daar zag ik vanuit de knop een beestje komen. En bleek het om een Aziatische hoornaar te gaan. Om weg te vliegen naar de bloemen hierachter en terug te keren naar de radio. Want daar hadden ze een plek wel gevonden.
0: Ja, in de radio. Daar is natuurlijk altijd goed om te zijn. Dat weten die hoornaars ook. Maar het is geen fijne ontdekking om te doen. Ik heb wel goed nieuws voor Marianne en eigenlijk voor iedereen. Want imker Nicky Torbijns uit Kagevinnen bij Diest in Vlaams-Brabant, die verdelgt nesten Aziatische hoornaars en die merkt dat er minder nesten zijn dan anders. Nicky, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, kan je dat dan concreet maken? Hoeveel minder werk heb jij nu?
2: De vergelijking van vorig jaar toch minder dan de helft.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus dat is echt wel een groot verschil. Hoe komt dat, denk je?
2: We vermoeden met verschillende factoren. Omdat er is geen oplossing voor een Aziatische hoornaar. Er is geen echte oplossing voor hem te bestrijden.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is altijd een en verhaal.
0: Mm-hmm.
2: Dus we vermoeden met de grote voorjaarsvang van de koninginnen dit jaar dat er heel veel mee te maken heeft.
0: Ah ja.
2: En ook het weer heeft een grote rol gespeeld.
0: En hoe dan? Of wat, omdat het te warm was? Of?
2: We hebben eigenlijk de afgelopen maanden de drie extremen gehad.
0: Mm-hmm.
2: Dus bij de eerste 15 graden ontwaken die koninginnen het voorjaar. En dan hebben wij iets daarna terug een koude periode gekregen, waardoor die koninginnen de nesten niet ontwikkeld zijn. Dus die embryonale nesten eigenlijk niet ontwikkeld. Dus die koningin kan ook niet vliegen voor voeding aan te halen, omdat het koudbloedige dieren zijn.
0: Ja.
2: En dan hebben we een periode gehad van regen, dat ook al niet al te goed is voor die koninginnen. En dan hebben we nog die hitte gekregen.
0: Ja,
2: en dat
0: ja.
2: is eigenlijk ook niet goed, omdat die koninginnen geen wijsheid hebben. Die nee. te kunnen koelen.
0: Dus eigenlijk geen ideale omstandigheden voor die Aziatische hoornaars. Nee. Nu, ja, jij verdelgt die nesten. Als je er ziet, dan kan je dat ook melden via VespaWatch. Maar ja, wat moet je nu zeker niet doen, Nicky? Zijn er zo dingen die je meemaakt waarvan je soms denkt, maar doe dat toch niet?
2: Niet, blijf er vanaf en plak het niet dicht. Dus soms zijn er nesten in spalmuren of vogelhuisjes. En de mensen met de beste bedoeling pakken dat dicht.
0: Ja?
2: Maar dat moet je dus absoluut niet doen. Gewoon vanaf blijven.
0: En waarom niet? Waarom plak je dat beter niet dicht? Want dat is
2: omdat
0: natuurlijk wel...
2: Omdat de werkers die dan buiten zitten eigenlijk naar binnen willen,
0: ja?
2: die worden dan eigenlijk ja, defensief. En die beestjes knagen die toch naar weg naar binnen of naar buiten terug.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat wil je natuurlijk niet dat ze dat doen. Ja, is dat verdelgen dan altijd nodig, Nicky? Want die kan je ook, ja, die hoornaars die eten onze honingbijen op, dat weten we allemaal. Maar ik zou zeggen, als je ze met rust laat, dan laten ze jou misschien ook met rust.
2: Op zich wel. Als je de nest niet nadert, laat je wel gerust. Maar dat is een beetje het probleem met die exoot. Die reageren zeer defensief.
0: Hmm.
2: Dat zien we niet met de inheemse wespensoorten bij ons. En de meeste ongevallen gebeuren eigenlijk omdat ze niet weten dat er een nest zit.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus mensen die eigenlijk niet weten op dat moment dat dat nest er is.
2: Snoeien of ergens in een spouwmuur waar ze dan toch moeten gaan werken uitvoeren. Dan kan het wel eens gebeuren dat zij aanvallen.
0: Ja, ja, dat willen we natuurlijk niet. Hè. Maar goed, als ze niet te dicht bij je huis zit en je moet er niet in de buurt zijn, dan denk ik dat je wel ze gewoon met rust kan laten. En dan hebben we daar geen last van. Maar goed nieuws eigenlijk, dat er toch voelt toch voor jou dat er minder zouden zijn dan vorig jaar. Laat ons hopen dat dat zo blijft. Dat onze kleine honingbijtjes
2: ja,
0: toch kunnen blijven leven. Hè.
2: We hopen dat het geen stilte voor de storm is.
0: Nee, dat is natuurlijk afwachten. Dat weet je nooit. Nicky Torbijns, dankjewel voor het gesprek.
2: Graag gedaan.

wordt dit hem dan misschien? De VRT-zomerhit. Dat hangt van jou af, hè. Heb je al gestemd? Gert en James en Madi Wodo. Als je dat nog niet gedaan hebt, ga even naar Radio 2 op VRT Max en breng daar jouw stem uit op jouw favoriet. Dit is Allo Black en I Need a Dollar.

0: Rustig wakker worden op deze donderdagochtend met Ello Black en I Need a Dollar. Tijd vliegt voorbij, want het is alweer bijna 8 uur geworden.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met... VRT
3: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
9: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
10: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ela, loop niet te ver weg, want de zomerhitshows die komen er weer aan. En ik mag jou zo meteen vertellen wie er allemaal komt optreden. En dat is een mooi lijstje geworden, hoor.
12: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: Dat nieuws krijg je zo meteen in primeur.
12: Elke dag.
0: Dat nieuws krijg je zo meteen in primeur van mij.

0: de overheid die bedrijven net verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Werkgevers moeten extra uitleg en begeleiding krijgen, want de vele nieuwe regels zijn complex, zegt Bart Teuwen van Mensura.
1: Dat is toch ook wel een risico, denk ik, in die hele nieuwe wetgeving. Als men gaat focussen op de hele administratie en men maakt daar een heel complex gegeven van, dan wordt het voor veel werkgevers op den duur het doel vooral het voldoen aan de regelgeving en minder echt werken naar dat einddoel dat echt belangrijk is. Mensen die mogelijkheden hebben op een duurzame, goede manier terugbrengen naar werk of liefst vooral voorkomen dat die mensen uitvallen.
0: En er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig, dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidswinst op, volgens het Kenniscentrum. Maar de vrouw zelf moet ook wel beslissen of ze een screening wil, zegt Roos Leroy.
2: Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat vrouwen correct en duidelijk geïnformeerd worden over de voor- en de nadelen van borstkankerscreening. En op die manier kunnen zij een geïnformeerde beslissing nemen die aansluit bij hun persoonlijke waarden en voorkeuren.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in België 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de huizenverkoop nagenoeg stabiel bleef. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer. Maar ten opzichte van het eerste trimester van dit jaar daalde het aantal transacties wel lichtjes, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
3: Dat is wellicht het gevolg van de verhoging van de rentevoeten van de hypothecaire kredieten, die duidelijk al een lichtremmend effect begint te krijgen op die vastgoedmarkt. En dat zagen we heel duidelijk in dat tweede trimester van dit jaar.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, integendeel. De tweede dag op rij nu dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks een akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hebben gesloten. En deze aanvallen waren ook nog groter en uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt omdat Iran de voorbije dagen schepen heeft aangevallen in de straat. Maar Iran vindt dat dat mag omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopige akkoord dat ze hebben gesloten allebei anders.
0: En dat belooft niet veel goeds voor dan de verdere onderhandelingen.
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. En daarin zouden dus ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz. Maar de onderhandelingen daarover zijn nu opgeschort voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. Het is dus afwachten of de gesprekken daarna kunnen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
6: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale in het WK voetbal tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werken.

0: geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens welzijns- en preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Charlotte. Mona, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat zegt het op de weg?
2: Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je nu 15 minuten. Dat is in beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord. Nog naar Antwerpen 10 minuten bij op de A12 in Aartselaar. Rond Brussel op de binnenring beginnen we met 20 minuten file rijden. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En richting Brussel-Hinder op de E429. 10 minuten verlies je daar bij Halle.

Simply Red en Fairground op de achtergrond met een stralende zon vandaag op de voorgrond en toch weer temperaturen tot 30 graden. Het wordt een mooie dag. Zeg, en staat het al in je agenda? 28 en 29 juli zijn heel belangrijke dagen, want dan nemen wij aan de pier in Blankenbergen de eerste twee zomerhitshows op. En in elke show dan zullen er 5 genomineerden voor VRT Zomerhit hun nummer brengen. En dan wil jij natuurlijk weten wie er wanneer komt, wanneer jouw favoriet erbij is. En je kan komen supporteren daar aan de pier in Blankenbergen. Wel, ik mag je dat nu vertellen. Op 28 juli zijn dat onder andere Judith, K3, Meteor, Milkink en Stan van Samang. En de dag erna, woensdag 29 juli, dan kom je meezingen met Aaron Blommaert en Zoe Livey, Dana Winner, DJ Licious en Milo, Gert Verhulst en James Cook en Line de Douw. Dus dat zijn toch weer heel veel mooie namen. Als je zeker wil zijn van je plaatje, ja, dan moet je echt op tijd komen. En als je het van op de eerste rij wil meemaken, vlak bij het podium, dat je jouw artiest, jouw favoriete artiest bijna kan aanraken, kan ruiken, kan proeven, is misschien wat overdreven, maar goed, als je dat graag wil, ja, dan moet je zeker jouw plekje gaan reserveren op VRT Max. Daar vind je ook alle informatie. En naast de zomerhit-genomineerden komen er nog veel meer artiesten een feestje bouwen. Waaronder deze toffe kerel.

0: Daar word je toch goed gezind van. Justin De Wild en Cheerio. Hij is er dus bij tijdens die eerste zomerhitopname. Op dinsdag 28 juli is dat, als je hem live wil bezig zien. En heeft best wel een grappig verhaal, want die Justin, die is nog maar 22 jaar, wordt nu al de opvolger genoemd van bijvoorbeeld een Marco Schuitmaker of een Yves Berendsen. En het grappige is dat dit nummer eigenlijk uit een soort van helemaal niks een grote hit is geworden. En ja, inmiddels staan er voor hem dit jaar al meer dan 230 optredens gepland. Die had het lekker druk krijgen. Wie de voorbije dagen ook lekker druk had, was Maarten van Gramberen. Dat heeft dan weer met de tour te maken. Daar gaan we zo meteen eens naar kijken.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Ze zijn terug.
3: En doet tekstje nog?
4: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: Cool in the Gang en een Fresh. Ik ben benieuwd, hangt de vlag al buiten? Ligt jouw zwart-gele rode outfit al klaar? Want het is echt wel uitkijken naar morgen, hè? Radio 2. Ja, dan is het weer Tous Ensemble. De Rode Duivels die spelen dan tegen Spanje. En je voelt dat, hè? Iedereen leeft mee. Ook hier bij Radio 2 doen we dat. Er wordt over niks anders gepraat. En dus kunnen we dat ook niet zomaar laten voorbijgaan. En gaan we daar een serieus feestje van maken. Ja, we hebben ons het feestcomité in gang gestoken en het komt allemaal goed. Maar daar mag Daan straks meer over vertellen. Voetbal, dat is voor morgen. Nu naar de koers. Radio 2. En dan ga ik naar Maarten van Grampeer natuurlijk. Maarten, goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Ja, voor de mensen die het nog niet weten, live vanuit Frankrijk. Jij volgt de tour voor ons.
1: Ja, zeker.
0: In hotelkamers met airco en soms zonder airco. Wat was het vannacht?
1: Het was vannacht zonder. En we zitten in de Pyreneeën, hoog in de bergen. En we slapen vaak in dit hotel, Le Vieux Logis, in Estelle-Bétharan. Mm-hmm. En meestal als je je ramen openzet, dan komt er echt verkoeling binnen, 's nachts. En ik ben om 4 uur vannacht wakker geworden, omdat die verkoeling maar niet kwam. En ik heb eigenlijk sindsdien niet te veel meer geslapen. Dus het was niet mijn allerbeste nacht, maar we hadden dus geen airco. En ik ben ook geen bevroren fles water gaan halen om in mijn lief te leggen. Ik heb er allemaal niet gedaan. Ik heb alleen, ja, maar ik had er geen. Ik heb alleen wat gedronken. Maar enfin, ik heb al betere nachten gehad, maar de nacht was goed genoeg. Daar hoop ik tenminste.
0: Heftig voor die sprinters, voor alle wielrenners eigenlijk, we moeten dat niet meer zeggen. De temperatuur die kost hun toch meer energie, dat kan bijna niet. Hoe lang kunnen die dat volhouden aan dit tempo?
1: Ja, ze geven nog heel lang heel warm weer. Het zijn natuurlijk al die renners, elke wielrenner in de Ronde van Frankrijk is een fysiologisch wonder. Dat zijn allemaal wonderen van de natuur, omdat die zo'n sterk lichaam hebben, dat die zo ongelooflijk hard en snel met een fiets kunnen rijden. Dus ook op het gebied van omgaan met hitte en koeling en dat verdragen, zijn het ook uitzonderlijke atleten en uitzonderlijke mensen. Dus dat valt allemaal best nog wel mee. En ze zijn daar ook voor getraind. Hittetraining is iets dat renners tegenwoordig heel vaak doen. Echte thermokleren met warme kleren gaan trainen, die temperatuur laten stijgen in een sauna zelfs vaak tot bijna 40 graden.
0: God.
1: Dus ze maken zo hun lichaam ook wel gewend aan grote hitte. Dus het valt echt nog wel mee voor die renners.
0: Het zal nodig zijn ook, hè, want straks komt hier nog die eerste col buiten categorie eraan. Ik hoor ook dat er stemmen opgaan om het startuur te vervroegen. Ja, waarom doet de organisatie dat niet? Is dat te moeilijk? Of?
1: De tourorganisatie is natuurlijk ook bezig met een perfecte timing, ook wat televisiekijkers betreft. Ze willen dan toch zo laat mogelijk aankomen, zodat er dan toch veel mensen die thuiskomen van hun merk ook nog een stukje Ronde van Frankrijk kunnen meepikken. En dan kunnen zij weer tegen sponsors zeggen, kijk eens hoeveel mensen er gekeken hebben. Als je dat uur gaat vervroegen, ja, dan gaan ze ergens finishen kort na de middag. Dat is dan weer minder interessant voor de kijkers en zo. Dus het is wel een moeilijk verhaal en het is geen verhaal dat zomaar op 1, 2, 3 en zeker niet in deze Ronde van Frankrijk veranderd of opgelost zal worden.
0: Nee, er gaat nog wel wat geld mee tegemoet natuurlijk ook. Dat hoort er ook allemaal bij. Wat voor rit is het vandaag? Ik zei het al, die eerste col buiten categorie komt eraan. Is het weer een sprintersetappe?
1: Nee. Het is, we zitten in de Pyreneeën.
0: Ja.
1: De 5 gebergten van Frankrijk die worden ook in deze ronde aangedaan. Centraal Massief, Vosges, Jura, Alpen en Pyreneeën. En dit is eigenlijk de Pyreneeënrit. De Pyreneeën zijn dit keer in de Tour niet zo heel zwaar. Maar vandaag dus wel een zware bergrit. De Aspijlichter en dan buiten categorie de Tourmalet. Een monster in de Tour. Remco Evenepoel is er altijd al in de problemen gekomen. Een keertje in de Ronde van Spanje. Vorig jaar afgestapt op die Tour. Maar toen sukkelde hij natuurlijk met een gebroken rib. Was hij niet 100% top. En dit keer rijden we van de andere kant omhoog. En dan rijden we eigenlijk naar een soort nieuwe klim. Een lange, maar helemaal niet zo steil. Maar de verwachting is toch wel dat de klassementsmannen zich gaan roeren. En dat Pogacar toch wel zoiets heeft van jongens, veel kansen zijn er niet tot en met de slotweek. Ik ben nu heel goed. Ik ga misschien wel toeslaan. Dus het is een beetje een heel interessante etappe om te zien wat er gebeurt en zal gebeuren tussen de klassementsmannen.
0: Ja, want wij zijn nog altijd aan het wachten, Maarten, op die Belgische overwinning. Gisteren gokte jij op Tim Merlier. Het heeft niet mogen zijn.
1: Hij was derde. Tim was derde. En er komen nog veel sprinters-etappes aan tussen nu en rit 13, denk ik. Dus de kans dat dan Philipsen of Merlier toch eens raak schiet, is nog altijd zeer groot. Maar ik was mis, inderdaad, van de Nederlander Kooi.
0: Ik
1: met
0: ben
1: de prachtige bijnaam, het jachtluipaard van Numansdorp.
0: Dat, dat is inderdaad een mooie, mooie bijnaam. Maar ik ben wel benieuwd wanneer jij eens raak gaat schieten dan. Want voorlopig nog maar weinig succes, hè?
1: Nee, dat is waar. Krijg ik vandaag een nieuwe kans.
0: Ja, jij krijgt elke dag, zo ben ik dan wel natuurlijk. Jij krijgt elke dag van mij een nieuwe kans. Dus probeer het dan nog maar eens.
1: Ik ga voor zekerheid gaan. Tadej Pogacar. Alles behalve origineel. Maar ik zet dan toch mijn hoop en mijn geld op Tadej Pogacar.
0: Dat is...
1: voor een prachtige prijs.
0: Zeker. Een hele prachtige prijs. Je weet nog, hè, twee stickers van Radio 2. Mm-hmm. De cd van de prehistorie. En ik kwam hier daar straks binnen. Ik zag op het bureau van de enige echte Peter van de Veire, u wel bekend, hier nog een koffietas staan van hem van Goedemorgen Morgen. Wat denk je?
1: Oké. Okay. Goed. Prima. Heel goed.
0: Moet ze misschien wel eerst even afwassen.
1: Een propere tas, maar liefst wel een afgewassen tas. Dat is prima wat mij betreft. En misschien ooit in een volgende fase nog een cd-speler, want ik heb dat eigenlijk niet meer, denk ik, een cd-speler.
0: Is het waar?
1: Alles digitaal in de auto is dat niet meer.
0: Ah, ja.
1: Ik heb dat niet meer. Een platenspeler wel, maar geen cd-speler.
0: Ja,
1: meer,
0: maar ja, dan moet je natuurlijk wel eerst die cd winnen, hè.
1: Juist.
0: Maarten,
1: voilà.
0: Anders
1: dan
0: ben je ook niks met een cd-speler. Goed, we gaan het allemaal meemaken of het straks gaat gebeuren of Pogacar daarmee gaat lopen met die overwinning van vandaag. Allemaal te volgen op VRT1 en bij de collega's van Sportza. Merci Maarten, tot morgen.

0: Straks staan ze op ons podium bij Radio 2 aan Zee aan de Pier in Blankenbergen. En gaan ze er een dik feestje van maken om 3:30. Dan heb ik het natuurlijk over DJ Licious en Milo en Forever Young.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Hier is het 14 in Zuid-Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Inwoners van de Brusselse gemeente Molenbeek zijn vannacht opgeschrikt door een explosie. Mogelijk is er een molotovcocktail naar een huis gegooid. Verschillende ramen zijn stuk en ook de toegangsdeur van het huis is zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Nog in Brussel, in Elsene, is dan weer een spectaculair verkeersongeval gebeurd. Een man heeft daar met zijn auto een elektriciteitspaal en verschillende geparkeerde auto's geramd. De klap was zo hevig dat ook de gevels van enkele huizen in de buurt beschadigd zijn. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na 17 jaar wachten krijgen de inwoners van de Rode Straat en de Hertstraat in Holsbeek eindelijk een gescheiden riolering. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft de vergunning daarvoor goedgekeurd. Het project sleepte jaren aan door discussies over de bescherming van de natuur en ook het uitzicht op het kasteel van Horst. Maar nu kan de riolering er eindelijk komen, zegt burgemeester Bram van Balen.
4: Wel, natuurlijk de voordelen van gescheiden riolering, dat is evident. Dat betekent dat er minder vuil water in de waterlopen terechtkomt, wat sowieso goed is voor de natuur. Dus vuil water van huishoudens gaat nog in de beek van het Nieuwrode. Dus dat gaat een hele verbetering zijn.
3: Het woonzorgcentrum Belfair in Sint-Pietersleeuw staat niet langer onder verhoogd toezicht. Een jaar geleden stelde de zorginspectie meerdere tekortkomingen vast, onder meer rond het toedienen van medicatie en het verzorgen van wondes. Er was ook te weinig personeel. Die tekortkomingen zijn nu weggewerkt. Je kent zeker het tv-programma De Stoel, waarbij een stoel ergens in Vlaanderen verstopt wordt. Wel, deze zomer kan je ook in Leuven en Herent zo'n stoel tegenkomen, maar dan met een QR-code waarmee je cinematickets of kookboeken van Jeroen Meus kan winnen. De actie gaat uit van Homestart. Dat is een organisatie die kansarme jonge gezinnen helpt met de opvoeding van hun kinderen. We hopen met de actie nieuwe medewerkers aan te trekken, zegt Hanne Gijbels.
5: Er zijn heel erg veel gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. Heel erg veel gezinnen voor wie het dagelijks opvoeden van de kinderen niet altijd van een leien dakje loopt. Wij krijgen heel erg veel aanmeldingen daarvoor. Dus er is eigenlijk altijd nood aan extra vrijwilligers.
3: En organisatoren van evenementen passen volop hun programmatie aan nu de Rode Duivels vrijdagavond hun volgende match spelen op het WK voetbal. Zo begint het optreden van Gene Thomas voor de Vlaamse feestdag in Sint-Stevens-Woluwe, nu vrijdag al om 6:00. En ook het Vlaams feest in Haagt wordt vervroegd. Gunter Neefs treedt 1:30 vroeger op en begint al om 7:30 in plaats van om 9:00, want dan spelen dus de Rode Duivels. Zonnig weer vandaag met na de middag wat stapelwolken bij zo'n 29 graden. Morgen en ook tijdens het weekend krijgen we volop zon en alweer maxima van 30 graden en meer. Blijf het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel volgen in de app van VRT Nieuws.
0: Komt een prachtige dag aan, echt. Dat is altijd fijn. En op de weg valt het ook nog best mee, toch?
6: Ja, inderdaad. Op de E19 Brussel-Antwerpen, daar nog het meeste file. Je verliest 20 minuten in beide richtingen aan de werken in Mechelen-Noord. Richting Antwerpen is wel net een ongeval gebeurd op de E17 in Deinze. Links is daar versperd, maak er dus zeker een reddingstrook. En tot nu schuif je er zo'n 15 minuten aan. Verder naar Antwerpen 10 minuten aanschuiven vanaf Franst. Rond Brussel op de binnenring zo'n 20 minuten bij. Dat is tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. En dan tot slot richting Brussel 10 minuten aanschuiven op de E429 bij Halle.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
9: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde. Deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
11: Elke
2: dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: solo-carrière van Cato echt een vlucht aan het nemen is. Zeker met deze nieuwe single.
1: De schaduw heeft een rand van goud.
0: 1, 2, 3, 4. Zeg, de kans is groot dat jij vandaag moet werken en misschien niet kan genieten van vakantie. En dan helpt muziek altijd om het allemaal wat makkelijker te maken. Dus vertel mij eens, welk nummer zou jou helpen om deze dag goed te beginnen en om die waslijst aan to-do-dingen wat vlotter te laten verlopen? Dat mag je mij laten weten in de Radio 2-app. En dan speel ik dat nummer misschien zo meteen voor jou.

0: Dit geeft je ook misschien al wat energie, hè, om aan de dag te beginnen. Ava Max en Kings en Queens, maar het is niet de bedoeling dat ik kies, natuurlijk. Nee, jij mag kiezen welk nummer je graag wil horen om die werkdag goed te starten en om jouw dag toch wat vlotter te laten verlopen. Dit keer is de eer aan Suzy van Valkenborg uit Hatert. Suzy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor jou een belangrijke dag vandaag, heb ik begrepen.
1: Ja, het is een heel belangrijke dag voor mij. Ik ga vandaag voor de eerste keer zelf thuis nierdialyse draaien.
0: Mm-hmm.
1: Dat wil zeggen, na een jaar ziekenhuis bezoeken en constant aan een machine te gaan liggen in het ziekenhuis en een heel intensieve opleiding de laatste weken, ga ik dit vandaag eindelijk zelf mogen doen.
0: Ja, dat is wel een pak makkelijker, denk ik, dan al de tijd die je verliest met telkens naar het ziekenhuis te moeten, toch?
1: Ja, het is nog het zal nog 5 dagen per week zijn dat ik het moet doen. Gedurende 2,5 uur en dan een uurtje aan- en afsluiten. Maar het gaat mij toch wel veel meer vrijheid geven om mijn privéleven, mijn sociaal leven in te richten. En hopelijk op termijn terug toch wel deeltijds te kunnen gaan werken.
0: Oké, ja. Dat zijn mooie vooruitzichten. Hè? En dat sociaal leven is ook superbelangrijk natuurlijk. Dat mag er niet onder lijden.
1: Ja.
0: Dat is zeker niet de bedoeling. Maar zo fijn, wanneer komt de machine ergens? Heb je een idee rond hoe laat?
1: Wel, normaal gezien rond 9 uur.
0: Oh, misschien gaat zo meteen de bel bij jou dan.
1: Maar ja, ik verwacht dat de verpleegkundige mij wel zal verwittigen als ze vertrekt in het ziekenhuis.
0: Misschien is die verpleegkundige wel aan het luisteren nu naar Radio 2 en dan weet hij wel dat jij gewoon op de radio bent. Dat zou zo maar kunnen. Suzy, vertel mij eens, met welk nummer kan ik jou vandaag een plezier doen?
1: Het liedje dat mij al heel mijn leven heel nauw aan het hart ligt, is Don't Stop Me Now van Queen. En zeker sinds dat we dan vorig jaar die diagnose kregen dat het terminaal nierfalen is en dat ik een transplantatie nodig heb en op de wachtlijst kom en zo, is dat echt het liedje dat mij vooruit streeft om te blijven hopen.
0: Ja, dat snap ik. Een echte power song. Dat kan je wel gebruiken, denk ik. Mooie vooruitzichten in ieder geval, Suzy. Ik wens jou een fantastische zomer en heel veel succes met je eigen machine vandaag.
1: Ja.

0: Fantastisch nummer gekozen door duidelijk een hele sterke vrouw. Suzy koos voor Queen en Don't Stop Me Now. Misschien is het morgen wel aan jou om de werkplaat te kiezen. Het zou zo maar kunnen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

0: Is dit hem dan? Jouw zomerhit? Dan weet je wat te doen. Ga naar Radio 2 op 14 Max en stem op Niels de Stadsbader. Of op jouw favoriet natuurlijk, hè. Dat kan natuurlijk ook. Ondertussen even naar Blankenbergen, naar Daan Macetaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen. Hangt de zon ook al zo mooi te draaien boven het zeetje?
1: Dat is ongelooflijk. Ik heb die precies een aantal uur geleden zien ondergaan en nu is hij alweer terug. Het is al volop zon, blauwe lucht en het is echt een heerlijke temperatuur in Blankenbergen. Het is zo niet te warm op dit moment. Het is echt fantastisch wandelweer of even zo'n zonnetje zitten. Oh, heerlijk is het hier.
0: Ja, genieten zoals dat eigenlijk gewoon elke dag is daar in Blankenbergen. Straks om 16:30 een optreden van DJ Licious en Milo en om 19:30 Hollis. Dus kom zeker een kijkje nemen en kom meegenieten van al die optredens. En misschien... Ja, morgen toch ook maar een vrijhouden, zo rond 21:00?
1: Ja, ja, want... wij hebben gisteren een berichtje gekregen in de app van Radio 2. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk over het WK. Jij vertelde het daarnet ook al, er wordt steeds meer over gesproken, ook hier in Blankenbergen. Luisteraars beginnen het over, vrijdag wordt toch wel de hoogdag wanneer België opnieuw gaat spelen. En we kregen een berichtje in de app van Radio 2 van... hey, zou het niet leuk zijn om ergens een groot scherm te zetten?
0: Yeah.
1: Nu moet ik zeggen, Blankenbergen sowieso de place to be om voetbal op groot scherm te kijken. Dat is hier sowieso vakantiesfeer. Hier staan sowieso al een aantal schermen verspreid over het centrum. Dus mocht je nog een plek zoeken, kom naar hier naar Blankenbergen. Hier zit je sowieso goed. Maar nu dachten we gisteren met het team van Radio 2 aan zee... Zou het ook leuk zijn, mochten we hier aan de pier in Blankenbergen... Mochten we zo'n scherm zetten.
0: Maar ja.
1: Zodat je ook hier naar de Rode Duivels kan komen kijken morgenavond. En... Ik heb goed nieuws, want dat is gelukt.
0: Maar zo goed. Dus, oké.
1: Okay. Ja,
0: dus iedereen kan meekomen hier... supporteren eigenlijk.
1: Iedereen kan komen supporteren, wie dat wil. Er gaat op het podium een scherm staan. En daar ga je dan de wedstrijd kunnen volgen. Laat ons zeggen, verzamelen rond 21:00. En breng je stoeltje mee, want ja, dat is hier een leeg plein. En breng ook iets mee om te drinken. En maak het gezellig. Een appakje, een chipje, een flesje cola, weet ik veel wat. Ja, voilà. En dan kan je dus onder andere ook hier de grote wedstrijd komen volgen op het grote scherm.
0: Ja, die begint al om 21:00, dus ja, misschien toch iets vroeger dan 21:00 daar zijn en gewoon better safe than sorry, hè. Dan kun je ook zo rustig op het gemakje wat klaarzetten en zo. Altijd leuk. Amai, dat wordt gezellig. En als we dan ook nog zouden winnen, Daan, stel je dat voor als we zouden winnen?
1: Oh. Ja, er is geen dak op Blankenbergen, maar dat gaat er dan af. Hè.
0: Wees
1: dat
0: maar zeker, dat denk ik ook, ja. Ja. Absoluut.

0: uit de fantastische film Toy Story 5. I knew it, I knew you. Taylor Swift. Niet alleen omwille van het voetbal kijken wij uit naar morgen, maar ook omdat we dan weer van Radio 2 Filmfestival doen. Elk uur tijdens de ochtendshow maak je kans om hier 8 tickets te winnen als je de filmmuziek herkent. Wordt leuk, kijk ik naar uit. Maar voor nu, over naar het mooie, stralende, plezante Blankenbergen.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: een stripverhaal maken.
1: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
2: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
3: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
2: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
4: Je moet er toch geen tekeningske bij maken, zeker? Hè?
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Veel meer.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Ans in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Ketnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Fertiliteitscentra zijn bezorgd over de nieuwe donorwet die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft, dat schrijft het Nieuwsblad. De fertiliteitsartsen steunen de hervorming en het recht van donorkinderen om hun afkomst te kennen, maar ze vinden de overgangsperiode te kort om procedures en zorgtrajecten op tijd aan te passen. En de wet voorziet niet genoeg manieren om op korte termijn nog genoeg donoren te kunnen vinden. Dat zegt Chari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
1: Ongeveer 85% van alle donaties met zaadcellen wordt gedaan in samenwerking met een buitenlandse bank. En binnenin de nieuwe wet staat die samenwerking op de helling, omdat de eindverantwoordelijkheid voor die buitenlandse bank...
0: Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
1: Ongeveer 85% van alle donaties met zaadcellen wordt gedaan in samenwerking met een buitenlandse bank. En binnenin de nieuwe wet staat die samenwerking op de helling...

0: naar L.A. gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit L.A.
1: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht...
0: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9:00 is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Bij de aanvallen van de Verenigde Staten op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen zijn ook gewond. De VS en Iran hebben elkaar voor de 2e nacht op rij aangevallen na aanvallen van Iran op een aantal schepen in de straat van Hormuz. Die voeren volgens Iran op een niet toegelaten route. En Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is een belangrijke bevoorradingsroute voor het door Rusland bezette schiereiland de Krim en andere bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne. Oekraïne blijft ook olieinfrastructuur in Rusland aanvallen en daardoor is er brandstoftekort. Rusland heeft daarom nu ook de uitvoer van diesel verboden, alvast tot eind deze maand. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Charlotte.
3: Energie Rebellie.
2: Goedemorgen, lieve vrienden. 131 kilometer file. Je vertraagt richting Antwerpen op de E17 tussen Kruisem en Deinze. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Daar mag je 50 minuten extra reistijd tellen. Als je daar in de file staat, maak alsjeblieft die reddingstrook. En op de E313 vanaf Randst komt er nog een kwartier bij in de richting van Antwerpen. Je staat ook 10 minuten in de file op de E17 richting Gent tussen Lokeren en Kalken. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen aan de werk in Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring is dat een kwartier tussen Strombeek en Anderlecht. File rijden ook nog richting Brussel. Op de E429 vanaf Halle tot de ring rond Brussel. Daar mag je 10 minuten bijtellen. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je dan weer een kwartier door werken in Hamme.
3: Radio 2. Radio 2 aan zee.
4: Daan Mazet.
2: Een zeer goede donderdagochtend. Dit is Blankenbergen Calling. Voor een nieuwe dag vol schelpjes, golven en zon. Geniet van ons mee. Via VRT1 kijk je gewoon gezellig mee en zal je zien dat het hier fantastisch mooi weer is. Maar we sturen het ook naar jou via de radio. Met Hansen bijvoorbeeld. Zeer welkom.

1997. Het waren drie broers die een wereldhit scoorden met deze Mbap. Ze stonden in heel veel landen op één. En mocht je je nu afvragen, welke landen waren dat dan? Ah, wel, ik heb het opgezocht. Nieuw-Zeeland, Ierland, Duitsland, Hongarije, Denemarken, Canada, Australië, Spanje, Zwitserland, Verenigde Staten, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En wat dan met België, hoor ik je denken? Ook, daar stonden ze ook op nummer 1. Vier weken stonden ze bovenaan in de hitlijsten. Ik denk met de inkomsten van dat nummer kunnen die mannen nog 600 jaar leven.

Ja, hopelijk mogen we dromen van een overwinning op Spanje. Hoe mooi zou dat zijn? Het zou een hele mooie stunt zijn van de Rode Duivels. En ook hier in Blankenbergen, waar we heel de zomer kamperen, zie je steeds meer zwart-geel-rood opduiken. Misschien ook bij jou in de buurt. Gisteravond was er hier avondmarkt in Blankenbergen. Een fenomeen aan de Vlaamse kust. En er werden opvallend veel truitjes van de Rode Duivels verkocht, zag ik op die avondmarkt. Nu, mocht je nog een plek zoeken om die toch wel legendarische wedstrijd te volgen in de ambiance van een groot scherm, kom dan gerust naar Blankenbergen, want dat wordt toch wel de beste en de leukste plek om die wedstrijd te volgen. Vakantiesfeer en voetbalsfeer gewoon samen op één plek. Hoe mooi is dat? En je kan die wedstrijd samen met heel wat Radio 2-luisteraars volgen. Met zicht op zee en een extra groot scherm bovenop onze studio, want we zijn met Team Radio 2 aan zee aan de slag gegaan. Gisteren een aantal berichtjes gekregen van luisteraars in de app van Radio 2. Die zeiden van, ja, maar zouden we geen scherm bij jullie kunnen plaatsen? Ah, wel ja, we gaan een scherm op het podium zetten hier aan de pier in Blankenbergen. Dat is toch wel een unieke locatie, hè? Als je naar links kijkt, zie je de zee. Als je voor je kijkt, zie je het voetbal. Het zonnetje schijnt hier echt mooi. Dus kom gerust langs, morgenavond. Breng een stoeltje mee, breng wat drankjes mee. En dan gaan we er samen een fantastisch mooie en vooral unieke avond van maken. Morgenavond hier in Blankenbergen. Maar kijk, intussen is het nog donderdag. Het is 16 minuten over 9. Dat is toch wel het ideale moment om in de wagen of op de trein te stappen. En ook naar hier te komen, naar Blankenbergen. Afhankelijk van waar je moet komen, ben je hier dan ergens rond de middag zo. Ruim op tijd voor onze optredens van Radio 2 aan zee. Vandaag DJ Licious samen met Milo. Een van de genomineerden voor Radio 2 Zomerhit. En vanavond komt ook Hollis op bezoek. Christophe Verholle, winnaar van The Voice van Vlaanderen. Gisteren was trouwens Sam Goris hier. Jongens, ambiance in de keten hoor. Pleintje stond vol. Veel mensen die aan het meezingen waren. Ondanks toch wel warme temperaturen. Check zeker de socials van Radio 2. De Facebook of Instagram pagina. Daar zie je hem zeker nog eens voorbij komen. Vandaag ook worden de optredens live uitgezonden op VRT Max. Dus mocht je er niet raken, kan je altijd gezellig meekijken. En Hilde vraagt nu al in de app van Radio 2. Goedemorgen Daan, is het fris aan het zeetje? Hilde, het is niet fris. Het is heerlijk aan zee. Het is nog heerlijk fris. Korte mouwen, korte broek. Het kan allemaal. Mocht je mij niet geloven. Kijk mee via televisie of VRT Max. Dan zie je het zelf. Radio 2 aan zee. Dan

Jan stuurt in de app van Radio 2 toch niet weer de hele dag over de Rode Duivel zijn? Nee, Jan, nee, Jan, nee, nee, nee. Maar we moeten nu wel achter de Rode Duivel staan natuurlijk. Kijk, geef het nog eens mee. Morgen kan je hier in Blankenbergen de Rode Duivels komen aanmoedigen, ook hier bij Radio 2 en Zee. Maar Jan, nu ga ik over iets anders beginnen praten. Want straks weer een nieuwe Iedereen Zomert op VRT1. Dat is ook een nieuwe zoektocht naar de stoel natuurlijk. Hè. De zomertraditie op onze televisie. Al sinds 4 juni 2007. Hey, ik heb het opgezocht. Hè. Sinds 2007 gaan we altijd al met z'n allen op zoek naar die geheime locatie van de stoel. Dat is in de geschiedenis trouwens van de stoel al 2 keer voorgekomen dat er niemand is komen opdagen. Dus dat die stoel daar stond en dat niemand is langsgekomen. Omdat de locatie te moeilijk was. Omdat het voorwerp wat je moest meebrengen te ingewikkeld was. Of omdat er niemand zin had om uit zijn zetel te komen. Dat zou ook kunnen. Maar goed, waar staat de stoel vanavond opgesteld? Wie zit er als eerste in de stoel met het juiste voorwerp en vindt zo een zomerse prijs? Ja, met het voorwerp wat je vanavond moet meebrengen kan ik jou niet helpen, maar met de locatie misschien wel. Want ik heb elke dag een tip voor jou die jou op weg helpt. En vandaag is de tip: misschien kwam Mark hier om raad vragen tijdens de coronapandemie. Dat is de tip. Misschien kwam Mark hier om raad vragen tijdens de coronapandemie. Ja, coronapandemie en Mark, dan denk ik aan Mark van Ranst, de viroloog. Maar waar zou die om raad zijn kunnen gaan vragen? Ik heb werkelijk geen idee. Misschien heb jij wel een idee. Doe er je voordeel mee en ga straks op pad op zoek naar de stoel. Alvast veel succes.

0: één van de genomineerden voor VRT Zomerrit deze zomer. Als je Bart Kuil aan de Zomerrit wil helpen, moet je stemmen. Dat doe je via VRT Max. Zo verliefd op jou.
1: Lokerse feesten. Dat is 10 dagen feest. Met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Soft Cell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
2: Ze zijn terug.
3: Ken je tekstje nog?
4: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Medi-market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Sleep Life.
11: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort.

0: per maand met een streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu zo'n goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
5: Elke dag telt voor 2.
6: We zijn met VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Inwoners van de Brusselse gemeente Molenbeek zijn vannacht opgeschrikt door een explosie. Mogelijk is er een molotovcocktail naar een huis gegooid. Verschillende ramen zijn stuk en ook de toegangsdeur van het huis is zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Een petitie tegen de komst van een nieuw asielcentrum in Ukkel heeft al meer dan 1000 handtekeningen verzameld. Een voormalig rusthuis in Ukkel zou volgende week worden omgevormd tot een opvangcentrum voor zo'n 200 asielzoekers, maar in de buurt is er veel protest. De ondertekenaars van de petitie vinden dat ze te weinig informatie krijgen en ze verwachten veel overlast. Ze vinden dat er in het rusthuis te veel asielzoekers zullen worden opgevangen. In Leuven is de shuttlebus die mensen van de grote parking aan de Vaart naar het centrum brengt 30% van zijn reizigers kwijt. Dat komt omdat gebruikers van de parking in het weekend niet langer 4 uur gratis kunnen parkeren. En dat is zonde, zegt zeker de biezer van oppositiepartij N-VA.
7: Als die mensen niet meer naar Leuven komen, dan zullen zij misschien naar elders gaan en dan verliezen wij dus gewoon klanten wat niet goed is voor Leuven. En als de ene stad zegt van kijk, hier kan je gratis parkeren, bent welkom, en de andere stad zegt hier moet je gaan betalen, ja, dan ben je in competitie met elkaar. En dan kiezen de mensen waar het goedkoopst is om te parkeren.
6: Volgens het stadsbestuur zat de parking op drukke momenten gewoon te vol. Nu er weer een langere periode van temperaturen boven de 30 graden aankomt, nemen steden en gemeenten opnieuw maatregelen om voor verkoeling te zorgen. Zo kan je vanaf vandaag in de kerk van Grimde terecht. Al zeker tot zaterdag is de kerk uitzonderlijk open van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Vrijwilligers zorgen er onder meer voor koele dranken en gezonde hapjes. Sonja Asselbergs is een van hen.
8: Ze kunnen daar dan gratis drank en versnaperingen krijgen. Dus we hebben koffie, water, frisdrank, gezonde versnaperingen. Een ijsje is er ook voor de kinderen of de volwassenen aanwezig. Ja, een chips, hè, want kinderen eten graag een keer een chips.
6: En je kent zeker het tv-programma De Stoel, waarbij een stoel ergens in Vlaanderen verstopt wordt. Wel, deze zomer kan je ook in Leuven en Herent zo'n stoel tegenkomen, maar dan met een QR-code waarmee je cinematickets of kookboeken van Jeroen Meus kan winnen. De actie gaat uit van Homestart. Dat is een organisatie die kansarme jonge gezinnen helpt met de opvoeding van hun kinderen. Want er is veel vraag naar, zegt Hanne Gijpels.
9: Ons doel is om jaarlijks 100 gezinnen te bereiken. Maar we weten dat de nood nog veel groter is dan dat. Er is zeker een wachtlijst. Ja, en we moeten eigenlijk ook heel dikwijls gezinnen weigeren.
6: Veel zon vandaag met na de middag wat stapelwolken bij zo'n 29 graden. Morgen ook tijdens het weekend volop zon en maximaal van 30 graden en meer. Blijf het nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel volgen in de app van VRT Nieuws.
10: Vertragen naar Antwerpen op de E17 tussen Kruisum en Deinze. Daar is een eerder ongeval gebeurd en je mag daar 25 minuten extra tellen. Op de E313 vanaf Ranst komt er een kwartier bij. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen verlies je 20 minuten in beide richtingen. Dat is aan de Werken in Mechelen-Noord. En je staat ook 20 minuten in de file op de N16 richting Sint-Niklaas tussen Heffen en Tisselt. Dat komt door Werken. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring 20 minuten tussen Strombeek en Antwerpen. Onderlegd door een defect voertuig. Viel rijden ook nog richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot aan de ring rond Brussel. Daar mag je 10 minuten vertraging rekenen. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je een kwartier. Dat komt door werken in Hamme.

Madonna en Borderline. Het is intussen 11:50. Ik deed ooit vakantiewerk in een apotheek tijdens de zomermaanden. Ik heb ook ooit in een brouwerij gewerkt als vakantiewerk, als jobstudent. Daar mocht ik biervaten spoelen. Uitkuisen van de biervaten voor hergebruik. En soms mocht ik ook opdienen in de brouwerij. Maar dat was geen groot succes. Laat gerust eens weten in de app van Radio 2 wat jij als vakantiewerk deed. Want daar gaan we het zo meteen over hebben. Mensen die hard werken om andere mensen te laten genieten van vakantie. Ook hier in Blankenbergen gebeurt dat om mensen, dagjes toeristen of vakantiegangers, een fijne tijd te geven. Alain doet dat bijvoorbeeld hier in Blankenbergen. We gaan hem zo meteen eens bellen. Na de Romeo's.

Voor de Romeo's hebben we altijd even. Ik zag jou ook maar even. Het is vakantie, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die in de zomerperiode net extra hard gaan werken. Om anderen dan weer te laten genieten van hun vakantie. Vakantiejobs, altijd leuk. Ik kijk daar met veel plezier op terug. Ik vroeg net van, ja, wat deed jij vroeger als vakantiewerk? Elena heeft bijvoorbeeld gestuurd in de app van Radio 2 dat ze vroeger vakantiewerk deed als postbode. Dat wist ik niet dat je dat als vakantiewerk kon doen. Zo leuk. Het was een leuke ervaring, schrijft ze er ook nog bij. Fietsje volgeladen en hup, de weg op. Ja, kan ik me voorstellen, zeker bij deze temperaturen misschien iets minder, maar als de zon schijnt is dat toch wel leuk. En Jamila stuurt ook in de app van Radio 2, ik heb op mijn 16e aardbeien geplukt als jobstudent. Ik denk dat veel mensen dat vroeger gedaan hebben. Laat gerust weten in de app van Radio 2 wat jij vroeger deed als jobstudent. Zometeen gaan we bellen met Alain. Alain heeft een go-kartbedrijf in Blankenbergen, dus die mensen hebben ook hoogdagen natuurlijk in de zomerperiode.

0: Ace of Base and All That She Wants. We hadden het over vakantiejobs. Mensen die in de zomer net iets harder werken om andere mensen te laten genieten van hun vakantie. Jo stuurt bijvoorbeeld in de app van Radio 2 dat ze vele vakantiejobs heeft gedaan. Postbode was het leukst. Tegen de middag was ik dan altijd weer thuis. Dat is waar, maar je moest dan wel vroeg opstaan natuurlijk. Maar als je een ochtendmens bent, fantastisch. Anouk laat weten dat ze vakantiewerk heeft gedaan in een speelgoedwinkel. Daar was het maar saai, want in de vakantiemaanden komt daar geen volk. En Ludo, die heeft 3 seizoenen gewerkt bij de kusttram. Dat is hier dus ja, aan de kust in Blankenbergen onder andere. Eerste jaar als kaartjesverkoper op de tram en daarna in het loket. Heel leuk, schrijft hij erbij. Veel contact met de toeristen. Dat lijkt me ook wel een fijne job. Christine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Aalst, waar heb jij ooit vakantiewerk gedaan?
1: Het was een bedrijf dat pizza's, onder andere pizza's en lasagnes maakte. En ik stond met een paar vriendinnen, jobstudenten, aan de lijn die de pizza's maakten. Dus die werden vers gemaakt en dan gaan die de oven in en dan worden die snel gediepvriesd. En als we de pizza's met de zeevruchten maakten, ik kan natuurlijk de naam van het bedrijf niet zeggen, dan legden we er soms een scampietje extra op. En als die gebakken waren, haalden we dat er snel af, aten we dat op. En dan, ja, was dat lekker, hè? Een leuk hapje. Een doortje.
0: Maar zo leuk, zo leuk. En moet ik mij dat dan voorstellen, dat dat een lange lijn is? En de eerste die legt de deeg, de tweede doet er wat tomatensaus bij, de derde wat kaas, enzovoort enzoverder. Ja. Ah, maar leuk!
1: En dat was allemaal geteld. Bijvoorbeeld bij de ananas was zoveel ananasjes, bij de scampi's was het exact 3 scampi's in het midden, bij het pizza olijf was het 1 olijfje in het midden. Maar ja, dan kan je soms eentje extra leggen op de rand en dan moet je haasten naar het einde van de band en eraf halen. Hè.
0: Ja, allee, tof, dat zijn de leuke dingen natuurlijk. Hè. En is dan ook elke dag een andere pizza? Bijvoorbeeld op maandag dan de zeevruchten, op dinsdag de Hawaii?
1: Uur, per 2 uur verandert dat al. Ah. Alle pizza's gaan er in 1 keer door per dag. Alle smaken worden op 1 dag klaargemaakt.
0: Oké, tof. Allee, fijn dat je daar leuke herinneringen aan hebt, Christine. Dankjewel om het door te sturen in de app van Radio 2. Jury uit Ieper hangt ook aan de lijn. Dag Jury.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat heb jij als vakantiewerk gedaan?
2: Ik ben onder andere ballenjongen geweest op de golf in Derby, waar ik golfballetjes van de practice moest oprijden, zeg maar. Dus dat was met een oude auto. En dan moest je met een bepaalde snelheid daar toertjes doen. En dan vlogen die balletjes in een mandje en dan moest je die in de machine doen. En dan konden de golfspelers opnieuw verder practice doen. Dus dat was wel speciaal.
0: Maar dat is toch ook een leuke vakantiejob? Beetje rondrijden, toch?
2: Ik heb zo leren rijden. Zo eerste versnelling, tweede versnelling. Dus dat was inderdaad wel een manier om te leren rijden met de wagen. Ja. En dan ook, ik ben ook nog monitor geweest in de Blauwe Distel in de Pannen. Dus jeugdvakanties in die tijd. Dus dat was ook wel heel plezant.
0: Fantastisch. Okay.
2: Ja, lang geleden ondertussen.
0: Ah ja, maar hoe deed je dat dan van Ieper naar Derby? Dan verbleef je daar toch in Derby, mag ik hopen?
2: Nee. Ja, mijn ouders hadden daar een chalet in Barfo en dat was eigenlijk aan de overzijde, dus dat was heel gemakkelijk.
0: Allee, goed, super. Jury, dankjewel voor jouw berichtjes, alle leuke berichten van de vakantiejobs, wat iedereen heeft uitgevoerd. Altijd leuk, ook dat hoort bij de zomer. Jongens, het is bijna 10 uur al. Beetje nieuws zometeen. Radio 2.

0: Elke dag telt voor twee. Shopping. De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van juli. Tijd genoeg om de mooiste koopjes op de kop te tikken. Mode, beauty, interieur of accessoires? Er zijn zeker nog zomerzaakjes te doen. Shopping. Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
1: Hey, hallo allemaal.
2: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment.
4: Wow!
3: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
4: Oh my god, zo mooi!
3: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
4: Dankjewel voor de tip! Want ik ben Like Me.
3: Nu overal verkrijgbaar. Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
5: Hey Sophie, alles goed?
6: Ja hoor.
5: Zeg ja, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
6: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
5: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
6: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen, summerdeals.
3: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
4: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Kidnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Ad in Veros.
10: Dus ja, te simpel hè. Pak Kidnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
12: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Collega Sharon kondigde vanmorgen aan wie er komt optreden bij de eerste zomerrit televisieshows. Heb je dat gemist? Wel, blijf even hangen. Ik praat je zo meteen bij na het nieuws.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
17: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje van morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar Los Angeles gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
18: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht.
17: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9:00 is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld tussen Frankrijk en Marokko om 10:00. In Limburg wordt binnenkort een volledig autonome, zelfrijdende auto getest op de snelweg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden heeft de toestemming gekregen om hun technologie te testen op de E3, 13 en 14. Het verschil met andere zelfrijdende wagens zoals Tesla is dat de bestuurder bij deze auto niet mee moet opletten, zegt ingenieur Louis Jacobs.
19: Deze rijdt eigenlijk op het stuk van de snelweg volledig autonoom. Je zou dus niet meer moeten opletten op wat de auto exact doet. En kan je gewoon naar links kijken, je kan naar rechts kijken, je kan eigenlijk iets doen en daarbij.
17: Dat de bestuurder bij deze auto niet mee moet opletten, zegt ingenieur Louis Jacobs.
19: Deze rijdt eigenlijk op het stuk van de snelweg volledig autonoom. Je zou dus niet meer moeten opletten op wat de auto exact doet. En

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: In treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Mashhad. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
5: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
4: En juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur was 20,74 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf hadden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit. Over de hele wereld was juni de op één na warmste junimaand ooit. En het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Goedemorgen, er staat op de kop 100 kilometer file op de Belgische wegen. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Strombeek en Anderlecht. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar alsjeblieft een reddingsstrook als je daar in de file terechtkomt. Ook nog file rijden richting Brussel op de E429 vanaf Halle tot op de ring rond Brussel. 10 minuten vertraging. Op de E19 richting Antwerpen verlies je 20 minuten tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. En op de Antwerpse ring naar Nederland staat bij Antwerpen-West een defect voertuig op de middenrijstrook. En op de N41 richting Sint-Niklaas verlies je dan weer een kwartier door de werken in Hamme.
8: Radio 2. Radio 2 aan zee.
6: Daan Mazet.
7: Kleine waarschuwing voor de mensen die het altijd een beetje warmer krijgen als ze Bruno Mars horen. Want we gaan hem spelen. En het is al zo warm, zeg.

Nathalie stuurt in de app van Radio 2 dat ze afgelopen donderdag naar de Johan Cruijff Arena is geweest, want daar treedt hij tegenwoordig op om het optreden van Bruno Mars mee te pikken. En het was machtig, laat ze weten. Even machtig. Eind deze maand kan je hier in Blankenbergen naar de opnames voor de televisieshow van Zomerhit komen kijken. De eerste contouren van dat grote podium worden hier ook langzaam zichtbaar. Naast onze deur is dat, aan de Belgian Pier in Blankenbergen. Elke televisieshow brengen 5 kandidaten hun VRT Zomerhit. Gaan zij hun nummer zingen en proberen ze natuurlijk door te stoten naar de grote finale. Zaterdag 29 augustus gaat die plaatsvinden. Helemaal live, ook hier in Blankenbergen. Maar eerst die voorrondes, zeg maar. De eerste televisieshow wordt opgenomen op dinsdag 28 juli. Als je erbij wil zijn, kruis het even aan in je agenda. Dan zullen Judith, K3, Meteor, Milk Inc. en Stan van Samang hun nummer brengen. Natuurlijk ook nog wat andere artiesten die langskomen. Onder andere Sandra Kim komt dan langs op die dinsdag 28 juli. Eén dag later, woensdag 29 juli, opname van show 2. Dan is het aan Aaron Blommaert, aan Dana Winner, aan DJ Licious en Milo, aan Gert Verhulst en James Cook en Linde de Douw, de volgende 5 kandidaten voor VRT Zomerhit. En dan komt ook Kamerad en Like Me optreden. Mocht je het allemaal wat gemist hebben, kijk even op de socials van Radio 2. Daar vind je het hele lijstje terug wie wanneer juist komt optreden. En als je nu denkt, die Kamerad, ja, wie is dat nu weer? Waar ken ik die van? Wel, je kent die van dit nummer.

0: Hoe dan ook van Maxime en Babette. Ook een van die genomineerden voor de VRT Zomerrit. Inge vraagt intussen in de app van Radio 2. Zeg, wanneer komt Sam Goris optreden? Oei, Inge, dat was gisteren. Dat was gisteren namiddag. Hij komt natuurlijk ook nog terug in de televisieopnames, want hij is ook genomineerd voor VRT Zomerrit. Check VRT Max, daar vind je het hele lijstje. Wij gaan het intussen hebben over de natuur hier aan de kust, want de kust, dat is een prachtig paradijs. Een dierenparadijs van je welste, maar ook heel veel natuur. En daar gaan we het ook af en toe over hebben, terwijl we hier kamperen tot eind augustus aan zee. Laat het ons vandaag eens hebben over zeevonk bijvoorbeeld. Dat is prachtig, dat is feeriek, dat is een spektakel s'nachts. Helder blauw licht in het zeewater. Ik heb het zelf nog nooit gezien. Maar bon, wat is het precies? We gaan erover praten met Luc David. Dag Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bavo.
0: Goedemorgen. Jij bent het is Daan, maar Bavo is ook goed. Bavo is mijn collega.
1: Oh, yeah.
0: Ja, okay. Maakt niet uit, maakt niet uit. Jij bent natuurgids en zeeanimator bij de kunstwerkgroep van Natuurpunt. Jij weet alles over zeevonk. First things first, leg eens uit wat dat precies is. Is dat een dier?
1: Zeevonk is eigenlijk een alg. En dat behoort tot de eencelligen. Zo'n microscopisch klein dingetje, zo'n eencellige alg van 0,5 tot 1 mm die in zoutwater leeft. En algen zijn belangrijk om de zuurstof te produceren.
0: Oké, als ik denk aan zeevonk, dan denk ik aan beelden dat het donker is, 's avonds. Je ziet dat dan in de golven. Kan je dat ook overdag opmerken?
1: Ja. Overdag, dat is het eerste dat je zou moeten kunnen opmerken, is overdag. Het is best te zien in de haven of aan het staketsel, wanneer de wind en de stroming zo wat inwaarts duwt. Het heeft overdag een zalmroze tot oranje kleurtje. En soms denken de mensen dat het daar een zo'n milieuvervuiling gaat. Maar uiteraard, dat is niet zo. Het is zeevonk die aanwezig is.
0: Ah, oké. Okay. Dus ook overdag kan je het opmerken. Kijk op een, of let op een zalmroze kleur in het water. En wat gebeurt er dan precies 's avonds? Waarom zie je dat blauwe licht dan verschijnen in het water?
1: Wel, tijdens de nacht reageert de alg op golven, de beweging van vissen, zeehonden of een voorbijvarend schip. Wat zorgt voor een magisch oplichtend blauw licht? Het is eigenlijk een chemische reactie. Wij noemen het een beetje bioluminescentie. Het is een beetje een raar woord, maar oké, het is een chemische reactie die het blauwe licht doet oplichten. Mm-hmm. En in het Latijns is dat een beetje een moeilijkere naam van zeevonk, Noctiluca scintillans. Wat ook betekent flitsend nachtlichtje. En dat vind ik natuurlijk veel leuker erin, om te weten.
0: Ja. Dat is een mooie naam, dat is een mooie naam. Zeg, ik heb het zelf nog nooit gezien. De mensen die het zien, hebben die gewoon heel veel geluk? Of ben ik gewoon te lui geweest om 's avonds op stap te gaan? Met andere woorden, zie je het veel voorkomen aan de Belgische kust?
1: Er is een periode dat we het zien. Dus ieder jaar komt het voor. En wanneer komt het voor? Meestal in het voorjaar. Dus ongeveer zo mei, juni, wanneer het water begint op te warmen en de algen tevoorschijn komen. En dan krijgen we uiteraard zeevonk te zien. Nu, in de warmere zomerdagen zou dat ook wel eens kunnen gebeuren. Dat we zeevonk, of dat zeevonk geactiveerd wordt aan de Belgische kust.
0: Ah ja, maar dat zijn dan dagen zoals vandaag. Het is toch behoorlijk warm?
1: Het is behoorlijk warm, maar uiteraard, het moet er zijn. Dus ik zeg altijd, als je, we krijgen ook veel vragen van mensen van hey Luc, wanneer kunnen we weer je zeevonk zien? Zeevonk kan je zien als je tijdens de dag de zalmroze kleur ervan gaat opmerken in de havens. Dan mag je al een keer nadenken van ik zou misschien wel een keer een wandelingsje doen in de nacht om zeevonk te detecteren. Ik kom daar niet altijd meer voor uit mijn bed. Waarom? En wel, er zijn een aantal zaken dat je moet indachtig zijn. Ik geef dat ook altijd mee aan de mensen. Het moet donker zijn en liefst geen luchtvervuiling. Mm-hmm. Dus ik wil daar mee zeggen, geen verlichtingen. Dus de dijken die verlicht worden. Dus zoek een donkere plaats. Duinen, zeeriepduinen die meegaan met het strand. Daar is het meestal redelijk donker. Dan moet het ook nog wat opkomend getij zijn. Met een lichte hoofdslag en geen wind. En uiteraard, ja, zoals ik het al gezegd heb, het moet aanwezig zijn. Ja, dus ja, je moet een beetje geluk hebben. En het is daarmee dat we het ook een beetje zeevonk een fenomeen noemen aan onze kust.
0: Oké, iedereen die op pad gaat de komende avonden of nachten, laat het ons vooral weten in de app van Radio 2 en stuur dan maar een mooie foto. En als je het niet tegenkomt, dan heb je toch weer een mooie avondwandeling gehad. Luc David, natuurgids en zeeanimator, dankjewel om ons meer te vertellen over die zeevonk. We weten weer wat meer. Dankjewel, hè.
1: Jo, graag gedaan. Bye bye.
2: Radio 2 aan zee. Dan

0: Harry Styles en As It Was. We hadden het net over zeevonk. Christian laat weten in de app van Radio 2. In Indonesië heb ik 's avonds eens tussen de zeevonk gezwommen. Dat was een hele ervaring. Kan ik me voorstellen. We belden net met Luc, natuurgids hier in, aan zee en Veerle stuurt. Ah, maar Luc, dat is een topgids. Ik herinner hem ons van onze zeeklassers. Die man die ademt de zee. Dat is ook mooi natuurlijk. Hè. Zometeen Roy Orbison op je radio met You Got It.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: Zeven aan je zeven zonder
1: dat vreemde man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio BNE.
5: Massa, zonneschone lounge set.
6: Mo, hij komt ook van de Weba.
5: In Gent of Deinze?
7: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weba.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
11: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

0: Roy Orbison en You Got It. Het leuke aan hier werken in Blankenbergen is natuurlijk zicht op zee. Het aangename weer. Mooi zonnetje op dit moment, blauwe hemel, aangename temperaturen. Maar ook dat er heel veel bezoek in de studio komt. Mensen die eens goeiedag komen zeggen. Zoals Emiel bijvoorbeeld. Emiel van Dun uit Hoogstraten. Goedemorgen, Emiel.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed.
0: Ja, want je bent hier met vakantie toch, hè, in Blankenbergen?
1: Ja.
0: Is dat een leuke vakantie geweest tot nu toe? Wat heb je al allemaal gedaan?
1: We zijn al veel naar de beachbar geweest.
0: Ja, en wat drink je daar dan in de beachbar?
1: Gewoon Fanta, Sprite, cola.
0: De frisdranken.
1: Ja.
0: Allee, goed. Zeg maar, jij bent hier al een aantal keer gepasseerd aan de studio. Komt elke dag eens goeiedag zeggen. En je hebt mij iets bijzonders verteld, want jij gaat jouw vakantie hier aan zee morgen even onderbreken. Want jij gaat morgen even weer naar huis.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik ga elke vrijdag om 2 uur tot 6 uur wafels verkopen in Hoogstraten.
0: En waar doe je dat dan in Hoogstraten? Is de markt?
1: In Hoogstraten, Vito.
0: En dat is de markt dan echt waar jij staat? Je bent een marktkramer?
1: Ja.
0: En van waar komen die wafels dan die jij verkoopt?
1: Ik en mijn momo bakken die.
0: Maar dat is toch geweldig? En dat doe je elke vrijdag?
1: Ja.
0: En dus morgen ga je even naar huis, naar Hoogstraten, om die wafels te gaan verkopen?
1: Ja.
0: En wie heeft dan nu die wafels gebakken die jij morgen gaat verkopen? Jouw momo?
1: Ja.
0: Dan help jij deze week niet mee?
1: Nee.
0: Ja, je hebt vakantie, hè? Zeg, en gaan ze goed, de wafels op de markt?
1: Ik vind het best wel, ja.
0: Ja, ja? Ja. Een democratische prijs? Niet te duur, niet te goedkoop? De juiste prijs moet je dan zeggen, Emiel.
1: €2,50 voor één zakje en daar zitten 2 wafels in.
0: Ah, oké. Okay.
1: En als je 2 zakjes koopt, dan is het €4.
0: Kijk, je bent al aan het verkopen, heel goed. Dus we vinden jou morgen daar op de markt in Hoogstraten. Voor iedereen die langskomt, Emiel zal er zijn.
1: Ja.
0: En dan kom je terug naar hier om jouw vakantie verder te zetten. Maar fantastisch. Hoe lang doe je dat al, dat je marktkramer bent?
1: Nog maar een week. Ik ben vorige week vrijdag begonnen.
0: Ah, allee, en de verkoop is vorige week al goed gegaan?
1: Ja.
0: Ja, je bent nu op de Nationale Radio geweest, Emiel. Morgen gaan ze met rijen aan je marktkraam staan, hè?
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze jou herkennen?
1: Door mijn t-shirt.
0: Jouw t-shirt?
1: Ja, daar staat een sticker op van mijn naam.
0: Ah, en wat is jouw naam Emiel of heb je ook een naam van...
1: Wamiel, Wafels Emiel.
0: Wamiel, maar fantastisch. Goed gevonden. Alice, ik dank je wel voor jouw bezoek. Mocht je nu wat wafeltjes willen meebrengen uit Hoogstraat de volgende week? Allee, dat is hier altijd welkom, hè, Emiel.
1: Ja.
0: Succes met de verkopen.
1: Ja.
0: Joho.

0: Christophe Verhollen, oftewel Hollis. Hij staat hier vanavond om 19:30 boven mij. Te gast bij Radio 2 aan Zee komt hier optreden. Dus je kon wel eens opwarmen met deze Here to Stay. Ik vermoed dat hij dit nummer vanavond ook wel zal zingen. En als je niet in Blankenberg raakt, geen probleem. Via VRT Max kan je gewoon helemaal live meekijken. Ook alle optredens kan je daar live volgen. Op de buitenring rond Brussel vertraag je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Naar Brussel is dat nog 10 minuten extra op de N429 bij Halle. Op de E19 naar Antwerpen komt er 20 minuten file bij tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland zijn bij Antwerpen-West 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. En op de E19 richting Breda is het voorbij Brecht uitkijken voor een dekzeil op de linkerrijstrook. Ola, dat is gevaarlijk. E19 richting Breda ligt er een dekzeil voorbij Brecht.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Zometeen gaat de zon nog een beetje harder schijnen, want de zomersingle van Lisa Lewis komt eraan. Eerst terug naar de 90s. Dit is Snap, Rhythm is a Dancer.

0: ik wil niet dat je gaat.
1: Jongens toch, ik ga op de eerste rij staan op 20 augustus hoor. Want dan komt ze langs...
2: Fruitjes!
1: Lisa Lewis met haar zomersingle Zon, Zee, Strand. Wat een topnummer is dat. 20 augustus komt hier langs bij Radio 2 aan Zee om 19:30 s'avonds. Met de ondergaande zon erbij. Oh, leuk. Nu al iets om naar uit te kijken. Zometeen tijd om weer een budget aan fruit weg te schenken. De tekst van een bekende zomerhit heeft alleen maar fruitwoorden gekregen. Als jij mij binnen de tijd de titel van het nummer kan geven, dan win je. En we spelen vandaag voor een toch wel prachtig bedrag van €300. Want gisteren en eergisteren werd het juiste antwoord niet binnen de tijd gegeven. En ja, we moeten streng zijn. Sorry, het gaat nu over €300. Dus, wil jij meespelen? Let dan op. Zometeen hoor je weer de fruitjes roepen. En zodra je dat hoort, stuur je fruit in de app van Radio 2. En dan misschien speel je straks wel met ons mee.
3: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment...

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Ze zijn terug.
3: En doet tekstje nog?
4: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
5: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
6: Oh nee, onze buren zijn er ook.
7: Maar vent, wat een chique mobiloom, ze.
5: Een chique wat?
8: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
5: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
6: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
8: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
6: Maar sa, zonneschone lounge set.
7: Mo, hij komt ook van de Weber.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weber.
9: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Prachtig nummer, hè? U2, With All, Without You. Dan toch liefst With You, als we mogen kiezen. Ga naar het Radio 2-kanaal op VRT Max en klik daar dan gelijk op het hartje. Dan volg je ons en dan volg je alles wat we hier doen in Blankenbergen, maar ook de rest van het jaar van Radio 2. Altijd handig, zo blijf je op de hoogte. Trouwens, superhandig, hè? Die app en website van VRT Max vind je uren kijk- en luisterplezier en kan je ook live meekijken met wat hier gebeurt in Blankenbergen en dus ook alles van Radio 2. Zeggen...
1: Fruitjes, superlekkere en gezonde.

0: top- en topzomersnummer, hè. Leopold 3 en Zomernacht. Fruitjes, het is zover. We gaan spelen. Dus, wat hebben we gedaan? We hebben enkele zomerhits verfruit. En dat wil zeggen dat we ieder woord in de tekst hebben vervangen door een stukje fruit. En als jij kan raden over welk nummer het gaat, we zijn telkens op zoek naar de titel van het nummer, dan krijg je 100 euro aan fruit van ons. Genoeg om de hele koelkast en die van de hele straat te vullen, want we spelen intussen voor 300 euro. En we spelen met Elena Droesbeke uit Gerardsbergen. Dag Elena, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Elena. 300 euro aan fruitbudget, wat zou je daarmee doen? Wat ga je vooral aankopen?
1: Wel, vooral fruitdrink, denk ik, want binnen een week is mijn zoontje 6 maand en dan mag hij fruitpap beginnen eten, dus ideaal.
0: Oh, wauw. Dan komt dat heel goed uit. Dan gaat hij veel fruitpap kunnen eten met 300 euro. Heb je de afgelopen dagen geluisterd? Heb je de opgaves gehoord, gisteren en eergisteren?
1: Ja, ik heb geluisterd. Ja, maar het is, ik denk altijd dat het makkelijker is als je thuis zit en niet alleen bent, dan dat aan u is, mag ik.
0: Ik denk dat je er vooral moet voor zorgen dat het heel stil is bij jou, zodat je je goed kan concentreren, rustig blijven. Ja. En dan komt het hopelijk wel vanzelf. Dus...
1: ja, we gaan ons best doen.
0: Elena, onthoud, we zoeken de titel van het nummer. En ik moet streng zijn, je krijgt na de opgave 5 seconden bedenktijd. En binnen die 5 seconden moet ik de juiste titel horen. En dan win jij die 300 euro. We spelen met het woord kiwi. Het zal dus kiwi, kiwi, kiwi of zo ergens iets zijn. Maar we gaan luisteren. We maken het stil. Elena, dit is jouw opgave.
2: Kiwi, kiwi, kiki, kiki, kiki, kiwi, kiki, kiwi, kiki, kiwi, kiki, kiki, kiwi.
0: Elena, 5 seconden vanaf nu.
1: Kesikeno.
0: Elena, dat is juist en je had nog seconden over. Proficiat, jawel! Kesikeno, weet je ook nog van wie? Dat telt niet meer mee voor het juiste antwoord. Maar weet je van wie het is, het nummer?
1: Nee, dat weet ik niet, sorry.
0: Jordi Bernal. Keno. Ja, heel leuk. Goed.
1: Ja, ja.
0: Proficiat, Elena. De fruitpap komt eraan. 300 euro aan fruitige zomerhits zijn voor jou. Veel plezier ermee.
1: Super, dankjewel. Dank u.
0: En dat wil zeggen dat we morgen opnieuw spelen, maar dan wel opnieuw voor 100 euro.
3: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Tele.

0: Ja jongens, morgen gaat het gebeuren. Dan speelt België tegen Spanje in dat WK. En je gaat die wedstrijd overal in Vlaanderen kunnen volgen. Maar de beste en de leukste plek is toch wel hier in Blankenbergen, denk ik. Vakantiesfeer en voetbalsfeer, het komt hier allemaal samen. En we gaan dat ook samen doen met heel wat luisteraars hier in Our House aan de Belgian Pier. Er wordt op dit moment een groot scherm geïnstalleerd. Dus kom gerust langs hier aan de Belgian Pier. Kan je hier morgen de wedstrijd volgen om 9 uur.
1: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: info@telenet.be.
1: Go Yellow! Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
3: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
2: Van mijn familie.
4: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
5: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Heb jij het B-box-spel al gespeeld op VRT Max? Misschien wel eens doen, want mogelijk ligt er morgen een zomerse prijs op jou te wachten in een B-box bij jou in de buurt. Ik leg je zo meteen nog eens uit wat je moet doen. Eerst het nieuws.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge is een grote stap dichter bij de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Club had die vergunning al 2 jaar geleden gekregen, maar de buurtbewoners gingen daartegen in beroep. Ze vreesden dat de nieuw stadion onder meer verkeersoverlast zou geven. Dat beroep is nu dus verworpen. Ze kunnen nu alleen nog in cassatie gaan. Maar voor Club kan het nu snel gaan. Ze laten weten dat ze nog dit jaar willen beginnen met bouwen en dat ze in het seizoen 2028-29 in het nieuwe voetbalstadion willen spelen. Het dossier over een nieuw stadion voor Club sleept al 20 jaar aan. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwde de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika en krijgt daarvoor hulp van het Federaal Voedselagentschap. Onder meer voor voeding zijn er strenge regels en dat is nodig, zeggen Lisbeth van de Voorde van het Voedselagentschap en Christian van der Waren van de douane.
11: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
12: Vandaar informeren. Wat mag ik exporteren? Wat mag ik importeren?

0: echt olie op het vuur gooien.
1: Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. En vanaf zaterdag krijgen we opnieuw hogere maximaal tot zelfs 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Energie-rebellie. Dankjewel Charlotte. Op de E19 naar Antwerpen komt er een kwartier file bij tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpsring 10 minuten erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. En op andere plaatsen alleen wat lichtere vertragingen.
3: Radio 2.
4: Radio 2 aan zee.
3: Daan Mazet.
2: Ja, als je naar zee komt, dan kan je hier de groetjes komen doen. Mag je gerust eens goeiedag komen zeggen. Je kan naar huis zwaaien op onze zwaaistip. En voor wie dat wil, maken we ook heel graag een foto. En ik merk dat Backstage Bavo die hier vandaag is. Ja, jongens. Die heeft ook al een tiental foto's moeten afleveren, hoor. Dus fans van Backstage Bavo, hij staat hier voor je klaar.

0: Prince en I'd Love to Be in Love. Een van de genomineerden voor Zomerhit dit jaar. En zij zal erbij zijn in de eerste televisieopname die doorgaat op dinsdag 28 juli hier in Blankenbergen. En die show wordt dan uitgezonden een week later, de zaterdag nadien. De hele line-up voor die televisieshows vind je intussen terug op VRT Max, want dat is vanochtend bekendgemaakt. Zeg, en als je dan toch bezig bent en je wil die opnames van op de eerste rij meevolgen als een echte zomer VIP op Zomerhit, kan je daar ook je tickets voor reserveren om zomer VIP te worden. Ook dat kan via VRT Max. Als je daar dan toch bent op VRT Max, speel dan ook even ons B-box-spel mee, want zo krijg je meteen tips en een QR-code om de B-box bij jou in de buurt misschien wel te openen. Postbode Nancy uit Thuis heeft namelijk 5 prijzen verstopt in 5 B-boxen verspreid over ons land. Dat is niet makkelijk, want er zijn veel B-boxen in ons land. Bij mij alleen in de buurt staan er al 4, weet ik, los uit mijn hoofd. Dus er zijn veel mogelijkheden zat. Meespelen doe je via VRT Max en dan krijg je een tip over de locatie van die 5 B-boxen waar de 5 prijzen in zitten. Nu, ze openen alleen morgen voormiddag tussen 9 en 12, dus je hoeft er nu nog niet naartoe te trekken. Maar speel het spel via VRT Max. En dan heb je je QR-code en je tip al beet. Zeg, facteur Nancy, wat voor prijzen zijn het deze week die in de B-box zitten?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf met vrienden of romantisch onder hun tweekes, tickets voor Cirque du Soleil, de Gouden Kaas, de Mia's of cinematickets.
0: Dat is al eens de moeite om mee te spelen. VRT Max, daar moet je zijn. Veel succes!

0: The Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Lieve vrienden, triest nieuws op deze donderdag voormiddag uit de muziekwereld, want we vernemen net dat de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Bekend van haar grote hit Total Eclipse of the Heart. 75 jaar is ze geworden, had al langer gezondheidsproblemen en er staat te lezen in een korte mededeling op haar website dat de familie en het team van Bonnie diep bedroefd zijn om te moeten aankondigen dat Bonnie gisteravond onverwacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld. Zullen we het zo meteen nog eens heel stil maken en met heel veel plezier en respect haar grote hit Total Eclipse of the Heart nog eens draaien? Ah wel ja.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veyre en de Zandloper met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat uw carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van der Veyre en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Mannekes, pompie, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja, ja, en het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee, nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten?
10: Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà.
12: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
14: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
15: Elke dag, telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Ja, net bekend geraakt. Ze is helaas overleden gisteravond, onverwacht. 75 jaar maar geworden. Bonnie Tyler. Met een van haar grootste hits natuurlijk, Total Eclipse of the Heart. Philippe stuurt ook in de app van Radio 2. Hier word je toch even stil van. Hè? Wat een kippenvel moment, wat een prachtig nummer. Ja, grote ster, grote stem, prachtig nummer. Helaas, triest. Maar kijk, met een diepe buiging hebben we haar grote nummer nog eens gespeeld. En nu een diepe buiging voor de mevrouw van het weer. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we luisteren aandachtig naar jou en naar Bram en naar Jacot deze week natuurlijk. Met die hittegolf. Wat gaat het worden vandaag? Vertel het ons.
1: De temperaturen die zijn nog altijd in stijgende lijn. Gisteren hebben we in Ukkel ruim 26 graden gehaald. Vandaag gaat het waarschijnlijk richting 29 graden. Ondertussen zijn die temperaturen aan zee en in het centrum van het land ongeveer hetzelfde. Rond zo'n 22 graden of iets meer. Maar vanmiddag aan de kust blijft het dan toch allemaal wat koeler met 25 graden. En daar waait ook een matige wind uit noord tot noordoost. In het binnenland waait het zwak tot matig. En wil je het nog een tikkeltje warmer, dan kun je naar het uiterste zuiden van het land, Belgisch Lotharingen. Want daar halen we waarschijnlijk al een tropische 30 of 31 graden. Mm-hmm. En dan voor vanavond en vannacht. Vandaag veel zon, dus wat hogere sluierwolken. Misschien een paar stapelwolkjes, meer niet. Die stapelwolkjes die verdwijnen vanavond. Vannacht hier en daar wat hoge wolkenvelden, meer niet. En dan zacht, temperaturen tussen 13 en 19 graden. Dus het koelt wel af. De temperaturen zakken onder 20 graden. Dus dat maakt het nog wel draaglijk om te slapen.
0: Ja.
1: En dan morgen overdag doen we er nog een paar graden bij. Kust, dat blijft 25 graden. En met een matige en soms zelfs een vrij krachtige wind van over zee. Dus dat doet het allemaal wat koeler aanvoelen. In het binnenland daarentegen is er een zwak tot matige wind uit het noordoosten. Met 30 of 31 graden. In het uiterste zuiden mogelijk tot 33 graden. En dan voor het weekend blijven we in dat zonnige weer zitten. Dus veel zon, af en toe wat hoge sluierwolken, meer niet. En tropisch warm. Temperaturen 31 of 32 graden. Zondag misschien zelfs 33 graden. Dus als we die 30 graden morgen, zaterdag en zondag halen, dan gaan we officieel kunnen spreken van een hittegolf. En die gaat wel nog even blijven duren. Want ook begin volgende week houden we dus die maxima tot 30 graden en zelfs iets meer. Dinsdag, woensdag en donderdag misschien s'avonds een warmteonweer. Dat is dan nog vooral voor het zuiden van het land.
0: Oké, goed, prima. We gaan het ermee doen. Kom verkoeling zoeken aan de kust, dat is het enige dat ik kan zeggen. Je bent hier heel welkom. Ook jij, Sabine. Hele fijne dag. Tot later.
1: Dag.
0: Da-da. Torso. Ergonomie.

0: Barbara Dex en Back to You. We zijn weer helemaal bij wat het weer betreft voor de komende dagen, dankzij Sabine. We gaan ook elke dag eens bellen naar het buitenland, naar een vakantiebestemming van een Vlaming. Eens horen hoe daar het weerbericht is. En straks bellen we met Michael in Amerika. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier file tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpsring ook 10 minuten erbij richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat een kwartier vertraging tussen Linkeroever en Deurne. En op andere plaatsen in Vlaanderen alleen wat lichte vertraging. Wel nog één melding op de E411 naar Namen. Is er door een brandend voertuig een half uur file bij Jean Blou.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Miley Cyrus en Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. Waar ga jij morgenavond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels volgen? Ergens op een groot scherm of gewoon thuis? Laat het even weten in de app van Radio 2. Ik heb zo meteen misschien nog een suggestie voor een groot scherm. En een heel tof groot scherm, hoor.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Nou, wat leuk zeg, jullie zijn ook in de Ardennen.
3: Oh nee, onze buren zijn er ook.
4: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
2: Een chique wat?
5: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
2: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
5: Ja, charmant. Maar bezie ik dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of deze?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weber.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
3: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
1: Ze zijn terug.
4: En doet tekstje nog?
5: Natuurlijk kijk ik met tekstje nog.
1: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
4: Ik hoop dat je beter kent dan ik.
1: Nieuwe zomerse muziek. Oh, ja. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Soul Sister and Promises. Ik vroeg net, waar ga je de wedstrijd morgenavond volgen? Sandra laat weten, toevallig hebben we morgen een feestje met 8 vrienden om de zomer te vieren. Dus ja, dat komt eigenlijk nog mooi uit. We gaan zorgen voor een projectie op een groot scherm en dan gaan we het zo volgen. Hilde laat weten dat ze samen met haar man gaat kijken. En Paula laat weten dat de Belgen mogen winnen. Ik hoop het ergens op een terras te mogen volgen. Wel, als je morgenavond de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje wil volgen, kom gewoon naar Blankenbergen. Terrassen zat hier. Goed weer. Aangenaam briesje. Want ook hier kan je de wedstrijd volgen op groot scherm in Blankenbergen. Zelfs hier bij ons. Bij Radio 2 aan Zee. Want we hebben een scherm geïnstalleerd op het podium. Hier in Blankenbergen aan de Belgian Pier. Dus kom morgenavond langs. Breng een stoeltje mee, drankje mee. En de rest komt vanzelf. Hopelijk komen de doelpunten ook vanzelf met een overwinning erbij. De Belgen spelen in Los Angeles, in Amerika dus. En er zijn veel Belgen ook in Amerika om daar te gaan supporteren. Zoals Michael bijvoorbeeld. Goeienacht voor jou, Michael.
1: Goeienacht.
0: Ben jij nog wakker of ben je wakker geworden om met ons nu te praten? Want het is rond 2 uur 's nachts, denk ik, bij jullie.
1: Ja, het is hier nu 3:15.
0: Oké, dankjewel dat je je slaap even laat voor ons. Jij bent daar met jouw supportersclub om het WK te volgen. Ja, dat is tot nu toe een fijn parcours geweest, denk ik dan, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben al enkele emotionele matchen beleefd, dat klopt.
0: Oké, en hoe gaat dat dan? Waar volgen jullie die wedstrijden?
1: In het stadion, hè, uiteraard. We hebben tickets gekocht voor alle wedstrijden. En elke keer als we ons plaatsen, dan kunnen we alles boeken voor de volgende wedstrijd.
0: Ah, super. En met hoeveel volk zijn jullie daar dan?
1: We zijn begonnen met 80. De helft is daarvan naar huis gegaan na de derde wedstrijd, naar de poules. En nu zijn we nog met 28.
0: Oké. En hoe is de sfeer in de groep? Het wordt alsmaar beter, neem ik aan.
1: We hebben weinig om over te klagen op dit moment, denk ik. Dus blijf beetje spanning voor de wedstrijd van morgen. Maar dat is gezonde spanning deze keer. Hè.
0: Dat denk ik ook. Durf je al een pronostiekje geven wat het gaat worden morgen, Michael?
1: Oh, ik vrees dat het voor onze laatste wedstrijd gaat zijn.
0: Ja?
1: Dus ik moet een beetje realistisch blijven ook. Maar alles, ze mogen mij verrassen en alles meer mag. Hè. En als we winnen, dan spelen we tot het einde mee. Hè. Dan spelen we nog 2 wedstrijden.
0: Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Zeg, hoe doden jullie de tijd tussen de wedstrijden? Wat doe je daar dan allemaal?
1: Wij doen verschillende excursies. We zijn onder andere in die maand naar de Grand Canyon geweest. We zijn nu in Los Angeles, dus we zijn gisteren naar Venice Beach geweest. Vandaag gaan we naar Universal Studios.
0: Ah, tof.
1: Dus er zijn genoeg leuke dingen om te doen hier.
0: Ja, er staan een aantal heel leuke attracties, herinner ik mij. En de Grand Canyon, indrukwekkend om dat eens met je eigen ogen te zien, hè, Michael?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Top. Zeg, we vragen ook elke dag aan Belgen die in het buitenland zijn naar het weer. Altijd leuk om te weten wat voor weer het daar is. Ik neem aan, Los Angeles, dat het daar zonnig en warm is, zoals hier in Blankenbergen?
1: We zijn gisteren pas toegekomen. Gisteren was het 25 graden. En dat is ook wat we voor morgen vooropstellen. Dus dat is eigenlijk ideaal weer, hè.
0: Ah, voilà. Dat is soortgelijk van wat het hier is. En eigenlijk, Blankenbergen is een beetje het Los Angeles van Vlaanderen. Hè. Dat klopt. Hè. Dat is een beetje hetzelfde.
1: Ja, jullie zitten aan de pier en wij zitten ook aan Santa Monica Pier. Hè.
0: Voilà, weinig verschil. Michael, ik ga jou laten slapen dat je uitgerust bent voor de wedstrijd van morgen voor ons. Veel plezier daar nog en doe al die Belgen de groeten. Hè.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Dag, Michael.

van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Mark Floor samen met Snelle en Parkje, Biertje, Vrienden. Dat zal een combinatie zijn die deze dagen veel voorkomt met die warme temperaturen. Lieve vrienden, na 1 uur komen zomerrit genomineerde DJ Licious en Milo hier naar Blankenbergen. Ze geven ook een optreden 3:30 hier bij Radio 2 aan Zee. Kan je natuurlijk volgen via VRT Max. En nu is het bijna 12:00. Tijd voor botmakjes of misschien wel een barbecue, wie weet. Zometeen veel plezier met de collega's uit jouw regio na het nieuws van 12:00. En graag tot morgen. We'll be right back.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
5: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee, nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà.
9: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
11: Amai, schoon.
10: Ja, ja.
11: En dat past binnen jullie budget?
10: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
11: Slim.
10: Prachtige keuken, hè?
11: Ja.
12: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
13: Ego Keukens.
12: Nu solde tot 30% korting.
14: Ja, mensen. Even boren. Voor een glimlach op je smoel.
15: Jawel, even bollen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
17: En van Blankenbergen gaan we even terug naar onze regio voor nieuws en verhalen uit de buurt. En toffe muziek heb ik ook bij, onder andere van Diana Ross. Dat is

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert extra op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan dus nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merlevede, wat betekent dat nu concreet?
1: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. De club had in 2007 al de eerste plannen voor een nieuw stadion. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protesten en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite. Dat is vlak naast het huidige Jan Breydelstadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast en nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus wettig.
0: Kunnen die buurtbewoners nu niets meer doen?
1: Toch wel, ze kunnen nog in cassatie gaan. Sommigen geven al aan trouwens dat ze dat gaan doen, maar dat is niet opschortend. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
2: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
1: Club Brugge hoopt in het seizoen 2028-29 in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
0: Dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 messteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Gianni Paling ging meekijken.
3: Hallo, meneer Doe, Kinshasa. Zwekelijke show zal ik daar heen?
4: No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
3: Jesus Christ, wat is dat, jong? Een verse vis.
5: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
4: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
6: What kind of meat is it?
7: Cow.
4: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant. Zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
8: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag.
4: Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig, want producten zomaar binnenbrengen is riskant, zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
8: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten.

geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze ook in Portugal verbleef. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Het is warm en zonnig tot en met maandag, met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. En Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Daarmee begon het nieuws. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. En het dossier sleepte al zeker 20 jaar aan. Meer op vrtnieuws.be.
1: En het is even oppassen. Op de E411 van Brussel naar Namen is er een brandend voertuig gespot. Er staat een half uur file bij Jean Blou.
2: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Jana Smeets.
1: De spanning begint te stijgen voor morgenavond. De wedstrijd van de Rode Duivels op het WK voetbal. Maar heel wat Brusselaars zitten vanavond al op het puntje van hun stoel. Dat is voor zo.

0: en Upside Down. En dat is de vraag, hè. Wordt Brussel straks weer op zijn kop gezet na de wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk op het WK voetbal? We hebben het er zo meteen over na Liene de Douw, genomineerd voor VRT Zomerhit met haar Plankgas.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Het is haar eerste solo-single en meteen al genomineerd voor VRT Zomerhit. Dat moet je kunnen. Line de Douw. En mijn lief was gisteravond een beetje uit zijn doen. Eigenlijk gisteren de hele dag, want er was voor een keer eens geen voetbal op tv. Er werd geen enkele WK-match gespeeld. En hij had zo'n beetje afkikverschijnselen. Maar gelukkig voor hem en voor alle andere voetballiefhebbers, vanavond is het weer zover. Dan speelt Marokko tegen Frankrijk. Iets waar veel Brusselaars met Marokkaanse roots naar uitkijken. En wat jammer genoeg ja, in het verleden gepaard is gegaan met mensen die de boel op stelten zetten in onze hoofdstad. Hè. Rania Jabour van Brusselse jongerenorganisatie Swole.
1: Goedemiddag.
0: Hey. Jullie zenden de wedstrijd vanavond uit op groot scherm in het gemeenschapscentrum De Plateau in Koekelberg. Komen daar veel jongeren op af?
1: Ja, heel veel. Dus we hebben in minder dan 24 uur of een beetje meer dan 24 uur al 400 ingeschreven.
0: Amai.
1: Dus heel veel.
0: Het is met inschrijvingen en al. Ja, het is dan al vol ja, daar zeker.
1: Ja, het is al vol en we krijgen ook berichten voor mensen die willen komen, maar helaas hebben we geen plaats meer voor vandaag. Maar morgen hebben we ook nog een match, dus morgen gaan ze nog hun kans kunnen nemen en misschien komen kijken.
0: Ja, morgen is het inderdaad België-Spanje. Ja. Rania, afgelopen zaterdag was de eerste wedstrijd die jullie op groot scherm uitzonden, geloof ik, hè? Marokko tegen Canada. Is dat goed verlopen?
1: Heel goed. Het was heel tof. Met heel veel energie, heel veel enthousiasme. Dus het is heel goed verlopen.
0: Ja. Is dat dan ook een beetje jullie bedoeling om jongeren zo van de straat te houden?
1: Voor ons is het niet echt jongeren van de straat te houden. Het is gewoon een plek geven waar de jongeren samen kunnen kijken met een goede sfeer, maar ook met een goede kader. We hebben heel veel vrijwilligers die daar zijn gewoon om een kader te geven, om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, dat iedereen weet wat hij moet doen en om ook gewoon een leuke moment te hebben met elkaar.
0: In het verleden leidde het verlies of de overwinning van Marokko geregeld tot relletjes in Brussel. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat ik geen exacte antwoord heb hierop. Maar ik denk dat het misschien komt omdat ze geen plekken hebben waar ze veilig kunnen ja, gewoon samen kunnen zijn, kunnen feesten. En dat ze ook soms aangevallen worden door externen. Of dat het zo, dat ze niet het plaats krijgen en de kans krijgen om op een leuke manier en allemaal samen, maar ook op een veilige manier samen te feesten. En dat proberen we ook aan te bieden met zo evenementen te organiseren. Gewoon een plaats waar iedereen kan samenkomen, maar wel met een heel goede kader en met een leuke sfeer.
0: Dat heeft succes, duidelijk. Hè? Dus het is volzet ja. voor vanavond daar in De Plateau. Rania, jij bent zelf van Marokkaanse roots? Of jij hebt Marokkaanse roots?
1: Ja, van Marokkaanse en Libanese roots.
0: Oké, voor wie supporter jij dan? Want je woont in Brussel.
1: Ja, ik woon vandaag natuurlijk voor Marokko. Morgen natuurlijk voor België. En als we allebei in de finale doen, dan weet ik het niet meer. Dan ben ik voor de winnaar.
0: Dat is diplomatisch geantwoord. Het klinkt alleszins heel tof vanavond dus in het gemeenschapscentrum De Plateau in Koekelberg. Kijken heel wat jongeren samen met de jongerenorganisatie Swole naar de wedstrijd van Marokko tegen Canada. En inderdaad, Rania, dat de goeie mogen winnen. Hè?
1: Ja, exact. Daar hebben we zin in. Dag, fijne dag verder. Elke dag telt voor twee.
0: Hey, hey. VRT Radio 2. En wat zeg ik nu? Marokko tegen Canada, Marokko tegen Frankrijk natuurlijk. Straks vanavond is het zover. Benieuwd wat dat gaat geven. Dit is ondertussen alvast Justin Bieber met Baby.

0: Je raadt hier nog zo'n hoog stemmetje, hè? Justin Bieber. Wat een verschil met die van Freddie Mercury in Crazy Little Thing Called Love. Komt er zo aan.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
9: Medi Market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Queen, die een beetje de tour van Elvis Presley opgaat. Crazy Little Thing Called Love. De hele zomer lang kan je ook nog altijd naar de podcast Mens Erger Je Niet luisteren. De podcast van Xavier Taverne en Shema Saisai. Deze week is Margot Bogaert de centrale gast in Mens Erger Je Niet. Margot van de regio die je deze zomer ook op VRT1 kan zien en iedereen zomert, maar die gelukkig ook wat vakantie kan nemen. Alleen betekent vakantie voor Margot stress. Want Margot heeft een panische angst voor spinnen en andere insecten die ze in de zomer tegen het lijf loopt of tegenkomt. Ze vindt die allemaal niet zo tof, die beesten. Zeker die bijenbeet op haar hoofd, die is ze nog lang niet vergeten.
1: Ik ben laatst door een bij gestoken op mijn hoofd. Die was terechtgekomen in mijn haar en die heeft dan prik. Dat was een ik was ijzig kalm. Dat was echt, ik ben heel rustig gebleven. Ik was op reportage bij een imker. Die man heeft dan, die had gestoken. Die man heeft dan die bij uit mijn hoofd gevist, letterlijk. Mijn collega Ella was onder de indruk van hoe rustig ik bleef. Maar man, dat deed pijn. Ik heb 3 dagen later voelde ik dat nog. Heel mijn hoofd was, dat deed echt pijn.
0: Ja, dat doet ook echt pijn, hè, zo'n bijensteek of wespensteek. Want ik geloof dat bijen niet steken trouwens. Hè. Hoe het dan ook zit, de ergernissen van Margot Bogaert, die kom je te weten deze week in de Mens Erger Je Niet. Er zijn nog zowel een aantal dingen en het is gewoon een super toffe babbel om te luisteren met Margot van de regio, Xavier Taverne en Shema Saisai. Nu te vinden op VRT Max.

In oktober wordt ze nog opgenomen in de Radio 2 Eregalerij. En nu is ze ook genomineerd voor VRT Zomerhit. Dit was Dana Winner en de stilte van de stad. Vergeet ook niet te stemmen voor Zomerhit. Hè. Kan je nog altijd doen via VRT Max.

0: Half 1, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotte Terijn. Een man van 31 uit Aarschot is veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en stak haar 63-jarige moeder 50 keer met een mes. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Na zijn celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro aan elk slachtoffer betalen. In Landen heeft het vanmorgen gebrand in een rijwoning in de Raadshovenstraat. Dat is in de Sint-Hubertuswijk, net achter het station. Ook een aanpalende woning liep schade op aan het dak. De bewoonster was op het moment van de brand thuis, zegt burgemeester Didier Reinaerts.
1: De mevrouw is een moeder van 3 kinderen, was op dat ogenblik alleen in de woning en is toch wel in shock op dit ogenblik. Is ook niet gewond, is uit de woning kunnen verwijderd worden. Wij zijn voor haar aan het zoeken naar een noodwoning voor haar en de kinderen voor de tijd dat het nodig is.
0: De brandweer is nog altijd aan het nablussen. In Zaventem zijn enkele tijdelijke huizen geplaatst, speciaal voor mensen die uit een sociale woning moeten omdat die gerenoveerd wordt of onbewoonbaar is verklaard. Ze kunnen in de tijdelijke woningen blijven tot de renovatie klaar is of hun huis weer bewoonbaar is. De verplaatsbare huizen staan in de Acaciawijk in de Sint-Stevens-Woluwe. Op die manier kunnen mensen tijdens de werken in een vertrouwde omgeving blijven wonen. In Leuven is de shuttlebus die mensen van de grote parking aan de vaart naar het centrum brengt 30% van zijn reizigers kwijt. Dat komt omdat gebruikers van de parking in het weekend niet langer 4 uur gratis kunnen parkeren. En dat is zonde, zegt Zeger de Biezer van oppositiepartij N-VA.
2: Als die mensen niet meer naar Leuven komen, dan zullen zij misschien naar elders gaan en dan verliezen wij dus gewoon klanten, wat niet goed is voor Leuven. En als de ene stad zegt van kijk, hier kan je gratis parkeren, bent welkom, en de andere stad zegt hier moet je gaan betalen, ja, dan ben je in competitie met elkaar en dan kiezen de mensen waar het goedkoopst is om te parkeren.
0: Volgens het stadsbestuur zat de parking op drukke momenten gewoon te vol. Terwijl in heel wat steden en gemeenten grote schermen komen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Spanje, kiest Zuid-Leeuw er bewust voor om geen groot scherm te plaatsen. Dat uit respect voor de verenigingen en handelaars, zegt burgemeester Gidumst.
3: Niet omdat we niet van voetbal houden en onze Rode Duivels niet willen steunen, maar wij doen dat eigenlijk om de mensen te steunen die al de volledige serie wedstrijden hebben uitgezonden. Dat zijn cafés, verenigingen, de ontmoetingszalen worden ingericht, alles wordt mooi versierd. En ja, die mensen hebben het al niet gemakkelijk. En wij vinden het niet nodig dan om een groot scherm te plaatsen.
0: En nu er weer een langere periode van temperaturen boven de 30 graden aankomt, nemen steden en gemeenten opnieuw maatregelen om voor verkoeling te zorgen. Zo kan je vanaf vandaag in de kerk van Grimde terecht. Al zeker tot zaterdag is de kerk elke dag open, van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Vrijwilligers zorgen er onder meer voor koele drankjes en gezonde hapjes. Sonja Asselbergs is een van hen.
4: Ze kunnen daar dan gratis drank en versnaperingen krijgen. Dus we hebben koffie, water, frisdrank, gezonde versnaperingen. Een ijsje is er ook voor de kinderen of de volwassenen aanwezig. Ja, een chips, hè, want kinderen eten graag een keer een chips.
0: Ja, een beetje zout kan inderdaad misschien wel lekker smaken bij deze warme temperaturen. Want het blijft zonnig en warm, maxima rond de 28 graden in het Pajottenland en 29 graden in het Hageland. En meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
5: Inderdaad, en nu een zakje zoute chips eten, Lieselot?
0: Ja,
5: om ons zoutpeil op niveau te houden.
0: En een verfrissend drankje.
5: Inderdaad. Goed, laat het smaken.
6: Radio 2. Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Weet wat er leeft in jouw

0: Ja, dat zullen we doen. Hè. Die traantjes gaan we bewaren voor de uitschakeling van België op het WK. Of de overwinning, de bekroning tot wereldkampioen. Daar kijken we naar uit. Dit was The Weeknd.
1: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Dorso.
7: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
6: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
7: Dat wil ik ook.
6: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
8: Dorso, ergonomisch slapen.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
12: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
11: Meer info op telenet.be.
10: Go Yellow!
13: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
14: Volkswagen.
15: Ze zijn terug.
16: En de tekstje nog.
17: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
15: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
16: Kom, pak het beter kit dan ik.
15: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
18: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.

0: En what is love? En ik heb ondertussen een bijzondere jonge man uit de Pajottengem aan de lijn. Een jongen van 11 die komende zondag iets ongelooflijk zot gaat doen. Vic van Neerom, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Wat ga jij doen zondag?
1: Ik ga de man van toe oprijden met mijn eenwieler.
0: Wat blieft, een eenwieler? Wat een idee.
1: Ja, ik kwam eigenlijk qua iets doen als hobby. En dan kwam dat van mijn mama.
0: Oké, dan ben je begonnen met het rijden op een eenwieler. En wanneer heb je dan beslist van ik ga de Mont Ventoux oprijden?
1: Dat kwam eigenlijk van het idee van mijn meester. Die had nog een goede vriend en die doet het goede doel, Muko. En die had dan ook een gek idee om als goede doel, alleen zoals een actie, de man van toe op te rijden.
0: Ah ja, om geld in te zamelen voor Muko, voor die ziekte. Ja. Amai, dat is heel straf. Ik neem dan wel aan dat je heel goed kan rijden op een eenwieler. Doe je dat al lang?
1: Nu doe ik het zo een jaartje. Maar ja. Er zijn ook mensen die het beter kunnen of het iets slechter. En ja, als je boven geraakt, kun je het ook al heel goed, vind ik.
0: Zeg dat wel. Ja, inderdaad, Fik, je doet het niet alleen. Je bent pas 11 jaar. Je gaat daar niet alleen crossen op die eenwieler op de Mont Ventoux. Je papa Bart gaat ook mee, hè?
2: Hallo, dag Jana.
0: Dag Bart. Ga jij ook met een eenwieler fietsen?
2: Nee, dat gaat anders niet goed komen.
0: Zeg maar, hoe trots ben jij op je zoon?
2: Super trots.
0: Dat is toch fantastisch, hè? Dat hij zoiets gaat doen op 11-jarige leeftijd. Op dit moment woeden er wel bosbranden in Frankrijk. Onder andere in Valence. Op 2 uurtjes rijden van de Mont Ventoux brandt het. Maak je je daar zorgen om?
2: Nee, ik denk het niet, ja. Het is toch nog 2 uur rijden, dus dat is nog van de Mont Ventoux nog een hele afstand. Hè.
0: Ja, jullie moeten nog vertrekken, hè? Jullie vertrekken morgenochtend. Maar je bent er gerust in.
2: Ja, het is te hopen dat we veilig de top bereiken. Ik ga hem begeleiden op een elektrische fiets wel.
0: Een beetje vals spelen, hè?
2: Ja, maar ik heb zo geen voorbereiding gehad als Fik, dus.
0: Wel, hopen dat jullie allebei veilig en wel boven geraken op de Mont Ventoux dus. Bart en Fik met een eenwieler de Mont Ventoux oprijden. Dat gebeurt niet alle dagen. Heel, heel veel succes en dat jullie veel centjes mogen inzamelen, hè?
2: Ja, oké, dank u wel.
3: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Jana Smeet.
5: VRT Radio 2.
0: Je vindt alles over die zotte actie van Vic en zijn papa op samenbewegen voor adem.be. Dit is Bazaar.

0: Wat mij betreft mag deze plaat gewoon opnieuw beginnen. Zo goed vind ik hem. Begin opnieuw van Bazaar. Maar het is tijd voor onze weerman Erik. Dag Erik.
1: Dag Jana, goedemiddag.
0: Met weer veel zonnige voorspellingen, denk ik.
1: Ja, helemaal. We zitten trouwens met een omega-blokkade.
0: Wat lief.
1: Een omega-blokkade. Dat is niet iets wat pijn doet, Jana. Dat is een weersverschijnsel. Je kent de letter omega. Hè, zo.
0: Ja.
1: Het hooi meidje, ja. Zo. Hè, ja. Wel, in het midden van die omega-letter, het hoopje, het bergje, zeg maar, dat is een hoge drukgebied. En alle lage drukgebieden met regen en zo, die trekken daar rond en die tekenden dan zo die letter omega om ons heen. Vandaar een omega-blokkade. Dus al het slechte weer maakt een grote bocht om ons heen en wij zitten volop in de zon. Met weinig of geen wolken, wat hoge wolken, hoge sluierwolken misschien deze namiddag in Vlaams-Brabant, maar voor de rest is het de zon die het mooie weer maakt. En temperaturen die naar 28, in het Hageland zelfs 29 graden gaan. Met wel nog een beetje wind. Zo. Het is een zwak tot matige, maar toch een beetje voelbare noord-noordoostenwind die waait. En zo in de schaduw is het best te toeven, moet ik zeggen. Hè, met een beetje wind erbij.
0: Ja, wel, ik krijg hier een berichtje van een luisteraar, Nick Wouters. En die zegt van, ik vind het maar fris ten opzichte van die 40 graden van 2 weken geleden. Dat is eigenlijk waar, hè? Het valt goed mee allemaal, als we dat vergelijken.
1: Ja, en zeker als je onder een boom gaat zitten. Ik heb een bomen in de tuin. Onder een boom koelt het nog een beetje extra af, hè, omdat de bladeren, hè, ik heb het al eens uitgelegd, om water te verdampen, extra warmte uit de lucht halen. Dus lekker toeven in de schaduw van de bomen. Vanavond en vannacht licht bewolkt tot helder. Die hoge wolken die verdwijnen. Minima rond 17, 18 graden. Gaan wat omhoog. Morgen vrijdag gaan we naar 30, 31 graden in Vlaams-Brabant met opnieuw veel zon. De nacht naar zaterdag koelt het dan af naar 18, 19 graden. Dus dat is al aan de warme kant. En de dagen daarna nogal makkelijk voor de weerberichten. Lichtmakers zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Maximum temperatuur in Vlaams-Brabant al die dagen 32 graden. Minimum temperatuur al die dagen 20, 21 graden.
0: Okay.
1: En volop zon. En tot en met zeg maar woensdag is er niks aan de hand. Vanaf donderdag misschien een onweer. Maar fijn, dat is nog ver. Dat moeten we dan nog maar eens bekijken. Maar dus ja, het blijft onverbiddelijk zomer.
0: Ja, inderdaad. Ben benieuwd of luisteraar Nick het tegen dan ook nog fris gaat vinden.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd.
0: Ja, wel, Erik. We spreken elkaar morgen opnieuw. Tot dan.
1: Dag.

0: is bijna 1 uur. Dit was nog Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Heel veel plezier zometeen met Radio 2 Zomerhit Backstage. Met straks een optreden van DJ Licious en Milo Ortoy. Zo heel plezant. En als je niet naar daar kan gaan, naar Blankenbergen, kan je het allemaal volgen in de app of op VRT Max. Tot morgen! Radio 2.
1: Hey Sophie, alles goed?
2: Ja hoor.
1: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
2: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
1: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
2: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkenbeek. Nu niet te missen Summer Deals.
1: Shopping. De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van juli. Tijd genoeg om de mooiste koopjes op de kop te tikken. Mode, beauty, interieur of accessoires? Er zijn zeker nog zomerzaakjes te doen. Shopping. Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Je vindt ons deze zomer aan zee. Met veel zonnige muziek en...

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merleveide, wat betekent dit nu concreet?
1: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. Het huidige Jan Breydelstadion is sterk verouderd. De club had in 2007 al de eerste plannen. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protesten en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiacite, vlak naast het huidige stadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast. En nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus definitief.
0: Ja, en kunnen die buurtbewoners dan helemaal niets meer doen?
1: Ze kunnen nog naar de Raad van State stappen, maar die kan enkel oordelen over de procedures. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan staan.
2: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
1: Club Brugge hoopt over goed 2 jaar in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
0: Oké, dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetpets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 missteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Johnny Palink ging meekijken.
3: Hallo, meneer Doe. Kinshasa. Zeker lekker zoals ik daarheen?
4: No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
3: Jesus Christ, wat is dat, jong? C'est verse vis.
5: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
4: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
6: What kind of meat is it?
7: Cow.
4: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant. Zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
8: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
4: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
9: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: In de Ronde van Frankrijk trekken de renners straks voor het eerst het hooggebergte in. Een minuut of 20 geleden zijn ze begonnen aan de 6e etappe. Christophe van de Goor, wanneer zijn ze toe aan die eerste hoogtemeters?
10: Wel, hier is pas echt over een 100-tal kilometer, hè, met de
0: kop. Zijn ze begonnen aan de 6e etappe. Christophe van de Goor, wanneer zijn ze toe aan die eerste hoogtemeters?
10: Wel, hier is pas...

werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Weer. Het is warm en zonnig en tot en met maandag krijgen we dit. Vandaag en morgen temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Dat zat vooraan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. Het dossier sleepte al 20 jaar aan. Meer is te lezen op 14nieuws.be.
1: Zo is het bijna 6:06 geworden. Goedemiddag. Op de Antwerpse ring is het meer dan 1 uur file rijden richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout na een ongeval. En richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een voetganger is de tunnel gesloten. Naar Antwerpen 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de A12 vanaf het viaduct van Wilrijk en 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. De binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Grimbergen en Zaventem. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging. En op de E411 naar Namen is door een defect voertuig 20 minuten file bij Jean Blou.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
3: Kim de Brie.
1: We doen mee met de solde vanmiddag. 2 voor de prijs van 1 met DJ-licious en Milo in de studio. Ze vormen een duo deze zomer, dus uiteraard zijn ze dan ook samen genomineerd. Maar wat als ze winnen? Wie mag dan met de trofee naar huis?

Meja, all about the money. Niks te money, het kost niks. Het is allemaal gratis hier. Radio 2 Ballenbad gaat zo meteen weer open. De optredens, foto's, handtekeningen. Je kan zelfs een ijsje winnen. En morgenavond speelt België tegen Spanje. De beste, de allertofste plek om die match te volgen is hier bij ons in Blankenbergen. Met zicht op zee en een extra groot scherm bovenop onze studio. Dus meer dan welkom op elk moment deze zomer. Het is echt de moeite. De VRT Zomer heet aan de pier in Blankenbergen. En voor deze

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT
4: Zomerhit. Deze radiospot is voor u.
5: Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
6: Pas opgestaan.
5: ...al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in je bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life.
3: Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel.
7: Sleep Life.
3: Sleep Life.
7: Sleep Life.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Vaya con Dios, just a friend of mine. Het is genieten in Blankenbergen. En voor deze moeten we hier al 13 zomers terugspoelen. Zo lang al. Toen gingen Ozak, Henry en Amaryllis Uiterlinde met de trofee naar huis. I'm Your Sacrifice was toen de zomerhit.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Wel, mogen we gulzig zijn, want we hebben ondertussen 10.000 hartjes gekregen bij Radio 2 op VRT Max. We zouden graag voor de 15.000 gaan. 20.000, 30.000. Des te meer hartjes, des te beter, want... Ja, voor jou ook, hè. Een hartje geven, dat is ons volgen. Volg je Radio 2 op VRT Max en dan weet je alles als eerste. Dan mis je niks meer, dat is een echte win-win. Dus als het even kan, ga naar VRT Max, naar Radio 2 en druk daar eens op ons hartje.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Trouwens, gisteren, het was weer ongelooflijk bij Radio 2 Live aan Zee. Gisteravond sowieso met Pieter en Zion, Oscar en Sam van Like Me. Vooral dat laatste nummer. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Perfecte setting hier. Ongelooflijk. Echt zalige avondshow. En Sam Goris, die heeft gistermiddag alles uit de kast gehaald. Plots stond ik zelfs mee op het podium met Laat het gras maar groeien. Maar vooral, Sam was weer zo blij en zo dankbaar om hier bij ons te zijn.
2: Vooral weer al gelukkig om jullie allemaal nog eens weer te zien. Niet alleen hier bij Radio 2, maar ook als de opnames dan doorgaan. De mensen van voor en achter de schermen. Hele fantastische medewerkers hier. Ik heb me al goed geamuseerd.
0: Ja. Dat gevoel, hè, dat wil je ook overbrengen naar zijn publiek. En dat is dan de Goris-garantie.
2: Mijn liefste Kim, dat is heel, heel simpel. Dat is feesten. En zelf plezier maken. Uw eigen amuseren. Iedereen had wel eens een slechte dag, maar je moet positief door het leven gaan. Dus feesten en ambiance en ons amuseren.
0: Sam Goris, dat is deze zomer Ientwiedra rak. Maar over de outfit, ja, was er toch wel een beetje twijfel?
2: Ik vroeg je straks nog aan mijn vrouwke. Ik zeg, wat is het met dat warm weer? Want ik had dan van uw
0: zwembroek?
2: Collega... Ik had van uw collega van de voormiddag gehoord. In dan. Antwerpen was het wel bewolkt. Hè? Ja. En dat ging opentrekken in de loop van de namiddag. Hè, dat de bewolking kwam over Nederland, over Antwerpen. Hier aan het zeiken was het vol een bak blauwe lucht. Warme temperatuur. Dus ik vroeg aan mijn vrouwke, wat is het? Wat zou ik doen? Zou ik mijn laren zwembroek aandoen of mijn laren tanga? En ze zei, doe maar gewoon een jeansbroek aan.

0: en Havana. Het zijn vooral de Havaianas die hier over de dijk slefferen. De tenen bloot. En niet alleen de tenen, heb ik zo de indruk. Ondertussen 13:01 op de Antwerpse ring. 3 kwartier file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Gent 20:30 tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 15:15 tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen ook 30 minuten vertraging op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Spendo Ballet en True. De stemming voor VRT Zomerhit gaat hard. VRT Max draait op volle toeren wat dat betreft. Ik heb al heel even gespiekt en er gaat een enthousiaste stemmer kleur bekennen recht uit Sint-Catharina Lombeek. Na Lilian Saint-Pierre op haar zacht.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
4: 7 zonder
1: vreemde man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio BNE.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
6: Voilà, hè, als nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat past binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Mm, slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
8: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
9: Ego Keukens.
8: Nu solden tot 30% korting.
10: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
11: Mini Europa, Mini Europa, dat is reuze.
12: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Radio 2.

0: Bert Hermans uit Aalst stuurt hier net door. Oh, Lilian Sapierre, onze allergrootste favoriet. En dat terwijl ik aan het poetsen ben. Dank u wel.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Heel graag gedaan, Bert. Lilian Sapierre, altijd goed in je radio. Eden de Proost uit Sint-Catharina-Lombeek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe moeilijk was de keuze? Oei, het is uw wees die al tegen mij begint te praten daar. Ben je onderweg, Eden?
2: Ja, ik ben onderweg.
0: Richting Blankenbergen?
2: Nee, richting de minigolf in Brenadeu.
0: Nou, oh, oké. Okay. Een andere hobby. Goed. Misschien kan je de wees wel even afzetten of aan de kant zetten, want anders wordt het moeilijk praten. Maar de keuze op VRT Max die je gemaakt hebt tussen onze 20 genomineerden, hoe moeilijk was dat?
2: Het ging eigenlijk nog vrij makkelijk.
0: Wikken en wegen, maar, of meteen rek, om het met de woorden van Sam Goris te zeggen?
2: Eigenlijk direct rek.
0: Vertel, de top 3, hoe ziet die eruit?
2: Op 3 heb ik Aaron Blomaert.
0: Ja, samen met Zoe Levi, Tranen van Goud.
2: Ja, daar heb ik. Ik heb daar eigenlijk snel voor gekozen. Want ik luister veel naar Aaron Blomaert en liedjes.
0: Top. Op 2, wie heb je daar gezet?
2: Daar heb ik de Romeo's.
0: Die zijn er deze zomer inderdaad ook bij. Fijne groep, leuke stemmen, alle drie samen. Ook jouw favoriet?
3: Leuke stemmen, alle drie samen.
2: Ja, want de Romeo's, daar luister ik eigenlijk nog iets leuker naar dan naar Aaron Blomaert.
0: Ah ja, daarom heb je ze ook op 2 gezet natuurlijk, ja, Eden. En dan jouw nummer 1, jouw absolute topfavoriet. Wie voor jou de zomerhit dit jaar mag winnen, dat is...
2: Sam Goris met de Rak.
0: Voilà, topfavoriet. Gisteren gekeken, want hij was hier, hè, in Blankenbergen.
2: Ja, ik heb eigenlijk niet kunnen kijken. Ik ben een beetje in slaap gevallen.
0: Allee, Eden, wie valt er nu in slaap tijdens een optreden van Sam Goris? Maar sowieso, je hebt hem op 1 gezet. Die stem is officieel binnen. En of Sam effectief de winnaar wordt, dat weten we natuurlijk op 29 augustus. Sowieso, ja. Deze artiesten die zijn al geweldig dankbaar voor jouw stem. En Eden, je kan elke zondag opnieuw stemmen op dezelfde of een andere keuze maken. Dat beslis je helemaal zelf. Sowieso, VRT Max, daar gebeurt het allemaal. Hele fijne donderdag. En zie dat je wint straks. Dank bij de minigolf. Hè. Dag, Eden.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Maandag 3 augustus, dan staat ze hier, deze Laura Tesoro, live bij Radio 2 aan Zee, om 3:30 op het podium. Heel droevig nieuws uit de muziekwereld vandaag gekregen, want de Britse zangeres Bonnie Tyler, die is overleden. Bonnie Tyler is 75 geworden, had al langer gezondheidsproblemen, heeft zelfs een tijdje in coma gelegen, maar ze is er weer uitgekomen. Maar helaas, dus gisteravond toch onverwachts overleden in Portugal. Ik heb Bonnie Tyler nog kunnen en mogen interviewen, was tijdens de coronaperiode. Toen deden we van die huiskamerconcerten en dat was de max om met haar te kunnen babbelen toen. Echt een hele, hele, hele fijne madame. Ja, en wat een lied blijft het nog altijd, hè. It's a Heartache van Bonnie Tyler. Jammer genoeg niet meer bij ons.

0: Is het nu eb of is het nu vloed? Op dit moment geen idee.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Sowieso wel maandagavond nog een heel bijzonder moment gehad met deze Matthias Mesmans. Want je moet weten, de artiesten die kunnen hier bij ons backstage parkeren. Maar dat is nogal krap. Er is niet superveel plaats. En Niels de Stadsbader die was hier ook, want die moest nog zijn bij de vrienden van Ketnet voor Hallo Kroket. Maar die moest nadien natuurlijk vertrekken en Matthias die stond voor Niels geparkeerd. Dus terwijl Matthias aan het soundchecken was, kwam hij naar beneden met zijn oortjes in, zijn microfoon nog vast en zo heeft hij dan zijn auto verzet. Als soundcheckend eigenlijk. Ik vond dat wel cool. Dat is dat een man toch wel twee dingen tegelijk kan. Sandra uit Blankenbergen, daar verschieten we van, hè?
2: Ja,
0: ja. Je hebt een cadeautje meegebracht, Sandra.
2: Ja.
0: In zilverpapier ingepakt.
2: Ja.
0: Voor wie is dat?
2: Voor Kim Jebri.
0: Wat zit daarin?
2: Verrassing.
0: Verrassing, verrassing. Ah, ik vind het spannend. Ik vind het zo leuk. Je hoeft het niet te doen, maar cadeautjes zijn altijd fijn. Stemmen voor onze artiesten is nog net iets fijner, want ze snakken naar een stem. Wat is jouw top 3, Sandra? Op wie heb jij gestemd?
2: Milk Inc.
0: Op nummer 3. Op nummer 2.
2: Meteor.
0: De nooduitgang van Meteor heeft er een stem bij gekregen. En beste Sandra uit Blankenbergen, wie is jouw absolute nummer 1? Wie is jouw favoriet?
2: Niels de Stadsbader.
0: Dat is eigenlijk al altijd zo geweest, hè, Sandra. Jij bent hier een vaste klant. Ik weet dat ondertussen. Dat is een grote, grote Niels van. Dus voilà, elke zondag opnieuw kan je stemmen. Doe dat ook, want dat is belangrijk. VRT Max, dat is de plek waar je jouw stem uitbrengt.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solden bij Weba.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Ritchie. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Straks niet alleen DJ Licious en Milo hier bij ons in Blankenbergen. We kijken ook al even vooruit naar de eerste opnamedagen van de eerste tv-shows van VRT Zomerhit na 2 uur.
14: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
15: 2 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Na 20 jaar is er nu duidelijkheid over de vergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. 20 buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen die vergunning, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. De vergunning is dus wettig en dan kan het stadion er komen naast het huidige Jan Breidelstadion. Eindelijk zegt de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw.
16: Op het Belgische niveau zijn wij een topploeg, maar Club Brugge kan verder groeien, ook op Europees niveau. Het betekent dat waar zij nu gelimiteerd zijn aan het aantal toeschouwers, dat zowel voor de eigen supporters als voor de bezoekende ploegen, dat er veel meer supporters kunnen gebracht worden. Het is ook een nieuw stadion, dat betekent veel meer comfort, ook naar bedrijven. Dus ook economisch is dat eigenlijk wel van groot belang voor onze regio.
15: Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. In de Ronde van Frankrijk is de 6e etappe aan de gang, de eerste echte bergrit. Straks moeten de renners in de Pyreneeën over de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De finish ligt op nog bijna 40 kilometer van de top van de Tourmalet en is ook licht oplopend. Momenteel rijden Victor Kampenaerts en Mats Pedersen samen voorop. Ze hebben nog een tiental seconden voorsprong op het peloton. Remco Evenepoel zit in een achtervolgende groep na een verkeerd getimede plaspauze. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in coma, waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: 8:08, zijn nog altijd live aan zee in Blankenbergen en onderweg. Op de Antwerpse ring is het 35 minuten file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2, 20 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen, 10 minuten vertraging op de E17 vanaf Kruibeke. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. In Bermo.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Olivier Dean, Man I Need.
1: Wat een nummer.
0: Echt, hè. Bangelijke schijf, maar doe dat maar. Maal twee.
2: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Twee mannen heb ik nodig vandaag. DJ-licious en Milo. Jonathan, jij bent er al. Wim, DJ-licious. Wat is er gebeurd?
1: Geen idee. Wim is, heeft een klein beetje vertraging opgelopen. Maar het is ver ook, hè, Blankenbergen. Dus ik denk dat hij misschien onderschat dat of in de file. Maar geen probleem, Wim. Doe rustig aan. Rij voorzichtig.
0: Je hebt hem niet gedumpt.
1: Ik neem het van je over.
0: Je hebt hem niet gedumpt.
1: Ja, maar vergeet je beats niet.
0: Volgens mij, Jonathan, mis jij al de Zwitserse punctualiteit van Linda Ellis van vorig jaar bij deze.
1: Dat is grappig. Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik ben ook vaak te laat. Dus geen enkel probleem. Ik heb mijn gitaar al bij. Ik kan al beginnen soundchecken.
0: Ah, kijk, voilà.
1: Dus als de sterren juist staan, dan op het juiste moment wandelt DJ-licious ook op het podium.
0: Wim, dadelijk. Want vorig jaar was het effectief met deze fijne vrouw. Dat was een fijne combinatie wel, hè?
1: Heel tof, ja. Ik heb Linda nog een paar weken geleden gezien. We speelden op hetzelfde festival in Zwitserland. En het gaat goed met haar. Ze is volop bezig aan nieuwe muziek. En leuke herinnering aan vorige zomer.
0: En nu samenwerken met een Belg, dat heeft al het voordeel dat je niet hoeft te vertalen.
1: Klopt, klopt.
0: Het vertaalprobleem is opgelost. Ook voor Wim, ook voor DJ-licious, want die deed het vorig jaar met Alexa. Een beetje en français, hè? Met Alexe. Ah oui, een beetje toch wel. Het was Nederlands.
1: Magic with you, dat is Engels, hè, Kim?
0: Ja, maar de Alexe, dat was
1: en
0: français.
1: Ja.
0: Hè? Dus, het vertaalprobleem is van de baan, maar er is nog een andere mogelijkheid nu en die kaarten we zo even aan.

0: Bart Herman en Ogen van Lood.
1: Radio 2 zomerhit Backstage.
0: Digilicious en Milo samen genomineerd met Forever Young. Milo is al in Blankenberge. Digilicious is nog onderweg. Groot voordeel, Jonathan, je kan eindelijk zeggen wat je ervan vindt.
2: Eindelijk.
0: Hoe dat marcheert, die samenwerking met Tine Wim, met Tine Digilicious. Want het zijn twee werelden, hè? Daar moeten we eerlijk in zijn. Het is een aparte combinatie.
2: Ja, dat klopt. En toen Wim Digilicious mij de eerste aanzet op het nummer stuurde, dan was mijn vraag ook, dan heb ik hem opgebeld, en was mijn vraag ook van, kunnen we er ook wat elementen van mijn muzikaal universum insteken? Ik wou gewoon zeker weten dat hij daarvoor open stond, en dat was eigenlijk geen enkel probleem, dat was zelfs de bedoeling. Dus ik heb dan nog gitaren toegevoegd. Ik heb nog wat mee aan de tekst zitten werken, aan de song. En dat is het leuk. Ik ben heel blij met het resultaat. Het is inderdaad iets dat ik zelf zonder een DJ wellicht niet zo zou doen. Maar het feit dat we eigenlijk onze werelden kunnen samenbrengen. Ik denk ook dat er wat dingen in zitten die misschien Wim nog nooit gedaan had in een song. Maar naar mijn inzien zijn de leukste samenwerken echt waarbij je de twee werelden hoort. En ik denk dat dat wel gelukt is met deze song.
0: Ja, wel cool ook, hè? Het Milo-universum is uitgebreid.
2: Zeker, zeker. Ik heb ongeveer 10 jaar geleden met Howling at the Moon heb ik voor het eerst iets meer met elektronische dansmuziek. Ik heb toen met de DJ Felix Jane die song voor een deel in elkaar gestoken. Dat was zo de eerste keer dat ik eens probeerde om wat elektronische dansmuziek in een song te verwerken. Maar het is niet iets dat ik vaak doe, bijvoorbeeld. En het was heel leuk. En zoals je ook zei, het was voor mij heel belangrijk dat dit echt nog eens een Belgische samenwerking was. Want ja, dat was lang geleden. En ik vind het heel leuk dat onze paden elkaar gekruist hebben.
0: Ja. Heb je ondertussen die uitnodiging gekregen om samen op Tomorrowland te staan?
2: Nee, die heb ik nog niet gekregen, Kim. Maar ik weet ook niet goed, je moet weten, zo, dat is live zingen bijvoorbeeld, dat is niet iets dat veel gebeurt op een festival als Tomorrowland.
0: Het is meer boenke.
2: Dat podium ziet er gigantisch uit, maar van de mensen die al geweest zijn, die vertellen mij waar effectief je staat. Dat is een minuscuul podium. Ik denk dat zelfs dat dit podium hierboven groter is.
0: Uiteraard is dat groter dan het podium van Tomorrowland. Wie twijfelt daar nu aan? Sowieso, jullie zijn samen genomineerd. Dat is een feit.
2: Klopt.
0: Stel dat jullie de winst binnenhalen, Milo en Digilicious. Hoe gaan jullie dat met de trofee doen? Is daar al over gepraat?
2: Daar is niet over gepraat. Zoals jij waarschijnlijk al weet, voor mij is het Westlid element niet zo belangrijk van Zomerhit. Heel fijn dat we erbij zijn en dat we het nummer kunnen brengen en dat mensen hun waardering uitspreken voor het nummer. Maar mocht het in het onwaarschijnlijke geval dat de song het zou winnen, dan mag Wim hem absoluut mee naar huis. Het is zijn song en dan ben ik enkel blij voor hem bij. En ik heb tenslotte in 2007, dat was mijn doorbraak met You Don't Know. Toen hebben jullie mij... Toen waren er nog meerdere categorieën. Wat is daar trouwens mee gebeurd,
0: Wat
2: Kim?
0: Is toen? Ja, toen is
2: toen
0: het
2: kon je ook winnen bijvoorbeeld voor beste nieuwe artiest. Ik denk, of doorbraak, dacht ik.
0: Doorbraak, beste Nederlandstalige song, beste Belgische productie. Toen kon het allemaal. Toen hadden we geld,
2: Jonathan. Deze warme oproep om die categorieën terug te brengen. Lieve mensen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

0: En bij deze Isabella is het echt met aangepaste outfits en al. Ze heeft een speciale smeek maar niet om mij jeans. Heel cool. Groot gebroken hart erop. Bij DJ-licious en Milo is dat niet meteen het geval. Past niet meteen in het universum, denk ik. Straks, Wim is op komst, DJ-licious. Hopelijk arriveert hij dadelijk hier bij ons in Blankenbergen.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip.

0: vind ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
3: Krevel.
4: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat past binnen jullie budget?
5: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Ah, slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Ego Keukens.
7: Nu solde tot 30% korting.
9: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
10: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ze zijn terug.
14: Ken je tekstje nog?
15: Natuurlijk ken ik mijn tekstje nog.
16: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
17: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
18: Nieuwe zomerse muziek.
19: Oh, yeah.
18: En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
20: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6

Crowded House, Don't Dream It's Over. Bonnie Tyler is niet meer. Net nu bedachten dat ze er terug wat bovenop was. Na haar coma is ze dan toch overleden. Bonnie Tyler is 75 geworden en we herdenken vandaag extra wat voor een ferme madame het altijd geweest is. Wat een goede zangeres en welke toffe nummers ze allemaal gemaakt heeft. Zoals deze, Last in France.

0: Bonnie Tyler, Lost in Friends. Goed nieuws ondertussen voor de number one fan van DJ-licious hier in de studio. Want DJ-licious Wim is gearriveerd in Blankenbergen. En Milo die is ondertussen al flink aan het soundchecken. Je hoort hem dadelijk samen op de radio. Om 3:30 staan ze live op het podium van Radio 2 aan Zee. En ondertussen kan je natuurlijk voor hen stemmen via VRT Max. Of voor een andere favoriet. Je hebt er 20, waartussen je kan kiezen. Politie meldt een ongeval op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen in Ekeren. 2 rijstroken zijn versperd. Het is 20 minuten file rijden vanaf Hoevenen. Nog naar Antwerpen 10 minuten vertraging op de E313 vanaf Bommelgem. Op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

0: is effectief de dool van de Malibodo. Donderdag 30 juli hoor en zie je Gert en James live bij Radio 2 aan zee. Dadelijk nog meer sterren tellen met One Republic.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
2: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
6: Yellow! Hey, hallo allemaal!
7: Gipnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via gipnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
8: Eerst naar het Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend,
9: altijd voordelig. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Elke dag telt voor twee.

0: One Republic en Counting Stars. Het is vooral sterren op de grond tellen hier. Of zo nog net iets hoger op het dak van ons radiostudio. Al die zingende BV's die hier komen in Blankenbergen. Ja, dat zijn gewoon selfies en handtekeningen aan de lopende band. Beetje zoals de zwangerschappen aan de lopende band bij K3. En die zorgen voor ingewikkelde constructies. Want het is nu Klaasje die weer meedoet in de plaats van Marten. Die nog met bevallingsverlof is. En dan vergeet ze dat ze niet meer de blonde is. Want dat is Julia. Dus nu moet Klaasje de teksten van Marten zingen. En jongens, toch die rosse Hanne is nu ook terug zwanger. Wie kan het nog volgen? Allee, allemaal fijn nieuws, hè. En ze zijn genomineerd.
1: Ik

0: Over een bloedhete zomer gesproken.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: De zomer van 2026 neigt toch wel fel naar die zomer van Oya Lele. Sowieso K3 komt naar de eerste opname van de tv-show van VRT Zomerhit. Dat is op dinsdag 28 juli hier aan de Belgian Pier in Blankenbergen. Natuurlijk zijn er dan nog vier andere genomineerden bij tijdens die eerste uitzending. Die eerste opname moet ik beter zeggen. Dus dat is K3 samen met Judith. I'd Love to Be in Love. Met dat nummer is ze genomineerd. Meteor doet ook mee. Milk Inc. en Stan van Samang Hot Shot. Ook, die namen zijn ook bekendgemaakt. Dat zijn mensen die niet genomineerd zijn, maar die zeer graag mee op dat fantastische podium van VRT Zomerhit willen staan. Luister goed, Céline zal erbij zijn. Ook Justin De Wild, Sandra Kim en deze Britse John Newman, die zal er ook bij zijn dan. No, I can't.

Deze John Newman, de Brit, gaat dit lied ook zingen. 28 juli hier aan de pier in Blankenbergen tijdens de eerste opname van VRT Zomerhit. Een dag later, 29 juli, is het opnieuw feest met andere 5 genomineerden en grote namen die meedoen. Onder meer Glennis Grace en Like Me is er dan ook bij. Jawel, alle details en de praktische info, je surft er gewoon voor naar VRT Max. En daar kan je ook nog altijd stemmen voor jouw 3 topfavorieten.

0: Elke dag telt voor twee.
1: Hey, hallo allemaal!
2: Jetlet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Veel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Ad Inferos.
2: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
2: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Shopping. De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van juli. Tijd genoeg om de mooiste koopjes op de kop te tikken. Mode, beauty, interieur of accessoires? Er zijn zeker nog zomerzaakjes te doen. Shopping. Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
3: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
10: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
11: Ja, ja.
12: De strips van FC De Kampioenen lees je nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
15: Hey Sophie, alles goed?
16: Ja hoor.
15: Zeg, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
16: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
15: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
16: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen, Summer Deals.
17: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
18: DJ-licious en Milo zijn in Blankenbergen. De bijzondere combinatie zie en hoor je live aan het werk. Of je volgt het van op de eerste rij mee om 3:30 op VRT Max.
19: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
20: 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht, maar dat heeft ook te maken met een meevaller. Vlaanderen krijgt een eenmalige vergoeding van de federale overheid voor de kosten die oplopen door de hoge inflatie en dus alles duurder is. Nadien dreigen de tekorten weer op te lopen, zegt Frank Beks, voorzitter van de SERF.
21: Die eenmalige meevaller zal niet voldoende zijn om die begroting in evenwicht te houden ook de komende jaren. We zien een tendens van een verdere verslechtering van het saldo vanaf 2028. En dat zal oplopen tot een tekort van 1,6 miljard euro tegen 2030. Dus ook de komende jaren zal waakzaamheid geboden zijn om toch dat begrotingsevenwicht na te streven.
20: Drie mannen uit Aarschot zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een foltering in het drugsmilieu. Een vierde beklaagde kreeg 2 jaar met uitstel. Ze takelde het slachtoffer bijzonder zwaar toe door hem onder meer te waterboarden, waarbij het slachtoffer lijkt te verdrinken en ze overgoten hem ook met kokend water. De feiten dateren van december vorig jaar. Het slachtoffer, een veertiger, ging naar een woning om drugs te kopen. Daar werd hij lange tijd vastgehouden en mishandeld en vernederd. Op de gsm van een van de beklaagden vond de politie ook beelden van de foltering. Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg naar de eerste zware beklimming in deze Tour de Col d'Aspin. Christophe Van de Goor, laten de klassementsmannen zich al zien.
0: Wel, ze komen alleszins postvatten op de eerste rij. We zijn net begonnen aan de Col d'Aspin. Na de Tourmalet, de meest beklommen Tourcol ooit in de geschiedenis. 80 kilometer nog, dus op de Aspin straks volgt nog die Tourmalet. Vooraan zien we in het peloton Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel en co. Eindleider in deze wedstrijd. En dat is een man, een Australiër, die ooit al eens ritten won in de drie grote ronden. Zijn naam Ben O'Connor.
20: Dankjewel, Christophe. Het weer nog. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen wel al tot 33. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Ik voel een heerlijk zeebriesje op dit moment in Blankenbergen. Echt ideaal. 3/3 op de R4 richting Merelbeke vertraagt het verkeer vanaf Melle door een ongeval op de aansluiting met de E40 naar Brussel. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de A12 vanaf Antwerpenhaven en een kwartier op de E313 vanaf Ranst. De E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook op de Antwerpse ring meer dan een uur file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op andere plaatsen in Vlaanderen enkel wat lichte vertraging.
11: Dorso. Ergonomisch slapen.
22: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je product.

0: Meer info op telenet.be.
1: Code yellow!
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Prince, 1999. Toen was er van de volgende artiest nog geen sprake. Camille, die is geboren in 2001. En we nog maar net haar 25e verjaardag gevierd bij Radio 2. Oh la la. En die zilveren jubileum, dat zilveren jubileum, viert ze zelf ook uitgebreid. Door zich dubbel te plooien in haar eigen circus. En jawel, met een nominatie. Voor VRT Zomerhit. Met deze.

0: deze Camille doet mee met de Zomerhit Race.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Net zoals deze twee fijne jongens, Wim Klukkers en Jonathan van den Broek, alias DJ-licious en Milo, genomineerd voor VRT Zomerhit. DJ-licious, Wim, je bent er.
2: Yay.
0: Hey.
2: Sorry.
0: Leg uit, veel te veel file of veel te laat vertrokken?
2: Een combinatie van de twee. Ik breng een aantal nummers vandaag. En eentje is met Jonathan en het andere is met Lars van Ibiza Sky, onder andere. En die jongen komt helemaal van Groningen naar hier gereden. Dus dat is eigenlijk belachelijk lang rijden. En die heeft er 4,5 uur over gedaan in plaats van 3,5 uur naar mij thuis. Waardoor ik ook een uur later vertrok. En dan de gewone pech in de Kennedy-tunnel enzovoort enzovoort. Dus mijn excuses, maar ik heb hem wel bij, Lars.
0: Heel fijn. Lars, ook jij. Geweldig welkom in Lichtenbergen. Maar het siert jou zo, Wim. Want het eerste wat je dan doet als je de studio binnenkomt is de fans.

0: begroeten.
1: Natuurlijk, ja, uiteraard.
0: Dat vind ik schoon.
1: Dat is toch belangrijk.
0: Dat siert een goeie, een echte artiest. Nu, Milo, Jonathan, je twijfelde daarnet over een verdere samenwerking.
2: Is dat zo?
0: Uit de laadkoord.
2: Is dat zo?
1: Ga je Jonathan
2: nu voor verder samen? Nu,
1: ja, voor de bus gooien, of wat?
0: Niet waar, niet waar, niet waar. Mopje.
2: Zeg, sorry.
0: Voordeel is wel, je krijgt de trofee. Stel dat jullie hem winnen. Je hebt het misschien gemist,
1: nee,
0: maar...
1: Nee, ik heb geluisterd in de wagen onderweg naar hier. Als we hem winnen, mag ik hem houden.
0: Ja.
1: Maar ik stel co-ouderschap voor. Ik stuur hem dan een weekje op naar L.A. en dan komt hij van L.A. terug naar België. Zo over en weer.
0: Oké, facteurs zullen het graag zien. Hoe voelt het nu, Wim, met jouw grote held, Jonathan, Milo, naast jou en potverdikke genomineerd voor VRT Zomerhit?
1: Hadden mij dat een jaar geleden verteld, had ik het niet geloofd. Ben heel dankbaar en blij dat hem zo positief reageerde op die eventuele samenwerking. En alles dat er nu bij komt is een plus en ik ben gewoon heel dankbaar.
0: Ja, dat is samenwerken en je nominatie en wie weet wat volgt er nog allemaal deze zomer. Forever Young zingen de prille veertigers. Bij Radio 2 Olala hebben we gelukkig al een medische check-up gedaan voor het geval dat jullie genomineerd zouden worden. Dat was dik in orde. Het lied zelf gaat over de kindertijd. Hè? Een heerlijke, zorgeloze tijd. Wat zijn jullie mooiste herinneringen aan die tijd van toen, Jonathan?
3: Veel mooie herinneringen. Heel veel zomerherinneringen, moet ik zeggen, voor mij. Ik was altijd zo blij. Dat was het beste moment van het jaar als die laatste schooldag in België. En dan zo de eindeloze, dat gevoel van een eindeloze zomer die voor je ligt. Ik ben heel vaak aan de Belgische kust gekomen. Naar Oost-Tuinkerken weliswaar, niet Blankenbergen, maar het is toch hetzelfde zee.
0: Het is dezelfde zee, ja.
3: Of met de tent op vakantie. Dus, het heeft altijd iets te maken met vakantie, zon. En ja, mijn beste herinneringen zijn nooit tijdens het schooljaar. Het was altijd
1: nee, same here. Ik was ook absoluut geen schoolliefhebber, nee.
0: En wanneer was jij zo op je best als kind, als tiener, Wim?
1: Zo wat de periode tussen 12 en 16. Hè. Zo alles wat kon doen en alles begint te mogen, maar nog geen verantwoordelijkheden hebt. Ik heb ook heel mijn leven in mijn jeugd aan de zomer aan de zee doorgebracht. Mijn grootmoeder is van Oostende. Dus wij hadden een appartement op de dijk en dat was fantastische jeugd.
0: Heel fijn om te weten, want tegenwoordig alles kan van op afstand. We weten dat jij heel vaak in Amerika bent, Jonathan. Maar jullie hebben effectief samen aan dit nummer gewerkt. Hè? Ja. Echt samen aan de tafel gezeten, samen geknutseld. Hè?
3: Ja. Ja, het was zeker geen virtuele samenwerking of op afstand. Dat was ook belangrijk, dat is toch handiger. Hè,
1: om absoluut.
3: Er samen, dus ik was op tour in Nederland toen tussendoor ben ik dan langs geweest bij Wim in de studio, in de buurt van Antwerpen. En dan hebben we er samen aan verder gewerkt. En met het resultaat tot gevolg. Maar het was dus, in corona vooral was er heel veel samenwerkingen op afstand. Hè, van je stuurt dan je stem op of iets anders. Dat was goed dat kon in die periode.
0: Sowieso.
3: Maar nu, als het kan, als het enigszins kan,
1: zeker,
3: is altijd mijn voorkeur om effectief in het echt samen te werken.
0: Absoluut. In het echt. Jullie staan hier ook gewoon in het echt. De fans zijn er. Maar eerst gaan we luisteren naar dat fantastische resultaat. Dit is hem. Forever Young. Mm.

0: Radio. Ja, ja, ja, de boxen even getest hier.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: DJ-licious en Milo Forever Young. Morgen Rode Duivels tegen Spanje. Gaan jullie kijken?
2: Ik moet optreden.
0: Ja. Op moment.
2: Ja, mijn set begint om 10 uur, van 10 tot 11.
0: Jonathan, grijp naar zijn hoofd. Wat is er aan de hand?
2: Ja, dat ligt maanden op voorhand vast. Jij weet dat, je had dat ook kunnen voor hebben.
3: Ik zou... Ja, maar als ik morgen een optreden had, dan zou ik dat laten verzetten.
2: Ja, maar het probleem is, dat is een line-up. Hè. Dat is er in kan één.
0: Veel artiesten doen dat op dit moment. Ja. Hè.
3: Belevenissen, alle bands opgeschoven.
2: Ja, ik zal eens bellen met de organisatie. Maar ik kan het eerste uur kan ik meekijken. Dus dan hoop ik dat het al 5-0 is, dat het al in de chacoche is en dat ik gewoon rustig kan gaan doen.
3: Niet gewoon een playlistje opzetten. Automatische piloot.
2: Ah, maar ja, dat is goed.
3: In geval van nood.
2: Ja, een emergency USB-stick.
3: Een iPad...
2: Voilà. Dat heb ik wel al gedaan. Ik heb ooit in Azië opgetreden en ik ben een Club Brugge supporter. Ik beken kleur. En dat was in een discotheek van 3.000-4.000 mensen. En dan heb ik op mijn gsm, want we speelden toen Champions League tegen Barcelona, mijn gsm naast een cd-speler gelegd. En dan was ik aan het kijken terwijl ik aan het draaien was.
0: Ja, en dat was automatische piloot dan? Of heb je
2: dan speel ik nog wel live. Maar Jonathan gaat nu van alles zeggen over dat zangers wel echt optreden en dj's niet. Maar dat was wel degelijk live. Dat was zeker live. Dat was live. Maar ik kon af en toe wel eens met mijn ooghoek kijken wat er aan het gebeuren was. En dat zou waarschijnlijk morgen ook het geval zijn.
3: De commentaar van de match in een DJ-set.
0: Goed, hè? Goed. Ja, zou ik zeker ook doen. In ieder geval altijd welkom hier aan de pier. Allertofste plek om de match te volgen. Morgenavond, want er staat een extra groot scherm bovenop onze studio.
2: Amai,
0: dus
2: cool.
0: Dat wordt fantastisch.
2: Dat is wel leuk.
0: Vrienden, genomineerd voor VRT Zomerhit dus. Net als vorig jaar. Toen was het ieder voor zich. Nu samen. Maar net zoals vorig jaar hebben wij ook onze Radio 2 ballenbak meegebracht. Ja. Het muntje, misschien een fijne samenwerking. Jonathan, jij mag het muntje erin stoppen.
2: Ah, ik moet
0: draaien. Ja, of de bal eruit halen. Mag het allemaal niet uit. En dan komt daar een vraag uitgerold. Als het door het warme weer niet allemaal blijft plakken tenminste.
2: Echt, hè? Ik kan even mijn microfoon neer.
0: Dat is goed. Je had ook de bal aan Milo letterlijk kunnen doorgeven, maar... Goed. Jonathan, jij gaat voorlezen?
3: Ja. Welk ritueel heb je net voor je het podium opgaat?
0: Ah, vind ik een leuke. Van allebei.
2: Okay.
0: Mag ik beginnen bij jou, Jonathan?
3: Zeker. Wij slachten een jong dier.
0: Waar? Stop!
2: Allee, wat?
3: Wij kleren ons om met de band. En doen een groepsknuffel en we drinken iets.
0: Oh, wat?
3: En, ik spreek dan een paar woordjes toe, aan even de context uitleggen. Ik bedank iedereen om er te zijn. En dan gaan we eigenlijk met dat gevoel in-ears in op het podium.
0: Echt een speech geven, een beetje pep talk van kom aan, we gaan
3: zeker,
0: hier...
3: Want vlak, het is soms chaos zo in een changeover, vlak voor het optreden. Iedereen is nog zijn eigen materiaal aan het checken. Heel even iedereen de aandacht erbij, met ons zes een groepsknuffel in een cirkel. En dan beginnen we eraan.
0: En dat drankje, dat is...
3: Dat drankje is niet giftig. En Wim, wat is jouw ritueel?
2: Bij mij is dat iets minder sociaal, omdat ik meestal alleen op het podium sta. Dus ik drink meestal een klein glaasje whisky, terwijl ik FIFA aan het spelen ben op mijn gsm.
0: Juist, ik weet dat van vorig jaar.
2: Ja. Ja,
0: dat is nog altijd niet veranderd.
2: Nee, dat is nog altijd niet veranderd. Ik vind dat kalmeert me. Wat zeg je?
3: Welke ploeg pak je dan?
2: Ja, ik heb er juist al gezegd Club Brugge. Maar soms speel ik ook de Rode Duivels of zo. Speel ik 2K of zo. Of die dingen. En dan zo geraak ik een beetje in de zone. Omdat dat even mij totaal wegneemt van wat er rondom mij gebeurt. En dat is even mijn focus.
3: Ja, dat laatste uur voor het optreden is niet altijd ons favoriete uur. Je hebt eigenlijk echt zin om eraan te beginnen.
2: Ja.
3: Het is vol ongeduld.
0: Dat is het goede nieuws is, het is nog maar 10 minuten en dan kunnen jullie er hier al aan beginnen. Dus in dat ritueel moet je nog...
3: Ik ga op zoek naar een jong dier.
0: Nee, we gaan nu vooral terug naar 2007.
2: Oeh.
0: You don't know. Trofee voor doorbraak. Op Zomerhit, ja, toen kon dat nog. Toen waren er nog categorieën. Dit is hem.
3: Doorgebroken.

0: Misschien, heel misschien, is het volgend jaar wel een groot feest. Want ja, volgend jaar, 20 jaar, you don't know. Maar ik kan het niet vragen aan Milo nu, want hij is volop met de fans bezig. Handtekeningen aan het uitdelen, ook DJ-licious samen op de foto. En ze hebben nog, ja, maar een goede 7 minuten voor ze aan dat optreden moeten beginnen. Dus van ritueel voor een optreden zal er niet veel sprake zijn.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Camille.
3: Waarom is hij de man van uw leven?
4: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
5: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
4: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
6: Massa, zonneschone lounge set.
7: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
9: Nu solde bij Weba.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
12: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

The Rembrandts, I'll be there for you. Dat is Friends, dat is zon en heel veel vrolijkheid in je radio. De zon schijnt hier ook vol een bak. Gelukkig wapperen de vlaggen nog een beetje. Dat wil zeggen dat er toch een klein beetje verkoeling is. Kleine zachte zeebries. En terwijl het plein aan het vollopen is hier in Blankenbergen voor het optreden van DJ Licious en Milo, Alex Warren en Fever Dream.

0: de zomerhit.
1: De Joker van Kato.
0: En wie dit jaar met de trofee naar huis mag, dat weten we pas op 29 augustus. 4:05, 123 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent. 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook 25 minuten bumperen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E17 vanaf Kruijbeke niet verder niet meer dan 10 minuten. Zo is dat. De warmte begint parten te spelen. De buitenring rond Brussel, kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verder nog wat kleine vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

DJ-lesjes op dit moment. Achter de piano, Milo met de gitaar rond zijn nek en een zonnebril op. Als je niet in Blankenbergen bent, maar je wilt ervan meegenieten, wel, doe je computer open. Je gsm, maakt niet uit. Surf naar VRT Max en geniet mee, want dit is een echt feestje hier in Blankenbergen.

Mika en Grace Kelly. Het is een beetje zoals Emmanuel Macron, die nu mee de Ronde van Frankrijk aan het volgen is vanuit de auto. De achterruit open en zwaaien naar het publiek. Wel, zo zit jij ook mee op de eerste rij als je meekijkt via VRT Max. En als je nu denkt van, amai, say, die Milo is op een paar minuten tijd nogal veranderd. Zowel qua looks als qua stem. Het is Lars uit Groningen die nu mee op het podium staat samen met DJ Licious. 6 uur in de auto gezeten en nu dus mee op het podium.

0: En zo wordt Blankenbergen ook een klein beetje Ibiza op dit moment. De handjes in de lucht, heen en weer. Het is fantastisch, het is een feestje.
1: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
4: Zeven handjes, zeven zonden in één land.
5: Dat vreemde man.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
3: Radio Bene Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
3: Op Radio Bene.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
8: Ricci, citroen met framboos.
9: Ricci, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Ricci. Even bollen, iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
13: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
14: Elke dag telt voor twee.

0: Meredith Brooks en Bitch. Ik zie de duimen omhoog gaan. Ze vonden het allemaal fantastisch, dat feestje hier. DJ-licious en Milo. Je kan voor hen stemmen, niet vergeten. VRT Max en vanavond om 19:30 is dan Hollies. En morgen, ja, dan hebben we weer een fantastische line-up. 16:30 Yannick Bovy. En morgenavond 19:30, dan staat Tom Dice hier helemaal live bij Radio 2 aan Zee.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie.
3: Je zegt, zou je...

0: the ocean, get out of my dreams, get into my car. DJ David van Oudegem, get out of your siesta and get into the studio. Want het is bijna 4 uur, tijd voor Radio 2 aan zee. Met straks dus Hollis om 19:30 hier op ons podium.
1: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà. Gamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
8: Schatke, dat is €25.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
8: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Oh ja, gracias Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Krevel.
12: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel, leef beter.
13: Ze zijn terug.
14: In de Action nog.
15: Natuurlijk kijken we
13: met een gloednieuwe zomershow vol humor.
16: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
13: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets in info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
17: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
18: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
19: De hitte eist niet alleen mensenlevens, ook landbouwdieren sterven massaal door de extreme hitte. Alle details hoor je in het radionieuws dat eraan komt.
20: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
21: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde, is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan. Boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Om dat te voorkomen heeft boer Louis van den Houten uit Merchtem in Vlaams-Brabant verkoeling voorzien voor zijn koeien. Want die hebben zwaar afgezien van de hitte, zegt hij.
22: Ze werden veel luier, zoals een mens eigenlijk. Ze zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. Maar hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. Dat is al nummer 1. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. We krijgen de koeien eigenlijk een douche.
21: De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog €285 miljoen in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF. Dat is het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht. Maar nadien dreigt het tekort weer flink toe te nemen. Als de regering niets onderneemt, zou het tekort tegen 2030 oplopen tot €1,6 miljard. Frank Beks, voorzitter van de SERF, legt uit hoe dat komt.
23: Dat heeft ook te maken met een aantal extra uitgaven die daar tegenover staan vanuit de Vlaamse overheid. Natuurlijk ook het Vlaamse veerkrachtprogramma, wat het Europese relancegeld met zich meebracht. Dat stopt in 2026, waardoor dat ook natuurlijk heel wat engagementen die de Vlaamse overheid genomen heeft, ja, dus wel wegen op de begroting. En dat betekent om dus, ja, dat begrotingsevenwicht ook de komende jaren na te streven, dat er ook verder inspanningen zullen nodig zijn.
21: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de zesde etappe. Ze rijden voor het eerst in de Pyreneeën. Christophe van der Goor, hoe staat het daar?
2: Wel, we zitten op 8 kilometer van de top van de Tourmalet. Met eigenlijk nog maar een groep van een man of 20 onder meer. Al de kopmannen zitten daarbij. Pogacar heeft nog altijd 3 ploegmaats in steun. Jonas Vingegaard heeft er nog 2. Remco Evenepoel zit erbij met Lipovic. 2 man van Little Trek. En dat allemaal op 46 kilometer van de streep. Want na de top van de Tourmalet gaat het in rotvaart naar beneden. En dan nog een laatste col van gemiddeld 3%. Niet al te fel natuurlijk. Maar we verwachten wel een aanval van wereldkampioen Tadej Pogacar. Zeker nu de gele trui. De Noord-Traan die heeft zo net moeten lossen.
21: Oké, dat horen we straks. Dankjewel, Christophe. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen al tot 33. Aan zee blijft het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2 aan zee.
14: David van Oottegem.
19: 26 graden in Blankenbergen vanmiddag met een verkwikkende noordoostenwind en veel zomerse muziek die ook de komende 4 uur jouw richting uitkomt. Goeie

0: naamgenoot van mij, David Bowie. Let's Dance. Hoe hou jij je dieren koel? Dat is mijn vraag vanmiddag. Je hoorde daarnet onze boer al in het radionieuws. Douches voor koeien, hoorde ik. Koeiendouches. Interessant. Heb jij ook dieren? Hoe hou je ze koel? Stuur maar een berichtje via de Radio 2-app of via VRT Max. Daar kan je reageren. Mirjam is er ook weer bij voor de files.
1: En die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Er komt een dik half uur bij. Naar Gent is dat een kwartier. Naar Antwerpen 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Ook vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Kruijbeke. In Zwijndrecht is rechts dicht door een defect voertuig. En verder een 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel ook 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En verder vooral kleine vertragingen.
0: Er is een stormloop aan de gang op voetbaltruitjes van de Rode Duivels op dit moment. De blauw-roze truitjes van Adidas zijn volledig uitverkocht. Dat zijn de uittruitjes. En de rode shirts zijn ook al bijna allemaal weg. Maar Mathies heeft wel nog zo'n lichtblauw-roze kunnen bemachtigen, Mathies.
2: Jazeker.
0: Hoe ben je eraan geraakt?
2: Op een avondmarkt in Aardtreek was ik gewoon aan het wandelen en opeens zag ik ze. En dacht van, ik moet er een kopen.
0: Dit is mijn kans en gelukkig zei dat was vorige week, geloof ik. Hè?
2: Ja, dat was vorige week zaterdag.
0: Ja, je was er vroeg genoeg bij, want nu bijna allemaal uitverkocht. Maar jij weet waarom. Hoe komt dat specifiek die blauw-roze zo snel zijn uitverkocht?
2: Ik denk toch dat dat vooral is doordat ze de meeste goals hebben ermee al gemaakt. En omdat ze ook de comeback tegen Senegal er ook hebben meegemaakt. En dat ze er bijna ook altijd mee hebben gewonnen al.
0: Ik vind dat een heel goede analyse, Mathies. Ja, dus dat is de beste manier om voor de Duivels te supporteren, ja. Denk ik. Hè,
2: ik weet dat eigenlijk ook door een vriend. Ik was gewoon bezig met een spelletje FIFA te spelen en een vriend en ik waren samen aan het spelen en ik zei zo van welke truitje moeten we pakken van de Rode Duivels en hij zei die lijkt die met de kogelballen op van, omdat er daar de meeste goals zijn meegemaakt en de comeback.
0: Zeg, denk je niet aan om jouw t-shirt te verkopen? Hoeveel vraag je ervoor? Want ik heb er nog geen. En we gaan hier morgen supporteren, hè, om 9 uur op groot scherm gaan we het hier laten zien, de wedstrijd tegen Spanje. Kom aan Mathies, hoeveel wil je ervoor? Ik ga er veel geld mee verdienen volgens mij.
2: Ja, maar ik ga hem nog niet verkopen. Van, ik ga hem ook maar gebruiken voor de supporter.
0: Dat geloof ik. Kom maar kijken om 9 uur. We zijn nog aan een groot scherm geraakt. Dat wel. We gaan het hier opstellen boven deze radiostudio. Zodat we samen met jou de match tegen Spanje kunnen bekijken. Het gaat heel tof worden. Kom dus maar af in jouw duivelse outfit als je er nog één kan vinden. Of misschien iets helemaal anders dat je nog hebt liggen. Dat een beetje duivels uitziet. Om onze nationale ploeg aan te moedigen hier aan de pier in Blankenbergen.

0: Optimax. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
7: Dit is het verhaal van Limburg.
8: De Vlamingen die wouden nummer in de mengen maken.
7: Van mijn familie.
9: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
7: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
10: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
11: Sleep Life.
12: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
11: Sleep Life.
12: Sleep Life.
0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
13: Voilà, hè? Onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
14: Amai, schoon.
13: Ja, ja.
14: En dat paste binnen jullie budget?
13: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
14: Mm, slim.
13: Prachtige keuken, hè?
14: Ja.
15: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
16: Ego Keukens.
15: Nu solden tot 30% korting.
17: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
18: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
19: Radio 2.
20: Radio 2.

0: Het is radiostilte bij Jaap Rezema en Pommelien Thijs. Daar houden wij niet zo heel erg van radiostilte. Nee, wij houden van praten en van muziek. Het is donderdag vandaag, bijna weekend. En dan staat Sport Vlaanderen hier ook weer bij Radio 2 aan Zee. Je kan gratis sporten uitproberen. En zaterdag is dat muurklimmen. Daar ben ik nu ook al een jaar mee bezig, zien met boulderen. 1 keer per week, I love it. Ja, ik heb zo iets nieuws gevonden vorig jaar. Ik dacht, ik ga dat eens proberen. En kijk, ik ben hooked. Ik ben hooked aan het muurklimmen. Het is echt geschikt voor elk niveau, want je kiest gewoon een kleur om je aan vast te klampen. En dat gaat dan van first steps, echt zo beginner, naar advanced en pro. En ik ben novice. Ja, net voor advanced. Dus ik ben echt wel trots met mijn progressie. We blijven eraan werken. Maar Thies van Krainest van het Belgian Climbing Team, ja, dat is nog een pak niveaus hoger. Hij doet mee aan internationale competities. Komend weekend zal hij ook volop supporteren voor zijn teamgenoten die deelnemen aan het Europees Kampioenschap Boulder in Barcelona. En hij komt ons ook een bezoekje brengen zaterdag. Net als jij misschien, om te boulderen of om te badmintonnen, want dat staat dan zondag in onze sportkalender.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: Ja, en die sportzomer, dat is natuurlijk ook wielrennen, Tour de France bezig. Pogacar en Vingegaard aan de leiding op dit moment.

0: Roxette, Joyride, Pogacar en Vingegaard zijn aan hun Joyride bezig. Ze liggen op kop. Zesde etappe van de Tour de France. De eerste echte test bergop ook. Het is klimmen geblazen vanmiddag voor de renners. We houden het hier ook in de gaten natuurlijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En ook het nieuws uit jouw buurt.
3: 4:30 VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselot Terijn. Bij ruitenwissenfabrikant Bosch in Tiene verdwijnen er opnieuw 20 banen. Deze keer vallen de ontslagen bij de bedienden. De ontslagen komen er nadat de fabriek aankondigde dat het verder wil inzetten op digitalisering en automatisering, om zo de kosten te laten dalen. Voor de vakbonden is het nieuws geen verrassing. Ternat roept de hulp van de Vlaamse overheid in om het tekort aan kinderopvangplaatsen in de gemeente aan te pakken. In Ternat zijn er voor zo'n 450 baby's en peuters amper 130 opvangplekjes. Dat zijn er zelfs heel wat minder dan in 2014, zegt schepen Caroline Huilenbroek.
4: Er zijn 34 plaatsen minder en er zijn meer geboortes geweest. Dus dat is een groot probleem voor heel wat gezinnen. Eigenlijk zou kinderopvang een recht moeten zijn. Maar nu wordt de wet van de snelste bijna toegepast. Wij zoeken dan zelf wat kunnen wij als gemeente bieden. En die weg willen wij gaan, want het is zeker een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar wij vragen toch ook wel investeringen.
3: Ja, en die investeringen vraagt Ternat dus aan de Vlaamse overheid. In stad Brussel zoekt het stadsbestuur ideeën om de stad te verkoelen. Daarvoor doet het een oproep naar inwoners en organisaties. Meer bepaald zoekt stad Brussel projecten die schaduw creëren, groen introduceren als natuurlijke airco of water slim inzetten als verkoelend element. De stad trekt €500.000 uit voor de projecten. Nu het zo warm is, neemt Leuven maatregelen voor de tofsportkampen die het organiseert voor kinderen. De stad vraagt de verantwoordelijken om schaduw op te zoeken, kinderen niet lang te laten sporten in de zon en meer rustpauzes in te lassen. Schepen Christophe Stokman.
5: Zo gaan we echt gaan stimuleren alle beschikbare schaduwplekken echt te gaan benutten. Hè. De bomen, maar bijvoorbeeld ook, ja, er is een heel grote tribune waaronder ook wel gesport kan worden. En zo gaan we bijvoorbeeld de stiepelbak eigenlijk gebruiken als verkoeling. Hè. We gaan die vullen met water of extra water, zodanig dat daar ook bijvoorbeeld verkoelende waterspelletjes mogelijk zijn.
3: En in Koekelberg kunnen jongeren de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk vanavond gratis bekijken in het gemeenschapscentrum. Het is een initiatief van de Brusselse jongerenorganisatie SWO, Rania Jaboer van de organisatie.
6: Het is gewoon een plek geven waar de jongeren samen kunnen kijken met een goede sfeer, maar ook met een goede kader. We hebben heel veel vrijwilligers die daar zijn gewoon om een kader te geven, om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, dat iedereen weet wat hij moet doen en om ook gewoon een leuke moment te hebben met elkaar.
3: Licht bewolkt vanavond en vannacht bij temperaturen tot 18 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2 aan zee.
1: David van Ottegem.
0: En Ed Sheeran nu, Castle on the Hill.
8: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Het zijn zandkastelen, hoor, hier in Blankenbergen. Ja, de hitte eist niet alleen mensenlevens. Ook landbouwdieren sterven massaal door de extreme hitte. Tijdens de vorige hittegolf moesten er 2 keer zoveel kadavers opgehaald worden als anders. Vandaar onze vraag vanmiddag. Hoe hou jij je dieren koel? En Els Frissaar heeft al gereageerd. Wij houden onze viervoeter koel door een koelmat en fris water te voorzien, overdag bidden houden en zelfgemaakte gezonde ijslollies te serveren aan onze viervoeter. Maar ik weet niet wat ze bedoelen met die viervoeters, Mirjam. Dat kan van alles zijn, hè? Er loopt zoveel
1: op viervoeten. Ik vermoed een hond. Ja, ik vermoed een hond, ja.
0: Van een kat zeg je dat niet zeker, hè? Een viervoeter, ook al nee. Heeft ze ook vier voeten.
1: Net zoals een schildpad. Vierpoter.
0: Het kan toch ook een schildpad zijn? Ja. Els, iets meer details graag. En een foto van jouw verkoelde viervoeter graag. De files, Mirjam, waar staan die?
1: Die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 40 minuten bij. Naar Gent is dat een kwartier. Naar Antwerpen een half uur op de E19 door de werken in Mechelen-Noord. 25 minuten ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de andere A12 vertragen tussen Strombeek en Meissen door een ongeval op de rechterrijstrook. Voor de buitenring rond Brussel een half uur vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Deelbeek en Tervuren. En verder kleine vertragingen.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein

0: die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Medi-market.
4: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Go, go, go naar Impermo! Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Deze zondag extra open.
14: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
15: Radio 2.

0: Have you ever seen the rain van Bonnie Tyler? Overleden op 75-jarige leeftijd. En we eren haar met haar muziek vanmiddag. Valpartij in de Tour ook, zagen we daarnet. De gele trui die is gevallen en het moet opgeven nu in deze zesde etappe. Ook dat houden we hier in de gaten.
1: Radio 2 aan zee.
0: Dag Wendy Swinnen.
2: Hallo.
0: Jij hebt een viervoeter.
2: Ja, ik heb een Jack Russeltje. Ja.
0: Een hond dus. En hoe hou jij die fris?
2: Ik heb een vernevelaar, zowel voor mijzelf als voor mijn Jack Russell geïnstalleerd.
0: Ah ja, want je moet ook aan jezelf denken, dat zal wel zijn. Maar hoe ziet er dat dan uit, zo'n hondenvernevelaar?
2: Het is niet echt specifiek een hondenvernevelaar. Het is eigenlijk in eerste instantie een miskoop van een jaar geleden op een online platform. En het is een flacon waar je dus 1 liter water kan in doen. De bedoeling was dat ik heel kort kon sprayen daarbij. Maar als je die hendel induwt, dan blijft die vernevelen. Net zoals op een festival, dus eigenlijk een vernevelaar. En met de hittegolf dacht ik van, oh, dat ding, dat komt hier echt van pas.
0: Ja.
2: En als ik dan zag dat mijn hond daar ook van genoot, heb ik meteen zo eentje extra bij besteld.
0: Maar dat is fantastisch.
2: Ja, dat is echt fantastisch. En voor mezelf heb ik die dus op mijn hoogte staan met ventilatoren. Gewoon als ik aan het werk ben of als ik in de keuken ben of zo. En voor haar heb ik die dus op een lagere hoogte. Of gebruik ik die ook om de lichtkussens, de zetels te verfrissen. Dat is eigenlijk gezonder dan koeldekens. Koeldekens kunnen ook gevaarlijk zijn.
0: Ja. Want daarnet was er inderdaad een andere luisteraar die zei zo'n koeldeken, dat is eigenlijk fantastisch. Maar ook gevaarlijk, zeg je. Waarom dan?
2: Ja, niet alle merken. Dus het kan ook zijn dat zij een supergoeie hebben, maar koeldekens kunnen inderdaad ook zorgen voor een, lekker als een ijsbad bij mensen, dus een te zere onderkoeling. Dus het moet eigenlijk verfrissend zijn, maar als die koeldekens te extreem zijn, zijn die eigenlijk niet heel gezond. Maar ja, ik mag dat nu ook niet te ver, want er zijn ook firma's die waarschijnlijk goede dekens verkopen.
0: Ja, maar jij houdt het bij de vernevelaar dus en ruikt het dan niet naar een natte hond op het einde van de dag?
2: Ja, inderdaad. Ik moet wel zeggen, een natte hond is inderdaad niet zo interessant. Maar uiteindelijk heb ik ook zoiets van... Ja, maar het is ook niet constant. Als de flacon leeg is, ik roep ook haar wel. Als ik die ga induwen, roep ik gewoon verfrissing. En dan komt ze heel gezwind aangelopen, want dan weet ze...
0: Ze kent het al.
2: Het ding gaat in werking.
0: Ja, maar goed. En verzorg ze maar goed. Goed idee van die mislukte aankoop is dan toch nuttig gebleken. Dankjewel,
2: Aniek. Heel nuttig. Fijne dag nog. Dag David.
0: Wendy bedoel ik, want we gaan even naar Aniek. Aniek, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het nieuws vandaag gaat vooral over landbouwdieren, die het enorm lastig hebben tijdens hittegolven. Vorige hittegolf moesten er 2 keer zoveel kadavers worden opgeruimd bij de landbouwers. Heb jij daar al last van gehad bij jouw dieren?
3: Ja, spijtig genoeg ook. Wij hebben een koe en die was zwanger van een tweeling en daar is het ook misgelopen.
0: En hoe heb je dat zien afspelen?
3: Oh ja, we hadden de veearts laten komen en we hadden al van alles gedaan om die koe te verkoelen. Maar het was blijkbaar toch nog niet genoeg geweest. En ze heeft het jammer genoeg niet gehaald.
0: Spijtig wel. Wat had je dan geprobeerd?
3: Oh, wij hadden dekens en lakens die we nat gemaakt hadden en op hem gelegd hadden.
0: Maar te vergeven.
3: Maar blijkbaar was dat niet genoeg. Nee, ja.
0: Heb je nog middelen of tips voor andere landbouwers misschien?
3: Ja, we hebben sproeiers op de daken gezet voor af te koelen. We hebben extra ventilatoren, ook vernevelaars, extra waterbakken. Ja, je probeert zoveel mogelijk voor die dieren. Hè?
0: Ja, tuurlijk. We hoorden daarnet in het radionieuws ook een boer zeggen van we willen eigenlijk niet dat die te warm krijgen, want dan worden ze ook lui. Die koeien.
3: Ja, lui ook. De selectiekoeien die zijn sowieso al een beetje luier.
0: Ja.
3: Maar ja, je ziet, de mensen hebben het moeilijk ermee, maar de dieren ook.
0: Ja.
3: Hè?
0: Ja, we hebben dat aan de baas gezegd ook bij ons hier. We willen airco, anders worden we heel erg lui op de radio. Dan gaan we niet zoveel meer zeggen. En jullie hebben ook koeieneisjes, heb ik vernomen.
3: Koeieneisjes, ja. Wij hadden extra waterbakken gezet, maar daar vonden sommige koeien het dat in plaats van te drinken gingen ze erin liggen. Zij namen zo de verfrissing
0: op. Dat was een koeienbad. Het was eigenlijk een koeienbad.
3: Ja.
0: Ja, een koeienbad.
3: Ja,
0: okay.
3: Ja, dat klopt.
0: Alles voor de verfrissing. Oké, okay, Annick, nog een fijne dag en hou ze cool daar bij jou op de boerderij. Hè?
3: Dat zullen we zeker doen. Alvast, groetjes.

0: geen last van regen. Dat zal nog lang duren, nee, volgens mij.
1: Dat dacht David, inderdaad.
0: Hallo, hey.
1: Ja, de natuur kan misschien al een beetje regen gebruiken. Alleen mijn gras toch.
0: Gras, ja, ja. Maar voorlopig zonnig hier in Blankenbergen en in de rest van Vlaanderen ook, volgens mij.
1: Ja, ja, ja, ja. En bij jullie goed verdraagbare temperaturen, denk ik, graad of 25.
0: Het is heerlijk.
1: Terwijl, ja, voilà. En in het binnenland wordt het dan net wat warmer, natuurlijk. Voorlopig dus voor het centrum van het land nog geen tropische hitte, maar die tropische hitte komt er wel aan. En voorlopig ook nog nachten die zeker nog best aangenaam zijn om te slapen. Het koelt langzaam af, maar uiteindelijk geraken we wel aan minima voor volgende nacht tussen 13 en 19 graden. Dus onder 20 graden. Maar vanaf morgen zijn we dan vertrokken voor een periode met tropische hitte. Dus dat wil zeggen temperaturen van 30 graden of iets meer. Dat is morgen het geval, met veel zon. Misschien wat hoge wolken of wat middelhoge wolken af en toe voor die zon. Maar ondertussen wel 30 of 31 graden. In het uiterste zuiden van het land gaat het naar 32 of 33 graden. Aan de kust 25 graden en daar waait het ook harder. Dat is ook, dat was ook vandaag het geval. Dus morgen matig tot vrij krachtig zelfs. Dus dat doet het allemaal toch wel wat koeler aanvoelen. En dat blijft zo voor het weekend en ook volgende week. Dus de boel zit een beetje op slot. Het blijft zonnig in het weekend met temperaturen van 30 graden en meer. 32, misschien lokaal aan 33 graden. Aan de kust altijd koeler met 24 of 25 graden. Zondag misschien 26 graden. En maandag ook iets zachter of warmer liever voor de kuststreek. 28 graden. Maar daar waait het altijd wel harder. In het binnenland is dat een zwak tot matige wind altijd. En ook begin volgende week houden we het bij die tropische hitte.
0: Oké, okay, dankjewel.
2: Energie Rebellie. Radio 2 aan

0: Elke dag telt voor twee. Hey Sophie, alles goed?
1: Ja hoor.
0: Zeg, ik zoek een nieuwe matras, maar er is zoveel keuze.
1: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
0: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
1: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen summerdeals.
2: Kitnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
3: Kitnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kitnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Kitnet stelt voor het gloednieuwe Lakmi-assortiment.
4: Wow!
2: Een dekbedovertrek, brooddozen, pennenzakken, mappen en nog veel meer.
4: Oh my god, zo mooi!
2: Haal jij ook alle coole nieuwe Lakmi-spullen in huis?
4: Dankjewel voor de tip! Want ik
2: ben Lakmi. Nu overal verkrijgbaar.
5: Shopping. De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van juli. Tijd genoeg om de mooiste koopjes op de kop te tikken. Mode, beauty, interieur of accessoires? Er zijn zeker nog zomerzaakjes te doen. Shopping. Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
2: Je hebt vakanties zonder Kitnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Veel meer.
2: En je hebt vakanties met Kitnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Ad Inferos. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kitnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Straks vertel ik je waarom je niet hoeft te panikeren wanneer je plots door mieren overspoeld wordt in huis. Maar eerst het andere nieuws komt er nu aan.
14: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
15: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En we gaan luisteren hoe het staat in de Tour, waar de renners de finale naderen van de eerste bergrit. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen, vertelt ze.
16: Zoals ik het begrijp, is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
15: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of ook op VRT Max. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan en boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Amorie de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
10: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
17: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. Krijgen de koeien eigenlijk een douche.
10: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
17: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen.
10: Maar het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
17: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
10: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
15: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditioneel vuurwerk voor de Nationale Feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de derde keer in anderhalve maand tijd is er een hittegolf in het land. En er gelden dan ook al verschillende maatregelen, vertelt correspondent Frank Renaud.
18: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de auto wassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebrek aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
15: Over enkele uren spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans samen naar de match in hun jeugdhuis daar. Abdilim en Mert kijken er al naar uit.
19: Spannende wedstrijd, ik denk dat we allemaal naar uitkijken. En iedereen weet dat Marokko uiteindelijk toch wel de underdog is en dat we een kans hebben om Frankrijk te verslaan. Alles kan. En
20: Marokko heeft eigenlijk getoond dat een van de ploegen is die het schoonste voetbal heeft gespeeld tot nu toe. In WK vind ik. Altijd naar voren, altijd positief. Ik denk degene die wint wordt wereldkampioen.
15: Maar we gaan naar de Tour eerst, want daar zitten de renners nog in de finale van de 6e rit. Onderweg moesten ze de Col d'Aspin en de Tourmalet beklimmen. Christophe van de Goor, hoe staat het daar?
21: Wel, we hebben de indruk dat Tadej Pogacar deze 113e ronde van Frankrijk nu al in een beslissende plooi aan het leggen is. Want op 5 kilometer van het einde van deze etappe met de beklimming van de Tourmalet, inderdaad waar hij demareerde, heeft hij nu al een voorsprong van, jawel, 2 minuten op de eerste achtervolger, de Deen Jonas Vingegaard. En bijna 3 minuten op een groepje met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel.
15: Dankjewel, Christophe. Het wordt een rustige en zachte avond en nacht met minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 3 jaar misbruikt wordt. Meer op vrtnieuws.be.
22: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
23: Radio 2 aan zee.
22: David van Ottegem.
24: En dat is mijn echte identiteit, jawel.

Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Mirjam was zeker ook fan in haar jeugd. Ik ga ervan uit. Wie was geen fan van de Backstreet Boys? Get down. Yeah. You're the one we need for the files, Mirjam.
1: Wel, die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Een dik half uur komt erbij. Naar Gent is dat een kwartier. Nog naar Gent op de E17 in Lokeren komt daardoor een ladingverlies op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen een half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En op de andere A12 van Brussel naar Antwerpen 20 minuten tussen Strombeek en Meissen. Komt door een defect voertuig.
0: Sorry. Ik dacht dat je gedaan en dat het klaar was.
1: Nee. Sorry, ja. Komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst. Ook door een defect voertuig op de afrit. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolf tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotwijgaarden. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Vorst en Zerik. Naar Genk op de E314 tussen Zolder en Houthalen 10 minuten. Komt door een obstakel. Daarna op de E411 tussen Overijse en Waver een kwartier door een ongeval. En verder kleine vertragingen. En nu heb ik gedaan.
0: Ja, ik wou het al sneller vooruit laten gaan. Maar... Je moet dat eigenlijk niet proberen. En heb je last van vliegende mieren momenteel? Geen paniek, dat is normaal, want het is weer die tijd van het jaar. Van de zogenaamde bruidsvluchten van de mieren. Mannetjes en nieuwe koninginnen vliegen dan het nest uit op zoek naar een paringspartner. En omdat het slechte vliegers zijn, maken ze gebruik van opstijgende warme lucht. Ideale moment dus om dat te doen. En ga dus niet paniekerig rondlopen met je stofzuiger, want die beestjes willen op dat moment zo snel mogelijk naar buiten. Allee, eerst die klus klaren en dan naar buiten. Dus zet gewoon een deur of een raam open. En hoe dan ook is zo'n bruidsvlucht na een dag voorbij. Dus wel een heel korte duur. En zeker voor de mannetjes van korte duur, want na de daad sterven die. Ja, dan hebben die vrouwtjes die niet meer nodig. Gruwelijk. De natuur is verschrikkelijk. België telt trouwens een kleine 100 mierensoorten. Ja, we sakkeren wel eens over mierennesten in het gazon, maar eigenlijk zijn ze ook heel nuttig. Net zoals de regenwormen zijn ze erg goed voor de bodem. Want

0: die gangen van die mieren verluchten je bodem. En mieren slepen ook mineralen van elders aan. Dus eigenlijk heel interessant het mierenleven. Maar dus een heel tragisch liefdesleven hebben die wel, helaas.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Maar beschouw ze dus ook maar een beetje als een gratis tuinonderhoud.

Taylor Swift. Uit de film Toy Story 5. I knew it. I knew you. Wist je trouwens dat de Swifties $25 hebben betaald voor een doosje afval van het huwelijk van Taylor Swift? Ja, het was een kunstenaar uit New York die op dat idee kwam. Hij zegt, ik raap gewoon wat straatafval rond Madison Square Garden bijeen nadat Taylor Swift en Travis Kelce vorige week trouwden. En ik verkoop het gewoon voor €22 zo ongeveer. Ja, dichter bij het huwelijk konden sommige fans niet komen. En Pogacar is de winnaar van de zesde etappe. Eerste bergrit in de Tour. Zo pas aangekomen.

0: jou nooit vergeten.
1: Suzanne en Freek, goud. Remco Evenepoel is vierde geworden. Daarnet in die zesde etappe van de Tour. Pogacar eerste dus, daarna Vingegaard. En Isaac Del Toro derde.
2: Zaterdag op Radio Bene. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
4: We vieren 11 juli in de Radio Bene Vlaamse 40.
5: Zeven zonden in één
2: vreemde man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
4: Radio Bene Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli.
4: Op Radio Bene.
6: De genomineerden, die zijn er al.
7: Nu nog de zomerhit.
6: Wie wint VRT Zomerhit?
7: Dat bepaal jij.
6: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
7: Het is pas echt zomer met...
5: VRT Zomerhit.
7: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
8: Sleep Life.
7: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
9: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
10: En hier uw linkeroor.
9: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
10: Wat blief?
9: Zie je het wel?
10: Oh, amai, dat is ampetant.
9: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
10: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
9: Wat?
10: Aan halve prijs.
9: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
10: Wat blief?
9: Bij Hans.
10: Ja, ja, het kan anders.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
13: Mini Europa, Mini Europa, das Reza.
14: Elke dag telt voor twee.

0: Duran Duran, The Reflex. Radio 2 aan zee, tot 8 uur vanavond ook weer. Maar waar is Peter van de Veire? Wel, die is volop bezig aan een nieuw seizoen van De Zandloper. Nieuwe gesprekken met boeiende Vlamingen over momenten die hun leven hebben veranderd. Of hoe dat leven er zou hebben uitgezien mochten ze andere keuzes hebben gemaakt. En deze week praat hij met Camille, die het erg moeilijk krijgt wanneer ze over de dood van haar oma moet praten. Ja, dat was een trotse vrouw, vertelt ze, die Camille ook heeft geleerd om van elke dag te genieten, maar jammer genoeg is overleden tijdens de COVID-periode.
1: Ik weet nog, er was een hoekje in de keuken en dan had ze daar zo haar make-up, haar lipstick en haar blush en zo. En dan mocht ik altijd make-up bij haar opdoen en ik vond dat gewoon heel leuk.
2: Zo'n vrouw?
1: Ja. Ik ging ook altijd naar de kapper en zo. En misschien vandaar dat ik van mijn tomboy era naar dit era ben gegaan om haar te eren.
0: Ja, ze moest er altijd goed uitzien, Camille, van haar oma. Maar ja, dan dat tragische overlijden natuurlijk, dat was zeker niet gemakkelijk voor haar om te verwerken.
1: Ik bezoek mijn oma en opa super vaak en dan ineens mag het niet meer. En dan zwaaien we zo vanaf het raam en dan dansten ze wel en zo. En dan dansten we zo. Als ik daar nu over nadenk, dat is heel sneu eigenlijk. Woe, amai. Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé heel helemaal anders.
0: Nieuwe aflevering van Peter van de Veire en De Zandloper met Camille. Nu gratis te beluisteren via VRT Max. Of zondag luisteren tussen 9 en 10 op Radio 2.

0: Ja, we herkennen dat wel. Hè. Van, hoe is het? Ja, goed, goed, goed. Maar ja, eigenlijk niet zo goed. Het gaat er soms helemaal anders aan toe onder onze huid dan dat we aan de buitenwereld laten zien. Daarover gaat het nummer van
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 5:30 VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. De man uit Aarschot die vanmorgen is veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets, is op de vlucht. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt het parket van Leuven. De dader was vanmorgen niet aanwezig op de zitting. Hij droeg een enkel band die hij heeft doorgeknipt. De man wordt nu geseind. Vanaf morgen krijgen we opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Stad Leuven neemt bij deze hitte dan ook extra maatregelen voor de sportkampen die het organiseert. Zoals bij het atletiekkampje van de club DCLA. Schepen van sport Christophe Stokman.
4: Zo gaan we echt gaan stimuleren alle beschikbare schaduwplekken echt te gaan benutten. Hè. De bomen, maar bijvoorbeeld ook, ja, er is een heel grote tribune waaronder ook wel gesport kan worden. En zo gaan we bijvoorbeeld de stiepelbak eigenlijk gebruiken als verkoeling. Hè. We gaan die vullen met water of extra water, zodanig dat er ook bijvoorbeeld verkoelende waterspelletjes mogelijk zijn.
3: En in Merchtem heeft boer Louis van den Houten dan weer ventilatoren en watersproeiers geplaatst in zijn koeienstallen. Dat heeft natuurlijk allemaal een prijskaartje, maar het welzijn van de koeien is de investering waard, zegt hij.
5: Ik denk dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen. En nu komen ze altijd goed eten ook. Ja. Onze koeien zijn topsporters, zo kunnen we dat toch wel noemen. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
3: Bij ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen verdwijnen er opnieuw 20 banen. Deze keer vallen de ontslagen bij de bedienden. De ontslagen komen er nadat de fabriek aankondigde dat het verder wil inzetten op digitalisering en automatisering, om zo de kosten te laten dalen. Voor de vakbonden is het nieuws geen verrassing. En in Kokelberg kunnen jongeren de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk vanavond gratis bekijken in het gemeenschapscentrum. Het is initiatief van de Brusselse jongerenorganisatie SWO, die jongeren een veilige plek wil geven om de match samen te beleven. Rania Jaboer.
6: Ik denk dat het misschien komt omdat ze niet het plaats krijgen en de kans krijgen om op een leuke manier en allemaal samen, maar ook op een veilige manier samen te feesten. En dat proberen we ook aan te bieden met zo evenementen te organiseren. Gewoon een plaats waar iedereen kan samenkomen. We hebben heel veel vrijwilligers om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, dat iedereen weet wat hij moet doen en om ook gewoon een leuke moment te hebben met elkaar.
3: En het weer. Vanavond en vannacht ligt bewolkt bij temperaturen tot 18 graden. Morgen zonnig en temperaturen tot 31 graden. Meer nieuws, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2 aan zee.
1: David van Oudegem.
2: VRT Radio 2.
8: Come alive, come alive, come alive.
0: 20 genomineerden voor de meest felbegeerde zomertrofee van Vlaanderen. VRT Zomerhit. En dit is één van de 20 genomineerden.

0: donderdagavond. Radio 2 live aan zee. Straks met Hollies ook om 19:30. En Mirjam heeft nog wat files voor ons.
1: Ja, die vinden we bijvoorbeeld op de Antwerpse ring richting Nederland een dik half uur daar nog. Naar Gent een kwartier. Naar Antwerpen ook een dik half uur op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Een kwartier ook nog op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel 10 minuten op de E19 tussen Kontig en Rumst. Komt daardoor een defect voertuig op de afrit. En dan voor Brussel op de buitenring een half uur filegolven tussen Zaventem en Grootbijgaarden. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Zeddik en verder kleine vertragingen.
2: Green. Energie Rebellie. Nu zondag op Radio 2.
3: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Camille.
4: Waarom is hij de man van uw leven?
5: Goh, waarom? Omdat hij gewoon mijn beste vriend is en omdat ik kan mezelf helemaal zijn bij hem.
6: Ja, dat was een heel heftige periode eigenlijk. Want dan gaat je carrière zo goed en dan is het gewoon privé helemaal anders.
5: Dus alle huilscènes in Milo die kwamen heel spontaan. Dat was lekker leuk. Dat was gewoon een one-taker en we konden doorgaan.
2: Peter van de Veire en de Zandloper.
3: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
7: Dorso.
8: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
7: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
8: Dat wil ik ook.
7: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
11: Ze zijn terug.
12: En doet tekstje nog?
11: Natuurlijk kijk ik met tekstje nog.
12: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
11: Ik hoop dat je het beter kent dan ik.
12: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
13: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

Sandra Kim, J'aime la vie. En we houden ook van de Rode Duivels. We gaan ervoor supporteren hier aan de pier in Blankenbergen. We hebben een groot scherm op ons podium gezet. Je kan samen met ons komen supporteren. Morgen om 8:30 de wedstrijd tegen Spanje. Dat gaat spannend worden. Vanmiddag hoorde je DJ Licious en Milo hier live op ons podium. Ze zijn ook genomineerd voor VRT Zomerhit dit jaar. En vanavond bij Radio 2 aan Zee, Hollies, live om 7:30. Dat gaat ook topklasse zijn. Net als gisteravond toen Pieter en Zion hier waren van Like Me. We hebben samen met hen de zon zien zakken in de zee. Dat was een heel mooi meezingmoment ook. En ze hebben ook al eens geteased naar het nieuwe Like Me seizoen dat ze aan het opnemen zijn. Er zal namelijk een nieuw personage meedoen. Ze wilden daar natuurlijk nog geen naam op kleven. Maar het is iemand die je deze zomer ook hier bij ons aan de kust mogelijk zou kunnen tegenkomen. Zo hebben ze het gezegd. Dus misschien Niels de Stadsbader. Misschien Milo. Misschien Siska Scooters. Misschien ben ik het zelf wel.

Dat waren Pieter en Zion gisteravond dus live te bewonderen hier op ons podium. Als dat gebeurt, morgen komen Yannick Bovy en Tom Dijs. Ook van harte welkom dan hier bij Radio 2 aan Zee. En Bonnie Tyler is overleden, afgelopen nacht gestorven in een ziekenhuis in Portugal. 75 jaar, veel te jong vind ik dat nog. We eren haar met muziek.

Bonnie Tyler, 75 jaar geworden. En op VRT Nieuws kan je lezen waarom Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler het ultieme karaoke-nummer is. Blijkbaar werkt de combinatie van drama, herhaling en ontlading heel erg goed in de karaokebar.

Ja, ze willen stevig vastgehouden worden. Dat heb ik begrepen van het nummer van Clean Bandit en Sarah Larson, Symphony. We hadden het daarnet over vliegende mieren. Geen paniek, dat is perfect normaal. Ze zijn aan hun bruidsvlucht bezig. Martien, de haas, die heeft er ook last van gehad, zegt ze hier. Via de Radio 2-app. Een ware invasie was het van vliegende mieren bij Martien uit Zandhoven. We hebben zelfs binnen moeten eten, het was niet te doen. Maar je weet het, Martien, je hebt het gehoord daarnet misschien. Het is allemaal van korte duur. Gewoon laten doen. Gewoon de natuur laten doen. Komt allemaal goed.

0: scherp.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Hey Sophie, alles goed?
3: Ja hoor.
2: Zeg, ja, ik ben op zoek naar een nieuw bed, maar er is zoveel keuze.
3: Ik ben super tevreden van de slaapadviseur. Met een ruim aanbod topmerken, geleverd en geplaatst tot in je slaapkamer.
2: Dat is wat ik nodig heb, zeg.
3: De slaapadviseur vind je in Ternat, Overijse en Linkebeek. Nu niet te missen summerdeals.
4: Hey, hallo allemaal.
5: Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
6: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
7: Ja, ja. Oh, merci.
8: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
9: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
8: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
10: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
11: Kidnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
12: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
13: Hoe lang nog?
14: Papa, ik heb honger.
13: Verveel me.
12: En je hebt vakanties met Kidnet.
15: Dit wordt echt geweldig.
16: Ad Inferos.
17: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
18: Natuurlijk.
17: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
14: Mama, mag ik op de hotspot?
19: VRT Max. Maak elk moment de max.
20: Shopping.
21: De zomersolden bij Woluwe Shopping duren voor tot en met de laatste dag van juli. Tijd genoeg om de mooiste koopjes op de kop te tikken. Mode, beauty, interieur of accessoires? Er zijn zeker nog zomerzaakjes te doen.
20: Shopping.
21: Woluwe Shopping. Het shoppingadres voor jouw zomer.
22: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
23: En daarnet kwamen ook nog twee sympathieke Nederlanders binnen die morgen ook komen meesupporteren voor België. Dat is goed nieuws. Iedereen welkom dus om 9 uur. Even luisteren naar wat er nog in de wereld is gebeurd.
24: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En Tadej Pogacar wint de eerste bergrit in de Tour en toont nu al hoe sterk hij is. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen en rijden zonder geldig vervoersbewijs met het openbaar vervoer, vertelt ze.
25: Zoals ik het begrijp is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes die bezorgen ons enorm veel stress.
24: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of op VRT Max. Veehouders kunnen bij de overheid subsidies aanvragen om koelinstallaties te plaatsen in hun stallen. Maar de overheid zou meer kunnen doen om de veehouders te wapenen tegen de hitte, zegt Tessa de Brins van de Boerenbond.
26: Onze veehouders doen er alles aan om het hun dieren zo comfortabel mogelijk te maken. Nu, we merken wel dat hittegolven vaker voorkomen en intenser worden. En daarbij is het dan belangrijk dat landbouwers maximaal ondersteund worden op vlak van innovatie, begeleiding en investeringssteun om verdere maatregelen te gaan nemen.
24: En er komen opnieuw hete dagen aan en boeren proberen maatregelen te nemen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Amorie de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
0: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
1: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
0: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
1: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen.
0: Maar het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
1: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
0: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
24: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de derde keer in anderhalve maand tijd is er een hittegolf in het land. Er gelden dan ook al verschillende maatregelen. Correspondent Frank Renaud.
2: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer een derde van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de autowassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebrek aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
24: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de 6e rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd 4e. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van 8 renners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seik Sas. Uit de broek schaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is 4e op enkele seconden van de 3e plaats.
24: En Pogacar voelde voor de rit al dat het een goede dag ging worden. Hij was nadien zeer trots dat hij een van de mooiste zegens uit zijn tourcarrière wist te pakken.
4: I was really, really excited for today. And all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day. We were going like nothing to lose. If we explode, but in the end we succeeded. And I'm super proud on everybody's crazy teamwork. Really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
24: Het wordt een rustige en zachte avond en nacht, minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 2 jaar misbruikt wordt. Meer op 14nieuws.be.
23: Op de Antwerpse ring richting Nederland nog een half uur file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Hou een reddingstrook vrij. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een half uur op de E19 tussen Zemste en de Werken in Mechelen-Noord. Naar Hasselt op de E313 bij Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Dan naar Brussel nog 25 minuten op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Vilvoorde en Grootbijgaarden. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Grootbijgaarden. En voor de rest alleen kleine vertragingen.
18: Radio 2 aan zee.
20: David van Ottegem.
23: Jouw man aan zee.

0: zoveel goede muziek om uit te kiezen, maar wie wint die felbegeerde muziektrofee?
1: Radio 2 aan Zee. Radio 2.
0: Aan jou de keuze. Kies uit onze 20 genomineerden via VRT Max. Oh, ik ben blij dat er nog een petjesman is binnengekomen.
2: Yes. Vooral in dit weer.
0: Hollies, welkom.
3: Hoi, hoi.
0: Of mag ik Christophe zeggen?
3: Jij mag kiezen.
0: En wat is dat? De Lone Wolf pet heb jij gekozen. Want je kan zo, dat zijn zo van die dieren.
3: Ja, ze verschillen. Ik heb er een paar verschillende, hoor. Ja.
0: Waarom heb jij voor de Lone Wolf gekozen?
3: Ik vond het gewoon een tof dier, eigenlijk. Van, ja, en zo van die leuke series en zo met wolven en zo. Vind ik wel cool.
0: Ja. Voel je je soms ook zo'n beetje een lone wolf?
3: Af en toe wel. Ja. Ik heb mijn gezin en zo, dat was altijd wel leuk, sowieso. Maar ja, als je muziek maakt en zo, of stel ik eens in je achterkamer zit en een beetje muziek te maken, soms ben je wel een lone wolf. Ja,
0: ja, geloof het. Je bent hier goed geraakt, hoop ik, want er staat flink wel wat file en het is warm in de auto.
3: Voor mij was het eigenlijk niet ver op deze keer, dus ik kom van Roeselaar, dus... Van de keer was het leuk. Ja,
0: dat zou wel zijn. We gaan straks naar jouw nieuwste single luisteren natuurlijk. Maar we kijken ook enorm uit naar dat live optreden hier bij Radio 2 aan de Zee.
3: Right, ja.
0: Om 19:30 ga je optreden. Wat heb je voor ons in petto?
3: Ik heb de single natuurlijk. Ik ga Wicked Games spelen op gitaar.
0: Ah, van Chris Isaak.
3: Chris Isaak.
0: Oh, goed.
3: Yes. You Somebody komt ook langs. Ja. En dan nog de single waarmee je allemaal begon. Here to Stay.
0: Ja. Het is warm. Misschien, hoe hou jij het hoofd koel normaal gezien?
3: Een petje is al een eerste vereiste, maar natuurlijk. Ik denk wel dat er een plasje gaat zijn. Dus denk een dweltje slaan
0: of zo.
3: Ja, geen zo'n plasje.
0: Ja, nee, je moet goed hydrateren. Je moet al dat vocht proberen bij te houden, denk ik. Hey, Christophe, het is tof dat je er bent.
3: Ja, heel leuk.
0: We gaan straks nog wat verder praten, maar drink eerst iets.
3: Alright.
0: Goed hydrateren, dat is belangrijk. En op tijd eens een plasje maken. En dit is Mo. Een nacht als dit.

0: Radio 2 aan Zee met straks ook een lied dat je heel erg goed zult vinden van Suzy Quatro en Chris Norman, Stumbling In.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Zolde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
9: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
8: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
10: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
11: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
10: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
11: Oké. Okay.
10: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
12: Anna Green.
10: Energie rebellie.
12: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Tof om me nog eens terug te horen. Suzy Quatro en Chris Norman. Christopher Hollen, ook bij ons. Radio 2 aan Zee. Ex-winnaar van The Voice van Vlaanderen. Yep. Voel je je ook nog zo? Zo, winnaar van The Voice? Of ben je ondertussen al helemaal iemand anders geworden?
1: Ik vind het altijd fantastisch wat er gebeurd is natuurlijk. Maar ik hoop dat een klein beetje te overstijgen. Dat dat dan een beetje kan wegvallen. Het gewoon is van, ah, dat is Christophe of dat is Hollis van dat nummer of dat nummer. Niet altijd van, dat is nog de, maar...
0: Ja, je bent zo echt je eigen weg aan het opgaan, hè?
1: Ja, ik mag het hopen, ja. Dus niet altijd evident. Ook wel altijd een beetje moeilijk om dikwijls alles aan de man te kunnen brengen. Maar we doen ons best en we doen wat we graag doen.
0: Wat was zo de grootste reality check na jouw overwinning van die talentenwedstrijd?
1: Wel, dat mensen eigenlijk altijd denken van... je maakt iets van een nummer en dat komt direct op radio en overal... Ja, dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus dat was wel de reality check van... even terugkeren.
0: Ja, we kunnen alles terugsporen. Ja, dat is geen probleem.
1: De reality check.
0: We knippen dat eruit.
1: Dat is toch niet live, hè?
0: Nee, het is hard werken, wil je
1: zeggen. Sowieso. Ja, zeker.
0: Ja. Maar hard werken is ook voor jou op het secretariaat van... Waar is het? MSKA in de
1: MSKA Roeselare. Ja, dat klopt. Ja. Daar ben ik nog steeds te vinden. Ja,
0: wat houdt die job dan precies in?
1: Ik doe eigenlijk het personeelssecretariaat. Dus ik werk heel nauw samen met de directie. Zij maken opdrachten, kijken of die kloppen, of die goed zijn. We sturen door naar Brussel. Wij kijken ziekteverloven, verlofstelsels en zo verder. Dus,
0: dat is wel helemaal iets anders.
1: Dat is helemaal iets anders, dat is heel anders.
0: Maar daar ben je ook goed in.
1: Ik hoop het, zoveel mogelijk.
0: En nu heerlijke 2 maanden vakantie? Of wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, ongeveer wel. Ja. Vorige week zijn wij gestopt, denk ik, met werken. Even het verstand daar op nul. En dan nu meer dingen met muziek gaan doen... veel schrijven ook, intussen die vakantie, optredens doen,
0: Want dat is het voordeel als je op school een lange vakantie hebt.
1: Nou, dat is voor mij inderdaad wel een voordeel, ja.
0: Ja, maar ik zag toch wel dat je hier en daar op festival staat ook. Dat is toch wel een bijzondere muzikale zomer voor jou.
1: Ja, dat klopt. Er zijn wel wat toffe dingen dat we kunnen doen. Wat middelgrotere en grotere festivaletjes, die komen. Dus kijk er heel naar uit.
0: En je stond ook in het voorprogramma van de Skeps in de AB.
1: Ja, dat klopt, ja. Fantastische ervaring. Ja, om in die muziektempel te mogen spelen en voor zo'n iconische groep. Ja, dat had ik wel niet echt gedacht vorig jaar ook, dat we dat gingen mogen doen. Maar het was fantastisch. Heel cool.
0: En klikte het met de Skeps?
1: Het klikte enorm. Ik hoop dat we nog dikwijls mogen. Ja.
0: Als het horen.
1: Wie weet.
0: Maar we zijn benieuwd om jou ook bezig te horen hier bij ons, live bij Radio 2 aan Zee. We gaan je nieuwste single draaien, Living Proof.
1: Yes.
0: Heet die is al een tijdje uit. Kan je ons daar nog iets meer over vertellen?
1: Living Proof is eigenlijk een beetje geschreven naar mijn vrouw toe.
0: Is dat die daar...
1: Dat is die madame daar. Dat is die madame.
0: Dat is die madame. Mooi
1: madame. Mooie
0: madame.
1: Die is eigenlijk daar een beetje naar haar toe wat geschreven over wat het ons allemaal overkomt, hoe dat het gelopen is, hoe dat het nog verloopt. Maar die heeft vandaag een klein beetje een speciaal tintje, want wij zijn vandaag 21 jaar getrouwd.
0: Zegt hij nu pas. Allee, proficiat.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe heet ze?
1: Anne-Sophie.
0: Anne-Sophie en Christophe. 21
1: jaar met mij uit te houden. Fantastisch.
0: Ja, wat is het? Kom er anders even bij. Is ze ooit al op de radio geweest?
1: Nee.
0: Allee, de eerste keer. Hier, de micro. Anne-Sophie, vertel ons eens iets over Christophe dat we nog niet weten. Je bent nu al 21 jaar samen met hem.
2: Ja, nee, eigenlijk heel weinig klachten. Eigenlijk. We vullen elkaar wel perfect aan. Mm-hmm. Ik probeer er ook wel zoveel mogelijk te zijn voor hem. Ik ga ook zoveel mogelijk mee, want dat was wel zo'n beetje mijn schrik van, dan wint hij dat. En dan denk ik van, oei ja, die ga ik misschien wel heel weinig zien. Gelukkig sta ik ook in het onderwijs. Dus fantastisch om dat eigenlijk wel samen te kunnen doen. En we merken eigenlijk dat we elkaar daar ook wel in aanvullen. Dus het is heel leuk om te doen allemaal.
0: Wat een match.
2: Ja,
0: fantastisch.
2: Ja, ja.
1: Match made in heaven.
0: Inderdaad. We gaan jullie huwelijksverjaardag hier vieren live bij Radio 2. Nice. Om 7:30.

0: Ja, rock en roll straks om 19:30 hier live bij Radio 2 aan Zee. Hollies, je hoorde zijn laatste single, Living Proof. Ondertussen zijn onze collega's van Ketnet ook aan het uitzenden. Die zitten hier naast met Hallo Kroket. Hakim is de gast, dus als je het wil zien, ga even naar Ketnet op VRT Max. 109 kilometer file naar Antwerpen, 19:30 op de E19 tussen Zemst en de Werken in Mechelen-Noord. Naar Hasselt op de E313, een kwartier bij Herentals en ook bij Geel-Oost, telkens door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel nog 19:30 vertragen op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren door een ongeval op de linkerrijstrook. En 10 minuten op de E19 in Comtig door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Vilvoorde en Groot-Bijgaarden. En op de binnenring 10 minuten tussen Vorst en Groot-Bijgaarden. En verder alleen kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: eenzaam hart is beter dan een gebroken hart. Wie gaat akkoord? Yes! Yes is akkoord. Owner of a Lonely Heart en straks Dasha ook met Austin. Gaat ook tof zijn om hier nog even terug te horen.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
3: Het is tijd voor een Sleeplife bed.
4: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Radio 2.

is zo'n nummer waar ik altijd jeeha wil bij roepen op het einde. Dasha. En na de hartoperatie van Sergio heeft hij Touch of Joy tot leven gewekt. Sun on my face.

Touch of Joy is back. Dankjewel Sergio daarvoor. Ready for the summer. Ja, wij kunnen veel lawaai maken hoor, hier aan de pier in Blankenbergen. Kom ons maar even bezoeken. We zitten hier ook in het weekend. Radio 2 aan Zee. Vorig jaar was deze man hier ook. Eagle Eye Cherry. Safe Tonight.

morgen ben ik er ook niet. Nee, ik neem een lang weekend. Kan ik me de hele dag voorbereiden op de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje. Ik zal tussen 4 en 8 dan Karen Meinen horen in de Radio 2 aan Zee. En ook een optreden krijgen van Tom Dice om 19:30. Vanavond is dat Hollies. Je hebt hem daarnet al gehoord. Speciale dag voor hem, want hij is vandaag exact 21 jaar getrouwd. Dus kom naar Blankenbergen aan de pier om dat samen met hem te vieren. En met zijn vele goede muziek die hij voor ons gaat laten horen. Zo dadelijk.

Maxime en Babette. En niet vergeten, overmorgen is het 11 juli, Vlaanderen feest. En het wordt ook een feestdag voor hondenliefhebbers hier bij Radio 2 aan Zee. Want we verwachten maar liefst 150 tackles. En zo'n 300 baasjes die gaan deelnemen aan de allereerste Sausage Walk. Een evenement dat volledig gewijd is aan het populairste worstenhondje van het land. De deelnemers vertrekken 's ochtends van hieruit voor een gezamenlijke wandeling langs de kust. En daarna zijn er nog van allerlei activiteiten gepland, waaronder een fotobooth, een tackle-labyrinth, proeverijen van verse hondenvoeding en als absolute publiekstrekker, dat hopen we toch, de Sausage Runs, waarin tientallen tackles het tegen elkaar zullen opnemen in een sprint richting de finish. Zaterdag wordt Blankenbergen dus even de hoofdstad van de worstenhond. De wandelingen starten om 9:30, de Sausage Runs om 11:30. Ja, een prachtig woord, de Sausage Runs. Ah ja, dat zijn worstenrandjes, ja, vandaag. Enfin, veel succes aan alle korte pootjes. Zondag 11 juli. En dit zijn Kings of Leon, Sex on Fire. Goeie

0: Ja, ze zeggen dat het zware werk is, maar dat maken ze mij niet wijs. Volgens mij is dat heel plezant in deze temperatuur om in een car wash te werken. Christina Aguilera en Missy Elliott.
1: Zonde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Meti Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Het Radio 2 Ballenbad is nog steeds open. Daar zitten zomerhithoedjes in verstopt. En er is ook een ballenbak. Daar mag Hollis straks een zomervraag uit vissen.
6: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat schrijft het Laatste Nieuws en het parket bevestigt het. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was hun woning binnengedrongen, had zijn ex-partner vastgebonden en haar moeder 50 keer gestoken met een mes. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket van Leuven.
7: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
6: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine. Diesel kost dan weer meer dan 2 euro per liter. Voor benzine zal je een maximumprijs van 1,91 euro betalen. Het is van eind mei geleden dat die prijzen nog zo hoog waren. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran duwen de prijzen opnieuw de hoogte in. Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Een verslag van Christophe van de Goor.
8: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van achtrenners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Sagan Sas. Uit de broek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is vierde op enkele seconden van de derde plaats.
6: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de tweede halve finale aan de gang tussen de Oekraïense Kostyuk en de Tsjechische Noskova, die Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. Noskova heeft de eerste set gewonnen. Eerder plaatste de Tsjechische Karolina Muchova zich als eerste voor de vrouwenfinale. Zij versloeg de Amerikaanse Gauff in 3 sets. En vanavond om 10 uur spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans straks samen naar de match. Samir en Strita zijn nu al klaar voor. En ze hopen op een verrassing tegen de topfavoriet.
9: Twee toplanden tegen elkaar. Een kleine revanche van 2 jaar geleden natuurlijk voor Marokko. Maken we kans? Natuurlijk maken we kans. We zijn ook een veel matuurdere ploeg dan 2 jaar geleden. Ik zou zeggen dat de beste mag winnen, zeker vanavond.
10: Ik denk dat elke Marokkaan van de gemeenschap wel meeleeft met de Marokkaanse elftal. En hopelijk gaan we ook winnen. Alles is mogelijk.
6: Het is rustig en zacht vanavond en vannacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week halen we op sommige plaatsen 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. We'll be right back.
0: Naar Hasselt nog traag op de E313. Een half uur file rijden daar bij Herentals en een kwartier bij Geel-Oost. Telkens door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel ook een half uur op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen ook nog 20 minuutjes trager op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. En verder alleen kleine vertragingen.
11: Dorso. Ergonomisch slapen.
12: Radio 2 aan zee.
11: David van Oortegem.
0: Live vanuit Blankenbergen. Goedenavond.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project.

0: Ja, moeilijk om op te blijven stilstaan. Wim Soutaar, herinnering. Heb jij nog mooie herinneringen?
1: Oh, ik heb heel veel mooie herinneringen, maar ja, ik ben al wat ouder, dus ja, om ze weer herop te roepen is al misschien wel moeilijker.
0: Zo oud ben je nog niet, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Dankjewel.
0: Ja, Hol is bij ons, live bij Radio 2 aan Zee, straks om 19:30 voor een optreden. Je ziet daar die Radio 2 ballenbak staan, ja. Ook, Christophe. Daar mag jij ook een zomervraag uitdraaien.
1: Oké.
0: Okay, een muntje, je moet zelf niet betalen. We hebben geld ter beschikking om aan die bak te draaien. Ja, ik ben benieuwd welke vraag eruit komt. Gisteren bij Pieter en Zion was het toch wel een straffe vraag over een mogelijk gerucht dat over hen de ronde zou doen. Even kijken wat er bij jou uitkomt. Wat staat erop, Christophe?
1: Bij welk optreden heb je ooit gedacht, dit was niet mijn beste show?
0: Aha, het gaat ook over herinneringen.
1: Alle shows zijn eigenlijk goed. Niet mijn beste show.
0: Is er nog nooit iets gebeurd of zo? Iets dat misgegaan is tijdens
1: het optreden. Daarom was het niet zo van, oh, was geen goede show. Maar er gaat wel af en toe een keer iets fout. Maar dan heb je fantastische muzikanten die dat dan opvangen. Of dat we dan gewoon door om met de show. En dat gebeurt wel. Maar eigenlijk, ja.
0: Improvisatie.
1: Ja. Spontaniteit. Wel, misschien komt het wel misschien te binnen. Wacht.
0: Het is daar.
1: De hele eerste keer dat ik met mijn band mocht spelen, eigenlijk, was bij ons in Aardooien. En ik dacht, ja, dat is de eerste keer, zo was een gewoon optreden, goed. Maar ik kwam op en er stond heel veel volk. Het was uitverkocht ook dan. En veel mensen dat ik kende ook. En dat had bij mij iets van, oh my god, die mensen komen voor mij. Dat is, ja, raar.
0: Is dat niet moeilijker om te spelen voor mensen die je kent?
1: Ja, dat vind ik wel. Want ik begon mijn eerste nummer en ik heb even moeten stoppen. Allee, ik heb doorgespeeld, maar even een tekst zo van...
0: Van de zenuwen.
1: Ja, zo van, even van mijn melk. Zo van, maar die staan hier effectief, die hebben een kaartje gekocht voor mij. Dus ja, dat was even, ja.
0: Straks om 19:30 zal het hier ook volstaan met mensen die voor jou komen. Hè?
1: Ja. Hey. Ook mensen die mij kennen, oh my god.
0: Ken je die ook? En die ken je dat?
1: Ja.
0: Hier is ook nog een grote fan van jou. We krijgen
1: Kijk eens.
0: Amai, iemand met een fles kava, wat krijgen we nu? Dat gaat ook helpen, hoor, straks voorop. Podium. Ja. Amai, zo sympathiek. Kom maar even bij me.
1: Super.
0: Neem een microfoon. Was dat voor mij of was het voor Christophe?
2: Dat is zelfinterpret. Jullie mogen dat gewoon eigenlijk onder elkaar verdelen.
0: En ze staan
2: geen enkel probleem.
0: Hoe heb je die zo fris kunnen houden?
2: Dat is mijn geheim, ja. Nee, die komt rechtstreeks vanuit de frigokasten in een winkel. Echt waar, ja.
0: Direct van hier. We gaan die snel uitdrinken voor...
1: Voor de houtpodium.
2: Volgens de mevrouw van de winkel is dat echt topkwaliteit. Ja?
0: Ja, dat zijn we eens proberen.
2: Want eerlijk gezegd, jullie... Dat gewoon, echt waar.
0: De prijs staat er nog op en ik kan zien aan de prijs. Het is echt van de winkel. Kwaliteit. Ja. Dankjewel in ieder geval.
2: Heel graag gedaan. Ja.
0: Straks dus Hollis live bij Radio 2 aan Zee om 19:30.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Richie. Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
14: 500?
13: Schatje, dat is 25 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
13: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Allee jong, gracias Kate.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta. Uit de rekening van KBC.
16: Elke dag telt voor twee.

0: Dat zou jij ook nog graag zingen, denk ik, dit nummer. Ja. I can Tina Turner. Oh, we hebben daar net een fles cava gekregen van een fan van Hollies, maar die gaat volledig naar mij, want wat hebben wij gehoord?
1: Ja, Christophe. Ik drink nooit alcohol, nog nooit geweest eigenlijk.
0: Je hebt nog nooit geen druppel alcohol aan.
1: Ik weet, ik zie er niet zo uit. Ik zie dat eruit zoals ik af en toe. Maar nee, nog nooit. Nog nooit.
0: En wat is de reden daarvoor?
1: Ik lust het niet echt ook, maar misschien moet je dat wel gewend geraken. Maar ja, nee, ik heb daar nooit zo...
0: Maar goed,
1: behoefte aan gehad. Ja,
0: hoeft ook niet. Er zijn zo...
1: Nee.
0: Wat is dan wel jouw favoriete verfrissingsdrank voor op het terras? Hè?
1: Dat mag zo'n een Virgin Mojito zijn bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
1: Of zo'n een tonicje en zo. Dat vind ik wel
0: Tegenwoordig bestaan er heel veel lekkere mocktails.
1: Ja, dat is waar.
0: Je hoeft eigenlijk helemaal niet in de alcohol te duiken.
1: Nee.
0: Deze week is Margot Bogaert de centrale gast in Mens Erger Je Niet. Wil ik nog even zeggen ook. En ook tijdens de zomer is Margot van de regio op pad voor verhalen uit Vlaanderen in het VRT1-programma Iedereen Zomert. Is te zien in de rubriek Mysteries van Vlaanderen. En daardoor komt ze nog veel meer te weten over Vlaanderen. En ze heeft een weetje voor ons. Je moet even meeluisteren ook, Hollies.
2: Wel, wisten jullie dat Andalouse saus, de frietsaus, is uitgevonden in Boortmeerbeek?
3: Is dat Belgisch?
2: Dat is Belgisch.
4: En favoriete saus, dat vind je nergens, hè? Dat vind je in het buitenland
3: ook
4: niet.
3: De favoriete saus van alle Marokkanen.
4: Ja?
3: Dat is...
2: Voilà.
4: Ik wist dat ik van binnen...
3: Van binnen ben je een klein beetje broeder van de Marokkaanse
2: van de gemeenschap.
4: Ik heb ook veel dubbelbloedvrienden en heel veel noemen mij broer.
2: Ja.
4: Vind ik heel tof.
2: Ja, voilà. Maar dus dat is een van de mysteries. Dus kijken. En ik ga dan... Ja, ik heb daar Andalouse saus meegekregen, dus ik ga deze zomer veel barbecue ook met Andalouse saus.
0: Ja, de favoriete saus van alle Marokkanen en van Xavier van Win-Win en van Shema. Uitgevonden in Boortmeerbeek.
1: Maar ja, dat wist ik ook niet.
0: Ik kom al wat te weten, hè?
1: Ja, inderdaad. Ook, leuk.
0: Wat is jouw favoriete barbecue saus? Ja,
1: eigenlijk toevallig ook Andalouse.
0: Ook door?
1: Ja, echt waar. Ja. Zo wat al. Met je pit zo.
0: Ja, een echte Marokkaan ook jij. Dus.
1: Yes.
0: Enfin, wat is jouw favoriete barbecue saus, beste luisteraar? Wat ga jij proberen of wil je nog graag eens proberen? Laat maar weten via de Radio 2 app. Je brengt ons misschien op ideeën, want we kunnen toch niet ons hele leven bij de Andalouse saus blijven.
1: Dat klopt. Het moet aflossing zijn.
0: Een beetje variatie. Ja. Verandering van spijs doet eten. Dus breng ons op ideeën. En misschien kunnen we Christophe ook overtuigen om dan eens iets anders te proberen. En dit is Matthias Vergels met Marlene.

0: komt eraan.
1: Dat zal wel zijn, de zomer is al goed bezig. Hilde is in Ieper aan het luisteren. Haar favoriete saus is Duizend Eilanden. Ja, lekker. Kunnen we wel eens proberen. Naar Hasselt is op de E313 de weg vrijgemaakt bij Herentals en ook bij Geel Oost. Naar Antwerpen alleen nog 10 minuutjes trager op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
1: Ondertussen is Hollies onderweg naar boven, naar het podium van Radio 2 aan zee. Voor een live optreden. We gaan er straks aan beginnen. Je kan het allemaal live volgen met klank en beeld bij Radio 2 op VRT Max. Klik daar gewoon op kijk en dan kijk je mee. Het kan wel zo gemakkelijk zijn. En hier op de radio, ABBA nu.

0: Liefde is een kaartspel.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Radio 2.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Ondertussen live bij Radio 2 aan Zee. Hollies is aan het optreden. Je kan het volgen via VRT Max. We gaan even meeluisteren hier ook op de radio.

0: Chris Isaak, zoals hij beloofd had. Holly is op dit moment uit Roeselare, winnaar van The Voice. En live te bekijken hier bij Radio 2 aan Zee. Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2 aan Zee.

dat is leuk, hè? Sister Sledge. We are family. Ondertussen is het optreden van Hollis afgelopen. We hebben er ontzettend van genoten. En Brecht ook weer. Ja, Brecht kijkt altijd via VRT Max mee. Hij woont in Lille. Wat een optreden was me dat, zegt hij.

Dat was Elton John. Morgen staat Karen Meinen hier tussen 4 en 8 met Radio 2 aan zee. En zij heeft Tom Dice voor jullie dan. Komt live optreden hier om 19:30. En 's middags verwachten we Yannick Bovy. Mijn weekend kan dus beginnen. Nu al, ja, ik weet het nu al. Ja, heerlijk. Straks Radio 2 Relax. Ik laat je nog met Jennifer Lopez.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
10: 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain Korte. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket in Leuven.
11: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
10: Buurtbewoners reageren verdeeld nu Club Brugge een vergunning heeft gekregen voor een nieuw voetbalstadion. Sommige buurtbewoners zijn er voor, 22 anderen hadden beroep aangetekend tegen die vergunning. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. Ton van Moerenbeke leidt het verzet en wil die beslissing nu nog aanvechten bij het Hof van Cassatie.
12: De oorlog is maar gedaan bij de laatste veldslag. Ja? Ik ga alle juridische middelen die eigenlijk voorzien zijn en waar de burger recht op heeft, elke burger, wel, ik ga die totaal tot op de grond, al was ik de laatste man, hè. En hier weg ga ik nooit.
10: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Achteraf was Evenepoel boos op zijn ploegmaat Lipovic, omdat die onvoldoende hulp bood tijdens de achtervolging.
13: Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond. Het is een beetje jammer dat die groep niet direct samenwerkt vanaf het begin van de laatste valleiklim. Want dan denk ik wel dat we Jonas kunnen gaan terughalen. Maar over het algemeen wel een goed gevoel.
10: Evenepoel staat nu vierde in het algemeen klassement op bijna 3 minuten van leider Pogacar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Karolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
14: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
10: En het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen op het programma met Sinner tegen Djokovic en Zverev tegen Ferry. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Dankjewel.
16: Dirk Gijs.
17: Ja, Brussel neemt over. Dankjewel, David in Blankenbergen. We gaan het gezellig maken samen.
16: Radio 2, relax.
18: Ontspannen met de beste muziek.
17: Slow time nu.
16: Radio 2.
17: Met een hit oorspronkelijk van George Benson. Ja, die van Give Me The Night. Maar het werd de grote doorbraak van deze toen 16-jarige gast uit Hawaii. Hij zong op toeristenboten en plots stond hij op nummer 1 in de hele wereld.

16 jaar en hij won een zangwedstrijd. En de rest is geschiedenis natuurlijk. Hè. Glenn Medeiros. En dat hij er goed uitzag, dat zou misschien ook wel een beetje geholpen hebben. De harten die smolten. Hè. Krijg je een berichtje in de Radio 2-app van iemand die wil weten waar hij de line-up van de optredens kan vinden in Blankenbergen? Ja, dan ga je gewoon naar VRT Max. Klik dan op Radio 2, geef ons een hartje. Dan volg je ons. En als je dan kijkt bij In de Kijker, klik je gewoon op de bretellen van Bart Peters. En dat is voldoende. Dan kom je dat te weten. Dus Veronique, ik hoop dat je voldoende informatie hebt om dat te vinden. Daar vind je alle artiesten die langskomen. Ik zal het straks ook nog eens overlopen voor de duidelijkheid.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Ontelbare hits heeft hij, The Boss, Bruce Springsteen. Krijg je er ook ontelbare berichtjes binnen in de Radio 2-app. Krijg bijvoorbeeld een berichtje van Mireille Gooistes uit Boortmeer mee gestuurd. Dag Dirk, leuk programma. Wij genieten ervan in onze tuin. Doe zo voort, Mireille. Dankjewel, Mireille. Totally. Dat ga ik doen, een beetje tegen jullie praten. Totally. Maar ook niet te veel, hè. We hebben ook vele muziek, zoals deze Olivia.

0: was hier onze grote vriend Arno. Meestal in het Engels, het Frans, doorspekt met misschien wat West-Vlaams. Het is een van de weinige keren dat je hem in het schoon Vlaams kon horen. Het is al een opwarmertje voor nu zaterdag. Ah ja, dan is het Vlaamse feestdag.
1: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
3: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 uien, 7 zonden in 1 maart.
5: Dag vreemde man.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
3: Radio BNE Vlaamse 40.
1: Zaterdag 11 juli.
4: Mooi, leven is mooi.
3: Op Radio BNE.

0: hadden nog Arno met de ik ben een vriend of jij bent een vriend van mij, zo was het. En Winnie Vermeers reageert, oh zo nostalgisch. Ik heb net Toy Story 5 gaan zien. En als je moet denken dat de eerste film van 95 was, dan is die film ondertussen even oud als mij. Dat is echt nostalgie. Pas op, ik heb hier nog nostalgie. Uit 1984. Cultura zong het voor het eerst. Maar dit is de versie van Udo. Ik mis je zo.
1: De regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig als

heb je zijn stem herkend? Spandau Ballet was super populair in de jaren 80, maar dit is van de 90s, eind de jaren 90, toen de zanger Tony Hadley solo ging. Dit was ze met Dance With Me. Allemaal welkom in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. Deze middag hadden we nog DJ Licious en Milo. En morgen vroeg opent Daan Masset de studio om 9 uur. In de namiddag is het aan Anja Daams. Om 3:30 komt crooner Yannick Bovie langs. En daarna bij Karen komt Tom Dice langs. Deze madame was hier afgelopen dinsdag in Blankenbergen. Ik heb het over Lies.

0: tijdloos nummer, hè. Dolly Parton en Jolene. Radio 2. Elke zaterdag en zondag kan je bij Radio 2 aan Zee een sport komen uittesten. Dat kan dankzij Sport Vlaanderen. Maar dat kan ook in andere badplaatsen, zoals Oostende, De Pannen of Bredene. Ik noem er maar een paar. Nu zaterdag kan je bij ons bijvoorbeeld leren muurklimmen met de Belgian Climbing Team. Ik heb dat vorig jaar ook eens gedaan. Het is echt een aanrader. Het is best wel hoog zelfs, maar het is heel tof en het is super beveiligd. Dus zonder risico, maar heel fijn om toch eens uit te proberen in Blankenbergen. En zondag 12 juli leer je bij ons badmintonnen. Dus in het weekend geen optredens op ons dak, maar wel initiaties en vele toffe sporten.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen. Radio 2 Relax.
2: Dirk Gijs.

Wat blijft het toch een fantastische song, Clouseau en de Nobelprijs. Ik wil graag toch even reclame maken voor onze opnames van VRT Zomerhit, want de line-up is bekend en dat wil je niet missen. Dinsdag 28 juli komt Meteor naar Blankenbergen. K3 staat op de affiche, Sandra Kim, Milk Inc. enzovoort en zo verder. Woensdag 19 juli is dat met Aaron Blommaert, Gert en James, Dana Winder of Glennis Grace en ook Dressed Like Boys komt. En die ga ik nu draaien. Dus kom naar onze tv-opnames. Het zijn unieke shows om mee te maken op het strand, bij de ondergaande zon. Dus en wil je zeker ook een plaatje vlakbij het podium, zoals een echte zomervip, wel dan moet je zeker je tickets reserveren op VRT Max. Hier is Dressed Like Boys en Pinnacles.

Ik hoor daar ook invloeden van de Beatles in. Is dat ver gezocht? Denk het niet, hè. Leuke plaat. Pinnacles Dressed Like Boys, die zijn bij de tweede opname van VRT Zomerhit. Je wil het niet missen. Woensdag 29 juli. Samen met Aaron Blommaert, Gert en James, Dana Winderhoff, Glennis Grace en nog andere namen. Dit was Dressed Like Boys. Ik krijg een berichtje van Tommy Hermans. Die is nu met de vrachtwagen onderweg naar Griekenland. Is wel in een game, hè. Het is in een game en er zit ook een autoradio bij. En dan luistert hij vanuit Breda naar Radio 2 België. Dankjewel Tommy daarvoor. Fijn dat je afstemt. Behoud de rit. Amuseer je. Hier is Justin Timberlake. Cry Me a River.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: En je luistert naar Radio 2 Relax. Ik heb straks nog fijne muziek van Sam Bettens. Céline Dion is erbij. En Tanita Twikkerweb, wat dacht je daarvan?

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen te doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket van Antwerpen in Ter Zaken.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Starmer. Vandaag tot eind volgende week konden de Labour-parlementsleden stemmen voor een genomineerde. Burnham heeft geen uitdagers. De laatste mogelijke rivaal gooide gisteravond de handdoek in de ring. En nu is ook al uit een eerste telling gebleken dat hij op één na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Maar dat wordt geen probleem. Andy Burnham is burgemeester van Manchester en had eerder al twee keer meegedaan aan de voorzittersverkiezingen. Bij een zware brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 werknemers om het leven gekomen. De reddingswerkers konden ook meer dan 200 mensen uit het gebouw nog halen. De eigenaar en enkele medewerkers zijn aangehouden, maar de oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Xinjiang wordt wel eens de schoenenhoofdstad van China genoemd. Goed voor meer dan 1,2 miljard paar schoenen per jaar, of 20% van de wereldproductie. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Carolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
2: Na twee eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
0: Het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen nog op het programma. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm ook. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Summer in the city, dankjewel Alain. Ja, onderweg in Aalst is de Zwarte Hoekbrug defect.
4: Dirk Gijs.
5: Radio 2, relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
3: Ja, Dirty Dancing.

0: Was dit het moment van de lift? Ah, het zou wel kunnen eigenlijk. A Dirty Dancing. Bill Medley en Jennifer Warnes. En Bill Medley coverde eigenlijk zichzelf, want het was een nummer van de Righteous Brothers. En daar zong die Bill Medley ook bij. En als je dit hoort, ja, dan denk je aan dat hoogtepunt. En letterlijk dan het hoogtepunt, de scène aan het einde van de film waar Patrick Swayze, actrice Jennifer Grey, met een lift op deze muziek in de lucht steekt. Heel mooi, maar don't try this at home.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2.
0: 20 jaar geleden schreef Sam Bettis voor het eerste Nederlandstalig nummer getiteld Leef. En dat klonk zo.

happy ending. Ik heb geen happy ending. Ik heb een beetje een triest einde voor een zangeres die veel te vroeg is overleden. Ik heb het over Bonnie Tyler, bekend van Total Eclipse of the Heart. Ze is 75 geworden, maar dit is een andere hit van haar. It's a

zijn blijkbaar Bonnie. Het is Bonnie. Het is Bonnie Tyler, weet Diederik uit Heuveland. Dankjewel. Ja, nee, fantastische stem, super hees. Haar carrière begon toen ze ontdekt werd in een pub. Lost in France was haar allereerste singeltje, een bescheiden hit, maar die It's a Heartache was de grote doorbraak voor haar. En het was een hele lieve mevrouw, ik heb die ooit mogen interviewen. En dat was een alsof het je tante was, echt waar, terwijl het een wereldstem is. Ze heeft ook miljoenen streams, het is ongelooflijk. Ja, het is toch een beetje een monument dat we gaan verliezen. Deze Bonnie Tyler. Ze is overleden in Portugal. Ze had een huis in de Algarve. Dus ja, ziek. In coma geraakt. Hier is Céline Dion, de nieuwe. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
0: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2,
1: we zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

En dan te bedenken dat Peter van Laat dat liedje maar niets vond. Wat is een cover, hè? Het was eerst een beetje Vlaams-Duits-achtig. Hij vond het maar niks. Het is een van hun grootste hits geworden. Dus toch maar goed dat je af en toe eens naar een manager luistert. Soms hebben ze gelijk. Als artiest moet je ook je ding kunnen doen. Maar soms hebben managers ook gewoon gelijk. Ik krijg een berichtje van Katrien Doorsen. Dankjewel voor de fijne muziek, Dirk. Nagenieten van een zonnige stranddag. Oh! En nu nog genieten, hè? Dat is een mooie, prachtige avond.

0: 4 to the floor. Ja, en nu verkeersinformatie. En dat komt van de luisteraar van Hans Joost. Die stuurt: Dirk, Zwarte Hoekbrug in Aalst is net terug toegankelijk. Ik werk bij de lijn. En dat is zo pas gemeld geweest door onze dispatching. Groetjes, Hans. Hans, merci, hè.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: En nu iemand die 30 jaar geleden op Torhout en Werchter helemaal door de mand viel. Te jong, te onervaren. Maar ze had wel een prachtig album gemaakt.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Tanita Tikaram.

0: Preesema, jij verdient het. Krijg een berichtje van Kurt de Vos, die stuurt zalig die muziek. Net terug van een dagje Bredene aan zee. Dat is goed, Kurt. Dat is goed. Maar het kan wel beter, hè. Ah ja, alleen Bredene is goed, hè. Maar Blankenbergen is beter, toch? Nee, fijn dat je stuurt, dankjewel. Ja, nee, we hebben een feestje gebouwd in Blankenbergen. Ja, aan de pier daar, hebben wij een dorp gebouwd. Elke weekdag zijn er twee optredens. Eentje om 16:30 en eentje om 19:30. En we hadden deze middag DJ-licious te gast. Samen met Milo. En DJ-licious was wel heel erg blij dat hij mocht samenwerken met de grote Milo.
1: Hadden mij dat een jaar geleden verteld, had ik het niet geloofd. Ben heel dankbaar en blij dat hem zo positief reageerde op die eventuele samenwerking. En alles dat er nu bij komt is een plus. En ik ben gewoon heel dankbaar.
0: Kijk, kijk, kijk. En ze zijn ook in de running voor Radio 2 Zomerhit. Wie weet, blijft spannend natuurlijk. Hè. We hadden deze naavond, 19:30, hadden we ook nog Hollis te gast. En morgen om 16:30 komt Yannick Bovie. En Tom Dice komt om 19:30. Zeer zeker welkom bij Radio 2 aan zee aan de pier in Blankenbergen.

0: anymore.
1: Celeste met I Can See the Change. Nog een kwartiertje en het is zover, hè? Frankrijk, Marokko, de wedstrijd. Er zijn her en der ook wel grote schermen waar het getoond wordt. Bijvoorbeeld aan Parkspoor Noord in Borgerhout. Daar worden zo'n 500 Marokkaanse, vooral Marokkaanse en ook af en Vlaamse of andere supporters verwacht om het te volgen. En gesteld dat Marokko wint, dan gaan ze wel weer een feestje bouwen, denk ik. Afwachten.
2: Kleine beestje waar ik nu van spreek. Ze is aan mij en van de ho-ho-steek.

en er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

0: Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mogstje is aan mij. Auw.
1: Ramon van het Groenewoud, halleluja, ze is van mij. Nog een klein kwartiertje en dan is het zover de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Met 8 blijven ze nog over, dus toch wel spannend. Hè? En 4 jaar geleden stonden die ook al eens tegenover elkaar en toen wonnen de Fransen. Vraag is, wat wordt het nu? Het is ook wel bijzonder, want de boezemvrienden Kylian Mbappé en Achraf Hakimi, die staan tegenover elkaar op een WK, dus dat zijn beste vrienden. En ja, een van beiden gaat uiteindelijk verliezen. En dan vermoed ik dat ze elkaar op het einde een knuffel gaan geven. Dat is wel chic. Zo doen vrienden dat. Trouwens, de wedstrijd morgen tegen Spanje kan je in Blankenbergen ook volgen bij Radio 2. Op ons dak staat een groot scherm. Waiting for my fever to be cured. They've left me in the dark.

0: Ik zei daarnet dat Blankenbergen zeker een leuke plek is om de wedstrijd tegen Spanje van de Rode Duivels te volgen. Samen met heel wat Radio 2-luisteraars. Dat kan met zicht op zee, met een extra groot scherm bovenop onze studio. Connie en Oudenaarde vindt het een beetje lastig om de trein terug te krijgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, dat klopt wel natuurlijk. Hè. Moet je rekening mee houden. Dus kijken in Oudenaarde. Nog een uurtje samen met Radio 2 Relax met Johnny Logan, Isabel A. en Billy Joe.
2: Elke dag, telefoon 2, VRT, Radio 2.
0: En nog vele anderen natuurlijk. Maar eerst het nieuws.
3: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar het slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Toch kan het parket vaak geen prioriteit geven aan die zaken. Dat zei cybermagistraat Peter Pereboom in Ter Zake.
4: En de grootorde der dingen valt het in het niets met wat er op cybercrime-vlak allemaal gebeurt. Dan hebben we het ook over diefstallen van data bij bedrijven van niet één persoon, maar duizenden personen tegelijkertijd. Ja, die zaken die krijgen natuurlijk prioriteit op deze dossiers. Het is ook heel moeilijk om zo individuele gevallen te pakken. Je moet ze eigenlijk op heterdaad kunnen betrappen, want op zich het hebben van een foto van een identiteitskaart van iemand anders op je gsm-toestel is niet strafbaar.
5: Nee.
3: Dit jaar krijgen meer dan 250.000 kwetsbare gezinnen voor het eerst automatisch toegang tot een sociaal vakantietarief. De Vlaamse overheid stuurt hen een brief en ze moeten dus niet meer zelf de ondersteuning aanvragen. Zo kunnen ze aan een voordelig tarief op reis via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Montserrat verblijft 5 dagen in een vakantiepark in Limburg nu, maar ze vertelt dat ze zich dat zonder die steun niet zou kunnen veroorloven.
6: Ik ben alleenstaande mama met 3 kinderen en op reis gaan, volledig betalen, ging dat niet. En hier is het dan zo met goedkoop tarieven, dat ze je helpen. Op het moment dat je het dan hebt met je kinderen en een andere omgeving, die herinnering dat je maakt dan met hun. En je leert je kinderen dan ook kennen op een andere manier dan gewoon het thuis zijn en het dagelijkse routine. Dus is dat wel heel leuk.
3: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Keir Starmer. Katrien van der Schoot, hoe weten we dat al zeker?
7: Wel, dat Andy Burnham na zijn terugkeer in het parlement veel steun zou krijgen, was al duidelijk. Zijn enige 2 rivalen gooiden de handdoek al in de ring. Vanaf vandaag tot eind volgende week konden dan de Labour-parlementsleden stemmen. En daarnet is uit een eerste telling gebleken dat Burnham nu al op 1 stem na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Ach, we konden vandaag gewoon nog niet komen, zeiden een aantal parlementsleden. Hij heeft onze stem. Geen probleem dus, ook niet om ook nog de vakbonden en Labour-organisaties voor zich te winnen. Eind volgende week wordt de burgemeester van Manchester zonder twijfel partijvoorzitter van Labour en op 20 juli ook de nieuwe Britse premier die Keir Starmer zal opvolgen.
3: Dankjewel, Katrien. En op het wereldkampioenschap voetbal zijn Frankrijk en Marokko zo pas aan de eerste kwartfinale begonnen. Geert Heeremans, hoe verloopt die openingsfase?
8: Ja, wel, we zijn nog maar 2 minuten onderweg. Voorzichtig aftasten op het middenveld voorlopig. Frankrijk en Marokko, knappe affiche toch wel. Ze staan voor de 2e keer op rij tegenover elkaar op een wereldbeker. 4 jaar geleden in Qatar. Ook al toen in de halve finale zelfs gewonnen door Frankrijk met 2-0. Frankrijk is nu ook de favoriet met vooral vooraan de wereldtoppers zoals Mbappé, Olysee en Dembélé. En bij Marokko, jammer, geen Saibari. Hij is geblesseerd. En dat is toch een aderlating dat die nieuwe spits van Bayern München er niet bij is. Wel in de basis El Kanous en Talbi, ex-Racing Genk en ex-Club Brugge. De eerste 3 minuten zijn voorbij. Voorlopig nog niet al te veel gebeurt. 0-0 tussen Frankrijk en Marokko.
3: Dankjewel, Geert. Je kan het verder verloop van die wedstrijd ook live volgen via Sporza op Radio 1. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer. Met veel zon en hoge temperaturen tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
9: Radio 2 Relax. Dirk.

Ja, dat is hier 100% romantiek met Phil Collins en Against All Odds. Ik heb hier ook 100% romantiek van Shana Naats uit Hasselt, want zij doet de groeten aan haar liefste schat, aan Kevin Rutten. Hij is buschauffeur bij de lijn, werkt in zijn vrije tijd superhard in ons huisje, schrijft ze. Ik wil via deze weg laten weten dat ik super trots op hem ben, dat ik heel veel van hem hou. Maar wat een mooi berichtje, Shana. Dank je wel daarvoor.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow! Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...

Billy Joel met The River of Dreams. En ik vermoed dat de inspiratie van dat liedje ook gewoon in een droom is ontstaan. Vandaar een beetje vaag allemaal, The River of Dreams. We hebben daarnet Arno gespeeld uit Toy Story 1. Ondertussen zitten we al aan Toy Story 5. En Taylor Swift heeft daar een liedje voor gemaakt. I Knew It, I Knew You.

Ja, dit is later. En dan ben je groot voor je het weet natuurlijk. Hè, met al die verantwoordelijkheden erbij. Maar in het kopje zit het toch altijd diezelfde gast of datzelfde meisje van toen je 16 was. Zoiets. Stef Bos krijgt een berichtje van Hilde. Die stuurt facturen aan het maken. De ideale muziek om nog wat te werken. Goed bezig, Hilde. Dankjewel. Hallo.

0: Typische nasale geluid van Johnny Logan. En Hold Me Now. Krijg een berichtje van Petra. Dag Dirk, je muziek is machtig mooi, maar onze pijp is uit. Enorm genoten van onze vrije dag. Tuin weer in orde gedaan en nu zalig gaan slapen. Want morgen vroeg uit de veren om terug te gaan werken. Groetjes Petra en Frederik. Ja, kijk, dat moet ook gebeuren, hè. Dan krijg je nog gelukkige mensen die trouwens een hele mooie foto sturen. Komt van Rudy. En Rudy stuurt een lekker glaasje met de zonsondergang in Brugge vanop onze boot. Ziet er fantastisch uit, Rudy. Hier is Isabelle.
1: Wat

0: Sixpence None the Richer?
1: Dat is een open vraag, hè? Kiss me. Radio 2.
0: Het was net de hydration break, dus drankpauze in de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Het is nog altijd 0-0. Maar morgen, dan wordt het speciaal. Hè? Dan spelen de Belgen tegen Spanje. Parkies concerten passen hun uren aan voor de kwartfinale van de Rode Duivels. Dus geen optredens om 9 uur. Ah ja, nee, want dan spelen onze Duivels. De optredens in Maldegem, Hamond, Achel en Zonnebeke die starten dan vroeger dan normaal. Zo lossen ze dat op. Ook de Romeo's die wijzigen hun plannen. Die gaan pas na de match optreden morgen. En bij restaurant Albert in Gent hebben al 10 mensen afgebeld. Dus dan gaan ze nu speciaal vroeger openen. En kan je kiezen voor een 4 in de plaats van een 5 gangen menu. Dat is ook goed gezien. Op het Cactus Festival in Brugge ga je de match tegen Spanje kunnen volgen op 3 schermen. En ze hebben ook een aangepaste band. Glintzaal zal voor muziek zorgen. En ja, waar misschien ook een groot scherm komt, dat is op het huwelijksfeest van Caroline Ledegen uit Ronse. Want morgen spelen de Belgen natuurlijk net tijdens het diner op haar trouwfeest.
2: Wel, wij trouwen juist. We hebben ons huwelijksfeest. En dat is net tijdens ons huwelijksdiner. Tussen 9 en 11, alsjeblieft. Oei. En alle aandacht gaat natuurlijk afgeleid worden.
0: Ja, dat is toch een beetje lastig inderdaad. Alle aandacht die dan niet naar de trouwers gaat. En tenslotte is er ook Blankenberg, een leuke plek om de wedstrijd tegen Spanje te volgen. Samen met heel wat Radio 2-luisteraars met zicht op zee. En een extra groot scherm boven ons studio. Dus zeer zeker welkom. Radio 2
3: Relax. Dirk Gijs.

Toen de bedenker van K3 zelf nog liedjes zong. Het is Niels William Vazen. En blijf bij mij. Het is vakantie. Onze ochtendpresentator Peter van der Veire die is ook met verlof. En ik hoop dat hij zijn tijd nuttig vult met bijvoorbeeld wat zangles of acteerklassen of zoiets. Want Peter gaat namelijk samen met Chris van Tongelen de hoofdrol spelen in de nieuwste musical van Studio 100. Samen met Radio 2. En die heet Hallo Radio 2. Dat gaat over de beginjaren van de radio. Met heel veel Vlaamse hits, met nostalgie. Het is natuurlijk een 100% feel-good musical. De première is voor maart volgend jaar. Maar bestel nu toch al je tickets. Dat kan op halloradio2.be.

0: Ja, voor mij is dit botsautomuziek. Wat heeft te maken met mijn jeugd? Ik heb dat altijd, ja. Op de botsauto's heb ik dit vaak gehoord. George McRae en Rock Your Baby. We gaan naar Nederland met een band die Miss Montreal heet. En die een leuk nummer van onze Ingeborg onder handen heeft genomen.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ik noem ze graag de Adele van de jaren 80, want zo klonk ze toch wel een beetje.
1: Ze kwam van Yazoo en ze heeft het dus solo ook uitstekend gedaan. Alison Moyet, je hoorde ze met All Cried Out. Het is iets voor 11 uur, voor mij zit het erop, maar Radio 2 Relax stopt niet, hè. Er is ook zelfs de stream. 24/7 kan je ervan genieten via VRT Max. Hier is nog Katie Mallowa.

0: 14 nieuws met Alain de Korte. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano onlangs. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden van zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen in Anderlecht. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat hij dus werd herverkozen. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan. Zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket Antwerpen, in de zaken vanavond.
1: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand u identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal zit de eerste helft in de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
2: Wel, verlopen nog 0-0 na een eerste helft eenrichtingsvoetbal. De Fransen waren veel beter dan Marokko, met veel kansen ook. 13 doelpogingen tegen 1. Maar die kansen werden 1-1 gemist. Zelfs van op de stip slaagde Kylian Mbappé er niet in om de goede Marokkaanse doelman Bounou te kloppen. Ook andere grote kansen voor Upamecano, voor Doué en voor Digne werden gemist. Marokko deed eigenlijk niet mee. Het speelde met te veel schrik. Maar het staat wel nog altijd 0-0 gelijk. Dus het kan nog alle kanten uit.
0: Dank wel, Geert. De winnaar van deze wedstrijd komt in de halve finale uit tegen de winnaar van het duel België-Spanje van morgenavond. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer met veel zon en hoge temperaturen, telkens tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Radio 2, relax.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haan.

Lady spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena, het was goed, Helena, bij jou.
1: Radio 2.
2: Radio 2, relax.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen.

Jeannette, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen. Plastieke souvenir van haar.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er vanavond opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende vanavond formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet eerder vandaag wel weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Vanavond belde premier Netanyahu van Israël en de Amerikaanse president Trump in ieder geval wel met elkaar. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger onder vuur tankers onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat die dus herverkozen werd. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Twee weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook om hun behoeften in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers die zo net zijn vrijgegeven bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden, maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. In Bangladesh in Azië zijn ondertussen al zo'n 750 mensen gestorven nadat een tijd geleden opnieuw een mazelenepidemie uitbrak. De dodelijke slachtoffers zijn vooral kinderen, vaak nog heel jonge baby's van enkele maanden oud. En mogelijk ligt het werkelijke dodental nog hoger, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Want veel ziekenhuizen zijn overbelast, zodat nog niet alle gegevens konden verzameld worden. Bangladesh is met zo'n 170 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte landen van Azië. Naar schatting 13.000 mensen liepen een mazeleninfectie op de voorbije maanden. De voorbije jaren werd er niet meer op grote schaal gevaccineerd, wat mogelijk nu die hoge cijfers verklaart. Na de eerste uitbraak in april is wel opnieuw een grote campagne opgestart, maar dat kon voorlopig dus nog niet verhinderen dat al honderden kinderen zijn gestorven. En naar het WK voetbal dan, want de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko is zo net afgelopen. Geert Heeremans, verlos ons. Wie wordt de eerste halve finalist?
1: Ja, Frankrijk is geplaatst. Het won met 2-0. Het was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé wist zelfs een strafschop. Maar de goals die vielen na de rust en Mbappé toch hij maakte er met een mooie krul 1-0 van meteen zijn achtste doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko dus en Frankrijk als eerste geplaatst voor een halve finale tegen België of tegen Spanje.
0: Dankjewel Geert. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoog zomer met veel zon. Hoge temperaturen ook tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

op zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog altijd in. Ik maak steeds fout. Paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De waardevoller dat ik word, hoe meer waarde dat ik kan delen. En mag dat toch juist het ware.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan mogelijk uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet donderdag weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Premier Netanyahu en president Trump hebben in ieder geval wel met elkaar gebeld over de situatie. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger schepen onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux is onderweg van Normandië naar het British Museum in Londen. Donderdag werd er gestart met de tijdelijke verhuis van het tapijt. Het gaat om een bijzonder delicate operatie die onder de strengste veiligheidsmaatregelen verloopt. Het tapijt wordt vervoerd in een speciaal ontworpen kist die in een andere kist wordt gestoken om zo de trillingen tot een absoluut minimum te beperken. Het tapijt van 70 meter lang en 50 centimeter hoog werd vermoedelijk vervaardigd kort na de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. Het is ook een symbool van de banden tussen Engeland en het Europese vasteland. WK voetbal dan. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Het verslag krijg je van Geert Heermans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. Maar verder bleef het meestal rustig. Spreekwoordelijk vuurwerk is er hopelijk straks, want dan is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje om 9 uur. Vanavond is dat. Vannacht minimaal rond 19 graden. Dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer, zaterdag en zondag, met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn 6 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdag namiddag en waren erg hevig. In de gemeente Beidar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. 2 weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook hun behoefte in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers, die zijn vrijgegeven, bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden. Maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. 3 mensen werden opgepakt. Vannacht minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en bijzonder warme dag met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog warmer, maximaal dan tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.